0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het, bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis, dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Het is een grote tragedie, zeg maar. Een tragedy van de Bee Gees. Wat een lekker plaatje van de jaren 70. En we hebben nog veel meer muziek uit de jaren 70 en de jaren 60 en de jaren 80. En we hebben ja, van alles en nog wat. De muziek van nu. En niet alleen muziek, we hebben natuurlijk het nieuws. Marjolein, die hoor je straks in Utrecht is wakker voor het regionale nieuws. En trouwens de hele ochtend. En niet te vergeten, het weer met Margot Ribberink. En ik herinner je eraan, maandag, dat was gisteren. Het is vandaag een nieuwe werkweek die gestart is, maar het is al dinsdag. Goedemorgen, dit is Utrecht is wakker. Met diverse onderwerpen natuurlijk. We gaan het onderhandelen hebben met Reinder Smit over ja, de provincie Utrecht, die rekening houdt met zo'n 3 miljoen euro om reizigers te gaan compenseren voor de buschaos van de afgelopen maanden. Sinds Keoli en Transdev de dienstregeling over hebben genomen, zijn er veel bussen uitgevallen. En daarvoor kregen beide vervoerders eerder al een boete. We praten met Reinder Smit hierover, want ja, hij gaat vanmorgen naar het busstation van Soest-Zuid. Als verslaggever natuurlijk, hè, voor alle duidelijkheid. Maar niet te vergeten dat alleen. We hebben natuurlijk ook nog onze eigen Robert-Jan Boy. Waar hij naartoe gaat, dat gaat hij verderop vertellen. In Utrecht is wakker. Paul McCartney hoor je zometeen. Another day, maar eerst

zomerse plaat van Vincent. Ik hoop dat we nog heel lang mogen draaien met zomerse weersomstandigheden. Ja, daarover ga je meer horen in Utrecht is wakker. Het wordt een hele warme dag en halen we vandaag die 30 graden. Niet dat we er echt misschien naar uitkijken allemaal, maar het zou best wel eens kunnen. Je hoort er meer over als je blijft luisteren. Net als de voorkanten van de kranten. Wat brengen ze naar de eerste pagina? Dat ga ik je zo meteen vertellen hier in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En nu nog Aretha Franklin. Change, change.

Queen of Soul, Aretha Franklin natuurlijk. En ja, Chain of Fool. Dit is Utrecht is wakker, het is precies 6:50 geworden. De eerste pagina's van de landelijke ochtendkranten. Ik heb er 5 voor me liggen, dat wil zeggen de eerste op kop is NRC vandaag. Wat brengen ze op pagina 1? Het akkoord duidt op verlies van Trump. Dan gaat het over de analyse die gedaan wordt door de NRC vandaag. De oorlog in Iran. De Verenigde Staten en Iran zouden dichtbij een overeenkomst zijn. Zowel Israël als Trumps partijgenoten vinden het akkoord wel te slap. En vannacht zijn er ook weer aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. En gisteren overigens ook overdag. Trouw brengt ander nieuws naar pagina 1. Het is een duivels dilemma waarover geschreven wordt. Rechters zien er vanaf om gedwongen jeugdzorg aan een gezin op te leggen. Gedwongen dus, mede omdat er geen jeugdbeschermers zijn om die maatregel uit te voeren. En hierdoor blijven kinderen soms langer in een onveilige situatie. Een kinderrechter zegt dat het vooral om grensgevallen gaat. De Volkskrant gaat over topambtenaren op pagina 1 in. In een memo, de Rijksoverheid moet X verlaten, of X wat je wilt. Maar we zeggen maar even X voor de duidelijkheid. De Rijksoverheid moet zich grotendeels terugtrekken van het sociale media platform X. En dat adviseert de voorlichtingsraad aan het kabinet Jetten. De raad bestaat uit directeur de communicatie van alle 12 departementen. In een intern memo stellen de ambtenaren dat X actief desinformatie en schadelijke en strafbare content faciliteert en daarmee de Europese en ook Nederlandse regelgeving schendt. De Telegraaf heeft het over het spoor van vermissing in Noord-Korea. En na 48 jaar is er een wending in de zaak van een Nederlandse dame, een Nederlandse vrouw, Leidy. Een jonge Nederlandse vrouw die in 78 in Ierland spoorloos verdween. Mogelijk is zij in Noord-Korea beland. De Telegraaf doet al 10 jaar onderzoek naar de op mysterieuze wijze verdwenen Leidy Kaspersma. Ze ontdekten dat haar naam is opgedoken in het meest gesloten land ter wereld, Noord-Korea dus. Amerikaanse juriste Susan Komori, die Japanse families bijstaat van ontvoeringen door Noord-Korea, vertelt aan de Telegraaf dat de naam van de Overijsselse in het verleden genoemd is. En er wordt gesteld, ik kan geen andere reden bedenken waarom dat zo is en dat betrekking hebbend tot Noord-Korea. De Telegraaf sprak Komori en vele anderen voor een podcast over het leven van Leidy en haar plotselinge verdwijning in 1978, toen vanuit het zuidwesten van Ierland. En dan nog zonnige nieuws, maar ook weer niet, want je zit nog langer in de file. Nee, nog vaker en nog langer. Ja, wel degelijk. Achterstallig onderhoud, viaducten, bruggen, kades. Het AD brengt het allemaal in beeld op pagina 1. Gemeentes en ook provincies eisen actie en geld om achterstallig onderhoud en viaducten, bruggen en kades aan te gaan pakken. En gebeurt dat niet, ja, dan zullen weggebruikers, automobilisten zoals hier gesteld, langer en vaker in de file staan. Ja, even inhoudbaar, denk ik. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, met uit 1982 Toto en Afrika.

0: televisie serie uit de jaren 70, midden jaren 70. En John Sebastian had de titelsong Welcome Back. Het was eigenlijk Welcome Back, Mr. Cotter. En in de schoolklas, want het ging over deze schoolleraar die voor de klas stond, in de klas zat onder andere John Travolta. Utrecht is wakker, het is 6:30 geworden. Even een kort weerberichtje, ontfutseld bij Margot Ribbering, die straks meer gaat vertellen over het weer vandaag. In ieder geval wordt het een hete dinsdag, de eerste tropische dag van het jaar. We gaan zo'n 31 graden bereiken. De zon die schijnt ongehinderd op kracht 7 en er is maar weinig wind. En vanavond, ja, blijft het nog lang warm. Utrecht is wakker, verkeersinformatie van de ANWB. Met een paar meldingen te weten op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het langzaam tussen Afrit Geldermals en Knoopend Everdingen. Een vrachtwagen met pech zorgt er onder andere voor dat de rechterreis ook dicht is. 10 minuten extra reistijd richting Utrecht. De A12, Arnhem-Utrecht, tussen Afrit Wageningen en Veenendaal. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is intussen wel weer helemaal vrij. 5 minuten vertraging. En de A27, de laatste melding voor dit moment, Breda richting Utrecht. Tussen Knooppunt Gorkum en Lexmond. 10 minuten extra reistijd.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
2: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gemmelini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegemmelini.nl.
1: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
5: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Utrecht is wakker met Bob van.

0: All That She Wants van Ace of Base. Muziek uit Zweden vandaan. En wat daar vandaan komt is vaak best hartstikke goed. Mooie herinneringen komen weer boven. 6 minuten over 6:30 is het inmiddels geworden. In de studio bij mij nu wel, maar straks niet meer. Robert Jan Boy, want die gaat verslaggeving doen vandaag natuurlijk weer. Dat staat op het lijstje vandaag. Hey, goedemorgen Robert Jan. Wat is het plan vandaag? Nou, laten we nog even teruggaan naar het lange weekend. De Pinksteren goed doorgekomen dus, hè?
1: Goed doorgekomen. Volop gebruik gemaakt van de tuin. Het weer.
0: Ja.
1: Familiaire bezoeken. Gebarbecued.
0: Wauw.
1: Dat is wel eventjes gefietst natuurlijk.
0: Stond je zelf met de vleesvork om te draaien? Meen je dat?
1: Absoluut. De eerste keer van het jaar.
0: Ja.
1: En dat is alweer weer leuk.
0: Ja, zeker.
1: Persoonlijk vind ik barbecue heel leuk. Vooral als je dus het vlees echt kunt zien. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Of als het te pas komt, de vegetarische producten.
0: Die zijn er ook natuurlijk.
1: En dat het aanmaken van de barbecue. Ja, ik heb les gehad van de president of de Dutch Barbecue Association.
0: Oh. Nog een keer.
1: De president of de Dutch Barbecue Association.
0: Echt waar?
1: Dat in alle bescheidenheid zeggen.
0: Ja, nee, dat kun je wel zeggen. Ja, dat heb ik nog nooit gedaan.
1: Nee, niet of meer Amsthoven was wel het reportage.
0: Je vindt het leuk om de kok te spelen bij de barbecue. Dus.
1: Ja, maar dan op het basic niveau natuurlijk. Hè.
0: Nou ja, dat geeft niet. Je moet beginnen. De basis heb je, zeg maar.
1: De basis heb ik, ja. Met de zones en natuurlijk houtskool, dat soort zaken.
0: Ja.
1: Daar kunnen we uren over uitweiden, bij wijze van spreken.
0: Ja, ik denk dat je niet de enige bent in Midden-Nederland die heeft gebarbecued.
1: Ik denk
0: dat de helft dat zeker heeft gedaan.
1: Nee, ik wilde nog een worstje kopen of zo bij de supermarkt. Maar die waren ruimschoots verdwenen.
0: Ongetwijfeld, ja.
1: Ja.
0: Nou, het was voor velen natuurlijk een lekker weekend. Ik begrijp uit jouw woorden dat jullie je ook hebben vermaakt in huis en tuinboy. Dat kan niet missen.
1: Zo is dat.
0: Wat gaan we vandaag doen? Wat gaan we horen van jou vandaag? Wat is het onderwerp?
1: Nou, het onderwerp is de week van het paard.
0: De week van het paard?
1: Ja, dan zul je zeggen, wat heb ik nou weer aan mijn fiets hangen?
0: Nou ja, vooral.
1: Maar het is de eerste keer dat gaat gebeuren. En kennelijk is dat nodig dat de wereld van het paard, zeg maar, onder de aandacht komt.
0: Uh-huh.
1: Je gaat zo meteen naar Soest, naar de paardenkamp. Dat is een rusthuis voor paarden.
0: Ach, mooi.
1: En dan gaan we het hebben over de paarden die staan. Daar staan, we krijgen ook bezoek van iemand van de diergeneeskundefaculteit.
0: Mm-hmm.
1: Die het een en ander komt vertellen over die week. En met name de aandacht ook voor het welzijn van de paarden.
0: Ja.
1: Want welzijn schijnt voor bij paarden een luxe product te zijn. Dus daar is ook het een en ander over te zeggen. We hebben nu hele hoge temperaturen natuurlijk.
0: Ja,
1: extreem. Ik hoorde jou tijdens de plaats zeggen 32 graden of zo.
0: Nou, ik zei 31 graden.
1: 31
0: maar
1: graden.
0: Ja, wie weet, worden 32 graden op sommige plekken. Maar 31 is de verwachting in de beeld, notabene. Margot kregen we dat al even door.
1: Dan kan in het zuiden nog hoger zijn.
0: Bijvoorbeeld, ja.
1: Nou ja, goed, maar dan. Ik hoor, we gaan het zo meteen uitgebreid te horen, luisteren. Ja, ja, ja. Maar als er dan geen boom in een weiland staat, bijvoorbeeld, ja, dan zou je erin staan. Hè.
0: Meester, denk je veel paardenleed? Heb je dat al onderzocht?
1: Nou ja, dat hebben we nog niet onderzocht. Dat gaan we dus horen. Mm-hmm. Maar het is wel een belangrijk aspect ook van deze week van het paard.
0: Ja.
1: Kennelijk kunnen nog vele zaken verbeterd worden.
0: Ja.
1: En dat gaat inderdaad van de beschutting, heb ik begrepen, tot, zeg het maar.
0: Mm-hmm.
1: De kosten nemen toe. Dus dat heeft weer consequenties voor het welzijn. Het is een onbekende wereld voor veel mensen.
0: Voor mij ook inderdaad.
1: Ja. Nou, we gaan zo meteen gewoon even op onderzoek uit bij de paardenkamp in Soest, waar dus bejaarde paarden staan.
0: Ja. En paarden hebben benen en Geen poten, hè? Vergis je niet straks. Hè?
1: Zaken, daar gaan we inderdaad al. Hè? Inderdaad. Ja. Dus,
0: okay.
1: Nee, we laten het allemaal rustig tot ons komen.
0: Ja, de week van het paard. En jij gaat er vandaag naartoe.
1: Ja.
0: Naar het paard, ja, oké. Okay. En we gaan het horen straks na 7:30 uitgebreid en even naar 7.
1: Ja, ik pak mijn vervoermiddel.
0: Dat is goed. Ga je te paard?
1: Een idee.
0: Tot zometeen.
1: Tot zo.

0: donderdag 4 juni de Alpe du 6.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du 6.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000...

0: Labi Sivre. It must be love. Het is 10 minuten voor 7. Je luistert naar Radio M Utrecht. En we gaan allemaal spits de oren zeker luisteren naar Margot Ribbery. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Hey, en voordat we nou gaan praten over het weer wat ons te wachten staat vandaag. En het is best wel heftig volgens mij qua temperatuur. En de komende dagen wil ik toch nog even terug naar het Pinksterweekend. Had je goede dagen, Margot?
1: Ja, ik had goede dagen, ja. Het was warm, maar ik moet zeggen, ja, als je het weet van tevoren, hè, dan kun je erop voorbereiden.
0: Ja.
1: Dus ik heb mijn zelf bedachte hitteprotocol, hoe ik mijn huis koel hou. Daar ben ik eigenlijk vrijdag al mee begonnen. Hè. Dat betekent dat je 's morgens vroeg, rond een uurtje of 6, 7, nog even lekker alles tegen elkaar openzet en dan de boel dichtgooien. Dus mijn huis is nog steeds redelijk koel, moet ik zeggen.
0: Dat is netjes.
1: En nou, we hebben ons natuurlijk goed ingesmeerd, want de zonkracht was hoog, dat wisten we ook. Ik ben natuurlijk ook niet op het heetst van de dag in de zon gaan zitten. Dat doe ik al lang niet meer, daar kan ik helemaal niet meer tegen. Maar het was heerlijk, ja. Echt genieten, want de zomer is er. Ja.
0: Dat is goed, en een extra dagje vrij, hè, voor veel mensen, voor jou, voor mij ook.
1: Lekker, hè?
0: Ja, altijd Pinksteren.
1: Ja, volgende week weer.
0: Ja hoor. Nou goed, lekker weekend gehad. Een lang weekend dus.
1: Heerlijk, gaat, ja.
0: En je beschermt tegen de hitte. Want dat moeten we vandaag ook gaan doen, denk ik, hè?
1: Ja, sterker nog, het wordt de warmste dag van de hele reeks. Tot nu toe hebben we nog geen officiële 30er gehaald. Tropische temperaturen in de beeld. Maar dat gaat vandaag wel lukken. Sterker nog, we gaan naar 31 graden in de beeld.
0: Mm-hmm.
1: En als de beeld, hè, want dat is het hoofdstation van het KNMI, 30 graden of meer haalt, dan mogen we meteen ook zeggen dat het een landelijke tropische dag is. Zo werkt dat bij het KNMI. Dus de beeld 30 graden, dan is heel Nederland tropisch, terwijl we dat natuurlijk niet in heel Nederland halen. Want op een gegeven moment zal in het noorden en westen van het land de wind van zee gaan waaien. Dus daar zullen de temperaturen die 30 graden niet halen. Maar op heel veel plaatsen in het binnenland wel. Ook in onze provincie dus 30 of 31 graden. Afgelopen nacht is het lekker afgekoeld. 11,3 graden zie ik staan in de beeld. 13,6 in Kapau. Op dit moment zien we de temperaturen al oplopen. In Kapau is het alweer 15 graden. Heel weinig wind onder de flanken van een hoge drukgebied. Oost tot zuidoost op dit moment. Windkracht 1 en heel veel zon. Dus het gaat snel met die temperatuur. Het wordt een hete tropische dag. De eerste officiële tropische dag van het jaar in mei. Er wordt meteen een record. Een dagrecord. Mm-hmm. Want zo warm is het nog nooit geweest op 26 mei. Dan moet ik er wel bij zeggen dat het wel eens vaker gebeurd is, hoor. Dat er ook in mei een tropische dag is gemeld in de beeld. Dus wat dat betreft is het niet heel bijzonder.
0: Maar voor die 26e wel dus van vandaag. Je zegt een dagrecord.
1: Voor de 26e wel, ja.
0: 31 graden. Ik vind het warm.
1: 31 graden.
0: Ik denk dat veel mensen dat zo erg gaan ervaren. Het is wel de warmste, dus we gaan wat afkoeling krijgen. Nou, je zei al, in het westen van het land onder andere. Ja. In het noorden, dan komt een windje te staan. Ja, daar hebben we dus weinig mee te maken in het midden van het land.
1: Nee. Wij hebben daar vandaag nog niet mee te maken, maar morgen wel. Want morgen gaat bij ons ook de wind draaien naar het noordoosten. De hoge drukgebieden wisselen elkaar een beetje af. En precies op de passage daarvan draait de wind naar de wat koelere noordoosthoek. Er passeert ook een zwak koufrontje. Dat levert geen regen op. Hooguit wat onschuldige wolkjes die morgen overtrekken van noord naar zuid. En daarachter voel je echt de minder warme lucht binnenkomen. Dus morgen komen we uit op 23 graden. Dus dat scheelt 7 tot 8 graden in vergelijking met vandaag. Dus als je het vandaag niet te harde vindt, dan word je morgen op je wenken bediend. Want morgen is duidelijk de warmte een beetje uit de lucht.
0: Goed. En de enige afkoeling. Nou, ik denk eigenlijk dat ik wil vragen aan je. Komt er alweer regen deze week? Staat er ergens een druppie, zeg maar, in je weermodellen?
1: Nou, dat komt er wellicht in de loop van het weekend en volgende week aan. Ik zie dat de weermodellen vanaf het weekende en met name volgende week naar een zuidwestelijke stroming gaan. Met ook naast zon, wolken, een regen of een onweersbui. Dus dan beginnen we aan een heel andere periode. En dat start eigenlijk vanaf zondag. Dus tot die tijd kun je er rekening mee houden dat het lekker weer blijft. blijft vandaag dus de allerwarmste dag. Die warmte die zien we morgen niet terug. Donderdag wordt het 25 graden, 25, ook 26 op vrijdag en zaterdag. Dus die temperaturen zitten snor. Het blijft voorlopig nog even droog.
0: Ja.
1: En een echte omslag verwacht ik zondag, maandag.
0: Voorlopig nog even kiezen op elkaar voor degenen die echt moeite hebben met hoge temperaturen. Dat kan ik me ook wel voorstellen.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel voor nu, maar gewoon tot over een klein uurtje. Zo vanaf 7:50
1: spreek ik
0: je graag weer. Ja? Zeker. Met een verse bak koffie, hè?
1: Lekker hoor.
0: Tot zometeen.

0: IVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
1: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
0: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De VS heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen, zegt correspondent David Poort.
7: Er zouden daar raketinstallaties zijn geraakt door de Amerikanen en ook Iraanse bootjes zijn aangevallen, want die zouden daar zeemijnen aan het leggen zijn.
6: Ondertussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten, al lijkt een akkoord niet dichtbij te zijn. De Israëlische premier Netanyahu heeft zwaardere aanvallen op Hezbollah in Libanon aangekondigd. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde. Ook geeft ze daar lezingen over. Eeuwis voelt zich vereerd.
8: Deze benoeming vind ik heel bijzonder, want voor mij voelt het echt als een mooie bekroning van mijn werk met micrometeorieten en met sterrenkunde. En het is toch mooi om te zien dat amateurastronomen ook echt gezien worden binnen de astronomie.
6: Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers en Johan Cruijff. De Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit, waaronder bekende titels zoals Tenor Madness en Saxophone Colossus. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
9: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Hoog tijd voor het nieuws uit binnen- en buitenland dat we hoorden. Gevolgd door het nieuws uit de regio. De hele ochtend met Marjolein Heijen. Goedemorgen, Marjolein.
10: Goedemorgen. De politie onderzoekt 2 steekincidenten in Utrecht. Gisteravond is mogelijk gestoken bij station Utrecht Terweide. Dat was een ruzie tussen 2 mensen. En op de Mariaplaats in het centrum van Utrecht was gistermiddag een steekpartij. Hierbij is iemand gewond geraakt en de dader ging er vandoor. Dat hebben veel mensen daar gezien. Wie getuige was, die wordt gevraagd om zich te melden. In Leerdam is afgelopen nacht een auto te water geraakt op de Schaikseweg. De bestuurder reed ter hoogte van de rotonde een sloot in. En volgens omstanders kon hij zelf uit die auto klimmen. De toedracht van het ongeluk wordt onderzocht. Ik heb het natuurlijk ook nog over het warme Pinksterweekend. Ja. Het was het warmste weekend met Pinksteren van deze eeuw. Sinds 1985 was het niet zo warm. Zondag werd het in de beeld 26,3 graden en gisteren 28,4. Nou ja, we gaan nog even door. Hè. Vandaag kan het wel meer dan 30 graden worden.
9: Margot had gezegd dat het vandaag dan een record gaat worden. Ook voor het dagrecord, zeg maar.
10: Tropisch misschien wel.
9: Ja, 30, ja. 31 graden.
10: Ja, precies. Nou ja, en ja, omdat iedereen natuurlijk, niet iedereen, maar heel veel mensen vrij waren, was het ook echt druk bij de recreatie, plassen en de zwembaden en zo. Dus daar heb ik het ook nog over.
9: Zometeen om 19:30 uitgebreid in het regionale nieuws bij Radio WM Utrecht. Tot zo.
10: Tot zo.
9: Verkeersinformatie van de ANWB. En dat begint op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Je hebt vertraging vanaf afrit Oosterbeek tot Veenendaal. 10 minuten extra. A27 Breda Utrecht. Knooppunt Gorkum Lexmond. Ook 10 minuten extra. De A28, dat is Zwolle richting Amersfoort. Dat is de laatste voor nu. Tussen afrit Ermelo en Strandhulde doe je 10 minuten langer over je reis.
11: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
4: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
12: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
13: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
14: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
0: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
5: Radio M Utrecht.
9: Ja, de compensatie die busreizigers kunnen verwachten voor de maandelijke chaos in het openbaar vervoer in Midden-Nederland zal waarschijnlijk weinig op het lijf hebben. De provincie Utrecht verwacht dat er zo'n 3 miljoen euro te verdelen is. Ja, dat is toch geld? Hoe steekt het in elkaar? Hoor je zo meteen meer over in Utrecht is wakker. En alle ruimte voor een beetje hinneken, een beetje geluid van Robert-Jan Boy. En dan heb je zo alles aandacht voor de Week van het Paard. Goedemorgen, Robert-Jan.
17: Ja, goedemorgen Bob. Het is de eerste aandachtsweek, zeg maar, voor het paard. Dat is volgens de betrokkenen hoog nodig. Vooral als het om het welzijn van het paard gaat. Ja, we gaan ons licht opsteken bij de paardenkamp in Soest. Daar huizen bejaarde paarden met een verleden. Het gaat van politiepaarden tot koninklijke paarden. En ook heeft het paardje Sinterklaas daar gelogeerd. Maar de paardje Sinterklaas is helaas overleden. Ja. Maar goed, een rusthuis voor paarden. En ja, we gaan het volop hebben over de wereld van het paard. En het welzijn wat eraan vastzit.
9: Ja, want er is wel iets over te zeggen. En er valt iets mee te doen, denk ik dan. Ik ben heel benieuwd, Robert-Jan. Jij ook. Op weg naar Soest dus, hè? Oké, tot zometeen. Ja. Utrecht is wakker met zometeen muziek van Shalamar uit de jaren 80. Maar eerst Leo Sayer, Long Tall Glasses.

Chalamar. Uit de jaren 80 zei ik al, en I can make you feel good, is 14 over 7. Je gaat meer horen over die miljoenen die toch te verdelen zijn. Waar gaat het geld dan wel naartoe? De boetes die de busmaatschappijen moeten betalen aan de provincie Utrecht. In Utrecht is wakker, alle ruimte ervoor. En sowieso, als je wilt reageren, want ik zie dat er al wat mensen actief zijn via Facebook en via allerlei andere manieren. De WhatsApp bijvoorbeeld, via de RTV Utrecht-app. Peter Leijendekker bijvoorbeeld in Frankrijk aan het luisteren naar Utrecht is wakker. Goedemorgen Peter. Loudiac, daar zit hij op dit moment. En gisteren was hij ook al onderweg in Frankrijk. Kortom, lekker warm. 28 graden. Ik vind het een beetje van de warmer, zeg maar. 7:15 inmiddels geworden. Je hoort Steve Miller en de band en de Yo.

0: 12 minuten voor half 8 is de middags geworden. Je luistert naar Radio M Utrecht. Utrecht is wakker, nieuws, weer, verkeer en het nieuws uit Midden-Nederland en de actualiteiten niet te vergeten. Zoals de provincie Utrecht, dat rekening houdt met zo'n 3 miljoen euro om reizigers te gaan compenseren voor de buschaos van de afgelopen maanden. Sinds Keolie en Transdev de dienstregeling over hebben genomen, namelijk, zijn er veel bussen uitgevallen en ja, daarvoor kregen beide vervoerders in elk geval eerder al een boete. Doorpraten over dit onderwerp doe ik met verslaggever Reinder Smit. Reinder, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En jij staat op een van de plekken waar het best druk kan zijn. Het busstation van Soest-Zuid op dit moment. Zie je al veel reizigers die er gebruik van maken van de buslijnen?
1: Dat valt voorlopig nog een beetje mee. Hier komt het altijd echt, zodra de spits op gang komt, dan komt het hier ook van reizigers stevig op gang. Het staat vlak naast het treinstation ook van Soest-Zuid. Veel mensen stappen hier over van de trein naar de bus om bijvoorbeeld naar station Amersfoort te gaan. Buslijn 70, die gaat richting Amersfoort van het hier.
0: Ja, dan over het bedrag. 3 miljoen. Dat klinkt, vind ik, als een flink bedrag, maar is dit het bedrag inderdaad dat bij de provincie gaat binnenkomen van beide busmaatschappijen?
1: Het is eigenlijk een opgebouwd bedrag van meerdere dingen. Waaronder inderdaad die boete die Transdev en Keolie hebben gekregen. Mm-hmm. Voor Transdev was dat 1,5 miljoen, voor Keolie zo'n 7 ton. En daar komt ook nog bij op, eigenlijk elk kwartaal dat die busvervoerders hun busvervoer nog niet op orde hebben, moeten zij ook een ton betalen. En al het geld wat niet uitgegeven hoeft te worden aan busritten die niet hebben gereden. Dat komt daar ook nog bovenop. En naar verwachting is dat dus zo'n 3 tot 3,5 miljoen euro.
0: Ja, een optelsom van allerlei factoren bij elkaar. Maar de vraag is natuurlijk, wat willen ze met dat geld? Wat gaat de provincie, wat hebben ze voor ogen om met dit geld? Wordt het besteed aan de reizigers? Komen er betere buslijnen? Wat is jou ter oren gekomen?
1: Nou, dit bedrag willen ze echt gaan gebruiken voor de compensatie naar reizigers toe over de problemen van de afgelopen periode. En dan gaat het over verschillende dingen. Gratis busvervoer wordt bijvoorbeeld genoemd. Maar volgens gedeputeerde Van Schie, die is verantwoordelijk voor het busvervoer, kost het zo'n 1,5 miljoen euro per dag om in de hele provincie gratis busvervoer te hebben. Ja, dan ben je dus in een weekendje wel door dat bedrag heen. Nou, dat zet wat hem betreft dan ook geen zoden aan de dijk. De fracties van GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren, die willen iets doen voor mensen met een laag inkomen om die langere tijd te compenseren. Maar de gedeputeerde zelf, die zegt vooral te mikken op mensen die veel gebruik maken van de bus. Want die groep is natuurlijk door de problemen van de afgelopen tijd het hardst geraakt.
0: Ja, wanneer wordt dan duidelijk wat de regeling wordt? Want daar praten we nu over. Je zegt heel duidelijk inderdaad, als er zoveel geld in een weekend doorheen gaat, heb je niet veel zin, of door de weekse dagen. Dus het geld moet anders besteed worden op deze manier. Wanneer wordt dit doorgezet? Of is dat ook nog de vraag?
1: Ergens in de komende maand moet er duidelijkheid komen over wat die regeling dan precies in gaat houden. We weten dus wel dat het waarschijnlijk iets met de tarieven voor reizigers gaat doen. Komt in de komende weken komt daar meer over naar buiten. Dat betekent nog niet dat die ook meteen ingaat. Want eigenlijk willen alle fracties van de Provinciale Staten pas dat de compensatie in zal gaan op het moment dat de problemen met het busvervoer ook echt verholpen zijn. Ja, en dan kijk je toch pas tegen 1 oktober ongeveer van dit jaar aan.
0: En tot die tijd heeft de reiziger nog altijd last van zaken die niet op orde zijn.
1: Ja, absoluut. Vanochtend sprak ik hier ook met een aantal reizigers, waaronder bijvoorbeeld Sanne. Zij neemt 2 tot 3 keer per week de bus van en naar Amersfoort vanaf hier. En zij zegt, zeker in het begin van het jaar viel die bijna de helft van de tijd viel die uit. Ja, dat is eigenlijk gewoon onbetrouwbaar busvervoer. De reizigers banen daar ook flink van. Dus zij zag ook enige compensatie wel al terecht tegemoet.
0: Ja. Nou, helder verhaal tot zover dan op de radio. We kunnen het allemaal nog een keer nalezen en uitgebreider ook nog via rtvutrecht.nl en de RTV Utrecht app. Dankjewel, Reinder Smit, voor het doorgeven van deze informatie van het busstation Zuid. Jij pakt ook de bus weer, neem ik aan?
1: Ik wandel hier, denk ik, zo meteen even lekker naar de trein toe.
0: Oké, de trein is ook prima. Dankjewel, Reinder. Hoi.
2: Dankjewel, hoi.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Het is 8 minuten voor 7:30. Dit is Celine Jan.

0: Dion en I'm Alive. Het is 7 uur 25 en het wordt 7 uur 26 op dit moment. 4 minuten voor 7:30. Ja, net over het busvervoer gesproken met Rijn de Smit, onze verslaggever in busstation Soest-Zuid. Pakt de trein. Hoe is het met jouw ervaring tot nu toe? Is er nog altijd chaos in de buslijn of met de buslijn die jij vaak pakt? Of op een andere manier? Of is het betrouwbaarder geworden? We willen er graag met je over doorpraten. Ook in andere radio-uitzendingen zoals bij Collie vanmiddag in Aan Tafel of bij Aard in Utrecht Komt Thuis. Laat even weten je reactie in dit geval op het busvervoer. Wat is je ervaring tot nu toe? Is het beter geworden of is het nog steeds chaos, om dat woord nog even neer te zetten? Laat het weten via de RTV Utrecht app. En dat vanzelfsprekend kan ook via Radio M Utrecht op Facebook. Zometeen het regionale nieuws. Het nieuws van 7:30 bij Radio M Utrecht. Marjolein?
1: 2 steekincidenten in Utrecht die worden onderzocht door de politie. Net als een ongeluk in Leerdam. En het zonnige Pinksterweekend zorgde natuurlijk ook voor topdrukte bij de plassen en de zwembaden.
0: Ik wist zeker dat je het daarover zou gaan hebben. Tuurlijk. Over het zonnige weer en de gevolgen daarvan. Zometeen in het nieuws van 7:30. En ik denk een beetje zonnig plaatje qua ritme in ieder geval. Mother and Child Reunion. Op Radio M Utrecht, Paul Simon.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Zeven uur 31, 1 over half 8. Tijd voor het regionieuws hier bij Radio M Utrecht door Marjolein. En dat begint met twee steekincidenten in Utrecht.
7: Ja, de politie die doet daar onderzoek naar. Gisteravond was er mogelijk een steekincident bij station Utrecht Terweide. Dat was ruzie tussen twee mensen waarbij mogelijk is gestoken, meldt de politie. Een van de betrokkenen is gewond geraakt. En op de Mariaplaats in het centrum van de stad is gistermiddag iemand gewond geraakt bij een steekincident. De verdachte wist daarna te ontkomen en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn veel mensen getuigen geweest van deze steekpartij. Het was een drukke plek in de stad. En wie getuige was of informatie heeft, kan zich melden. Op de Schaikseweg in Leerdam is afgelopen nacht een auto te water geraakt. De bestuurder raakte bij een rotonde de macht over het stuur kwijt en reed vervolgens een sloot in. Die auto kwam vanuit Zijderveld en reed richting Leerdam. Volgens een persfotograaf kwam de bestuurder met de schrik vrij. Hij kon zelf uit de auto komen. De NS doet aangifte tegen de demonstranten die zaterdag het treinverkeer platlegden bij Utrecht Centraal. Ze liepen bij het station het spoor op. Extinction Rebellion wil sancties tegen Israël. Burgemeester Dijksma van Utrecht had deze actie verboden, maar daar werd dus niet naar geluisterd. Het treinverkeer was uren verstoord. De NS overweegt om de schade te verhalen op de actievoerders. 27 mensen werden aangehouden. Was de afgelopen dagen de warmste Pinksteren sinds 1985. De warmste Pinksterdagen dus van deze eeuw. In de beeld was de gemiddelde temperatuur over beide dagen 27,4 graden. Zondag werd het 26,3 en gisteren 28,4. En de zonnige dagen zorgden voor topdrukte bij recreatieplassen en zwembaden. De Maarseveense plassen schat dat er gisteren zo'n 7000 bezoekers waren. Het Henschotermeer in Woudenberg, daar was het ook druk. Gisteren waren in elk geval alle parkeertickets uitverkocht. Bosbad De Vuurse ging voor het eerst open dit seizoen en beleefde meteen een topweekend met zo'n 3000 bezoekers. En ook bij de andere bosbaden, plassen en zwembaden zochten veel mensen verkoeling. En dat kun je ook lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer, ook vandaag warm. Mogelijk de eerste tropische dag van het jaar met 31 graden. En vanavond blijft het ook nog lang warm.
6: Ja, precies. Ik denk dat veel mensen moeite hebben met slaap ook. Want ik denk dat de nacht ook wel eens warm zou kunnen gaan uitpakken.
7: Ik had er vannacht ook wel last van, moet ik zeggen.
6: Raam open of raam dicht?
7: Nou, ik heb hem dicht gehouden, maar ik wist niet zo goed. Ik kon niet echt bedenken wat nou het beste was.
6: Ja, maar je hebt toch uiteindelijk geslapen en je was op tijd voor morgen. Dus...
7: Ook dat. Okay. Ja hoor.
6: Hartstikke goed. Hey, dankjewel. Meer over het weer trouwens met Margot praten we erover door in Utrecht is wakker. Tot zo Marjolein.
7: Ja, tot zo.
6: Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Knoopert Everdingen. Bijna 20 minuten extra. Op de A12 vanuit Arnhem richting Utrecht heb je vertraging tussen afrit Oosterbeek en Maarsbergen. Zo'n 20 minuten vertraging. A27 Breda Utrecht, Knoopert Gorkum. van Bleksmond een kwartier. En de A28 Zwolle richting Amersfoort. Die vertraagt vanaf afrit Ermelo eigenlijk al tot Amersfoort-Vathorst zo'n 20 minuten extra reistijd.
8: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
9: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
12: Kom langs bij de Kroon Zonwering, de Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Mango, for you and me. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 7:50 geworden. Ja, de hele week nog tot en met zondag staat Nederland in het teken van de Week van het Paard. Dat wist je niet, maar vanaf nu wel. Want door het hele land openen inmiddels meer dan 50 locaties de deuren voor het publiek. Ja, men wil laten zien hoe het paardenleven eruit ziet. En daarbij draait het zeker ook om het welzijn van de dieren. Ja, wordt er wel rekening bijvoorbeeld gehouden met springparcours? Hoe zit het daarmee? Vraag het erover. En verslaggever Robert-Jan Boy, ja, die is aan kei in. Bij de paardenkamp in Soest ben je, Robert-Jan. Een rusthuis ook voor paarden, heb ik begrepen.
1: Ja, letterlijk en figuurlijk, Bob. Want het is hier buitengewoon rustig aan de rand van Soest. Ik kijk even vooruit en zie ik een weiland omzoomd door hele hoge bomen. De schaduw is er al van die...
0: Ai... De verbinding met Robert-Jan viel even weg en valt even weg. Robert-Jan, ben je er weer?
1: Ik ben er weer. Kun je mij goed horen?
0: Ja, we beginnen maar even opnieuw. Dat is live radio. Ik weet dat je Soest-Zuid bent en het viel vrij snel weg, de verbinding. Je liep buiten. Wat zie je?
1: Ja, ik zie een schitterend weiland omzoomd door hoge bomen, Bob. Een oase eigenlijk, echt een rustplek, een rusthuis zou je kunnen zeggen. En dan zie ik een paar paarden lopen, die zijn dus buiten. En om me heen verschillende lage stallen. Ziet er ook heel romantisch uit allemaal, maar de meeste stallen zijn leeg, omdat de paarden dus in het weiland lopen. Behalve hier recht vooruit zie ik twee paarden met de hoofden, we moeten hoofden zeggen, uit de stal steken.

0: Dat is geweekt voer. Maar je ziet voor de stallen wel dat het voer wat we gisteravond, het ruwvoer wat ze gegeven hebben, dat ze daar propjes van maken.
1: Oh ja.
0: Dat heeft dus te maken met een minder goed gebit. Dus op deze locatie staan nu rond de 20 paarden. Een klein beetje onze zorgkindjes, dus die hebben wat extra zorg nodig aan voer. Dus het voer wordt gehaakt.
2: Dus deze paarden hebben last van het gebit?
0: Ja, dus een van de ouderdomskwalen is gewoon dat het gebit minder goed wordt en dat ze hun ruwvoer minder goed naar binnen krijgen en dan krijgen ze van ons gehaaksvoer en geweekvoer.
2: Altijd indrukwekkend om zo'n paard van dichtbij te zien. Ja, we zijn nu op 30 centimeter afstand.
0: Groot, hè?
2: Het hoofd beweegt een beetje. Je ziet naar de ogen dat het paard wat ouder is. La Bamba staat er op een bordje. Ja. Geboren 1993. Toe maar. Ja. Daar zit Jalesta, geboren 1991. Ja, weer 91. Rassel Dassel. Hoe oud kan een paard worden eigenlijk?
0: Dit zijn voor grote paarden, want dit zijn dus inderdaad grote rijpaarden, zijn dit al echt wel gerespecteerde leeftijden.
2: Ja.
0: We hebben het oudste rijpaard wat behoord gaat hebben is 43 geworden en het oudste Shetland pony, de kleintjes, is 50 geworden.
2: En wat is de achtergrond vaak van de paarden? Wat voor leven hebben ze achter de rug?
0: Dat varieert van manegepaard naar huistuin- en keukenpaard. We hebben nog een aantal plekken ook voor werkpaarden.
2: Je hebt ook van koninklijke paarden gehoord?
0: Dat klopt inderdaad. En paard van de koninklijke stallen staat hier een aantal van de brede
2: gouden
0: politie.
2: Koets, of gouden, wat is het? Niet gouden koets, maar...
0: Nee, ja, als rijpaard daar gefunctioneerd.
2: Ja. Ja. Politiepaarden?
0: Politiepaarden inderdaad, die van een welverdiende oude dag genieten hier. Want daar is de paardenkamp uiteindelijk ooit voor opgericht voor paarden die na een hard werkzaam leven nog van een welverdiend pensioen kunnen genieten.
2: Ja, en als het week van het paard?
0: Ja.
2: Zijn jullie er blij mee?
0: Daar zijn we heel blij mee.
2: Waarom?
0: We op die manier nog een keer kunnen laten zien hoe belangrijk welzijn voor paarden is. Ook de stappen die we in al die jaren daarvoor gemaakt hebben.
2: Welzijn voor paarden, is dat er niet dan?
0: Dat is het zeker. Dat is het zeker.
2: Maar te weinig?
0: Ik denk dat hier en daar nog wel wat verbeterpunten zijn. Dat is zeker waar. En ik vind het leuk om te laten zien dat er in de week van het paard ook aandacht is voor het bejaardenpaard.
2: Het bejaardenpaard, dat is een aspect.
0: Ja, zeker.
2: Dat hoorde ook dat er minder paarden worden gehouden dan een aantal jaren geleden vanwege de stijgende kosten?
0: Zeker, zeker. Dat is ook een punt. Dan moeten paarden soms een ander plekje vinden omdat de kosten niet meer betaald kunnen worden.
2: Welk plekje komen ze dan terecht? Dat soort dingen.
0: Die zorgen inderdaad die je dan hebt, krijgt hij dan een goed plekje en wat gebeurt er met zo'n paard daarna? Dus dat is zeker goed dat daar een week aandacht voor is.
2: Nou, en nu is het ontzaglijk heet eigenlijk. Hè? Vandaag gaat het ook weer heet worden en dan kan ik me voorstellen dat een schaduwrijk plekje ook belangrijk is voor het paard als
0: zeker.
2: Je in de wei staat.
0: Zeker, zeker.
2: Nou, hier staan ze er rustig bij. We gaan over een uur praten met iemand van de faculteit diergeneeskunde. Fenna heet ze, die nog veel meer over deze aspecten kan vertellen. Kijk nog eventjes naar La Bamba. Oh, hij is er niet meer. Oh, hij staat hier. La Bamba.

0: Stevie Wonder uit het jaar 1967. Je zou ook kunnen denken dat hij uit de 70's kwam, maar nee hoor, uit 1967. Dus heel erg uit de jaren 60. Lekker, vanmiddag ook weer van 2 tot 3. Hier bij Radio M Utrecht is de Studio 60's. Zelfs een uur lang genieten uit de prachtigste muziek uit dat decennium. Dag Margot, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bob.
0: Een uurtje geleden spraken we over dat het een warme dag gaat worden. Heb je nog een kledingadvies voor mensen eigenlijk, vraag ik me nu af.
1: Ja, ik denk toch maar zo weinig mogelijk aan. En vooral blijf in de schaduw vandaag. Het gaat verschrikkelijk hard met de temperatuur. De minimumtemperatuur die hebben we gehad rond 5:30 vanochtend. Het is vannacht nog lekker afgekoeld naar 11,3 graden in de beeld. Mm-hmm. Maar ik kijk nu even op de thermometer en het is al 18,6 graden in de beeld. Ja. Dus we zijn al 7 graden gestegen. Nou, dat heb ik dit jaar nog niet eerder gezien. Dus het belooft een hete dag te worden. De eerste tropische dag ook in de beeld. Mm-hmm. Het officiële hoofdstation van alle weerstations in Nederland. En als dat gebeurt, dan kunnen we ook de eerste landelijke tropische dag van het jaar bijschrijven op 26 mei. En dat gaat gebeuren hoor, want ik heb dit nog nooit gezien, dat dit zo snel omhoog gaat, die temperatuur. En dat komt natuurlijk omdat we natuurlijk met heel veel zon te maken hebben. Het is onbewolkt buiten. De zon die is inmiddels behoorlijk in kracht toegenomen. We hebben vanmiddag tussen 12 en 4 zelfs zonkracht 7. Een zeer sterke zonkracht. Dus smeren. Of beter gezegd, gewoon lekker in de schaduw blijven vandaag. En we zien die temperaturen zelfs in de beeld boven de 30 graden uitkomen. Want het model geeft 31 graden aan vanmiddag.
0: Ja, en dat is extreem. Dat wil zeggen, tot nu toe. Ja. Voor wat betreft de dag 26, de datum 26 mei, is dat nog niet voorgekomen. Dus.
1: Nee, het is een dagrecord als we dat halen. En als ik kijk naar wat het normaal is. Hè, normaal wordt het in deze tijd van het jaar een graadje of 19. Dus daar zitten we echt ruimschoots boven. Het is wel zo dat in de meimaanden hier voorafgaand wel eens eerder een tropische dag is voorgekomen. Dus zo bijzonder is het niet hoor dat we een tropische dag in mei hebben.
0: Hebben we de top bereikt vandaag als je 31 graden straks optekent in de beeld?
1: Ja, we hebben de top bereikt, want morgen passeert er een koufront met daarachter duidelijk koelere lucht. En dat betekent dat morgen die temperatuur echt gevoelig naar beneden gaat. We komen uit op 23 graden. Dat is helemaal niet slecht, maar ten opzichte van vandaag is dat wel voelbaar. Bovendien is het zo dat we in de loop van de nacht en morgenochtend ook wat wolkenveldjes zien overtrekken. Behorend bij dat zwakke koufront valt geen regen uit. Maar daarachter draait die wind dus naar de koelere noordoosthoek. En zien we morgen de temperaturen uitkomen. Komen op 23 graden. Dus morgen kunnen de ramen en de deuren weer even lekker tegen elkaar open. En kan de warmte weer uit huis.
0: Kijk eens aan. Ik denk dat veel mensen zich verheugen op de dag van morgen.
1: Denk ik ook. Ik ook.
0: Goed, nou, je hebt al diverse tips gegeven. Smeren, in de zon gaan zitten is niet heel verstandig. En ook niet heel erg lang. Dus we gaan de dag wel doorkomen. Het wordt gewoon een hele hete dag in Midden-Nederland ook. Ja. Heb je dan een weerspreuk die al wat voor verkoeling zorgt? Of heb je een hele hete spreuk? Wat heb je bedacht?
1: Nou, ik heb een beetje naar mijn tuin zitten kijken. En jongen, wat gaat het hard met het gras en met het onkruid.
0: Ja,
1: deze die heb ik vorig jaar ook een keertje genoemd, maar dit is wel een grappige. Die zijn onkruid een jaar laat staan, kan 7 jaar uit wieden gaan.
0: Dat lijkt me wel, ja. Extreem ook in het kader van extreme temperaturen. Extreem lang je onkruid laten gaan.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar gewoon leuke weerspreuk. Dankjewel. En tot over, 9:10. Schikt wel, hè, denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Tot zometeen. En hou het hoofd koel en het geldt voor iedereen. Tijd voor 1995. Back for Good. De groep Take That.

0: Take That, de boyband uit de jaren 90 die razend populair was onder jongens en meiden.
1: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We gaan ons opmaken voor het volgende uur. Het derde uur Utrecht is wakker. En dat doen we zonnig en zomers met Julio Iglesias, Carol.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Nu bij Dirk, Perfect Fit Kattenvoer, €2,99. Vinden ze lekker?
6: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het ziekteverzuim bij gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna 3/4 van de gemeente heeft te maken met veel uitgevallen medewerkers. Een hoge werkdruk is een van de belangrijkste oorzaken, ziet het ANO Fonds Gemeente.
9: Je ziet dat de taken toenemen. De afgelopen jaren zijn er heel wat taken bijgekomen. En als je te weinig mensen hebt om die taken uit te voeren, ja, dan schiet het daarbij in. Dan staat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk.
8: Gemeenten hebben ook last van grote personeelstekorten. Door het hoge verzuim en die tekorten kan het aanvragen van een paspoort of vergunning soms langer duren. Steeds meer scholieren kiezen Arabisch en Turks in hun vakkenpakket. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in deze talen. De vakken worden het meest gekozen door kinderen met een achtergrond uit het taalgebied die meer over hun identiteit willen leren. Vaak spreken ze de taal al wel, maar het lezen en schrijven is lastiger. Vandaag en morgen zijn de eindexamens in Arabisch en Turks. Het Rijk moet per jaar 1,5 miljard meer investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in Nederland in het geding. Dat zeggen provincies en gemeenten. Veel wegen, tunnels en bruggen zijn aan onderhoud toe. Gebeurt dat niet, dan moeten ze mogelijk voor langere tijd worden afgesloten. De Amerikaanse jazzlegende Sonny Rollins is overleden. Hij gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten ter wereld. Hij bracht meer dan 60 albums uit en gaf duizenden concerten, vaak samen met andere wereldsterren. Een van zijn nummers, Duke of Iron, werd in Nederland bekend als tune van Cake op de Week van Van Koten en de Bee. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij was 95 jaar. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. Vanaf morgen weer wat minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: 3 minuten over 8. Je luistert naar Radio M Utrecht, het nieuws uit de regio. En zometeen verkeersinformatie voor Midden-Nederland uiteraard. Marjolein Heijen, goedemorgen.
11: Goedemorgen. In Leerdam is vannacht een auto te water geraakt. Dat gebeurde aan de Schaikseweg tussen Zijderveld en Leerdam, waardoor die auto van de weg raakte. Dat wordt onderzocht door de politie. De bestuurder bleef ongedeerd. De Utrechtse politie onderzoekt een mogelijk steekincident bij treinstation Utrecht Terweide. Er was gisteravond ruzie tussen 2 mensen en er is dus mogelijk gestoken. En ook op de Mariaplaats in Utrecht was een steekpartij. Gistermiddag ging een verdachte er vandoor en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zijn welkom voor beide incidenten. Dan een wateroverlast in een supermarkt in Bunschoten gisteren. Door een lekkage kwam dat. De Lidl kwam deels blank te staan. Zelfs tot een centimeter of 5, volgens de brandweer op sommige plekken. De winkel was al dicht vanwege Pinksteren. Dus de klanten hadden er op zich geen last van.
10: Ja, maar misschien vandaag nog. Ik ben hier wel eens weggepompt.
11: Nee, als het goed is, is het weer allemaal droog. Ja. Kan iedereen weer zijn boodschapjes halen.
10: Wel, een boodschap doen. Kalletje door het water rijden met deze temperatuur. Is
11: misschien wel lekker.
10: Ja, maar goed. Hoop ellende natuurlijk voor de winkel.
11: Ja, ja zeker. Ja. Dat en meer straks. Ja.
10: Dat zo meteen nog weer. Ja, ik beloof de verkeersinformatie van de ANWB. Nou, belofte buiten schuld, dus bij deze. We gaan voor start op de A1 als je komt vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Vertraagt het tussen Naardenvesting en Knoop het EMS. 5 minuten extra. Op de A2 meer dan dat, want op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Waardenburg en Knoop het Everdingen meet de ANWB 20 minuten tijdverlies. Dan de A12, Den Haag-Utrecht. Het vertraagt voordat je Midden-Nederland bereikt. Gouda, Nieuwebrug, 10 minuten extra. En daarna rijdt het wel goed door richting Utrecht. Vanuit Arnhem richting Utrecht ook problemen op de A12. Van afrit Oosterbeek tot Veenendaal, bijna 20 minuten extra. Op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond heb je een kwartier tijdverlies. En de A27 bij afrit Bilt. En dan hebben we het over Utrecht richting Gorinchem. Dus van noord naar zuid, zeg maar, of wat je wilt, helemaal naar beneden toe. Bij afrit de Bilt is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. En dat vertraagt vanaf Hilversum tot afrit de Bilt. Bijna een kwartier heb je daar extra voor nodig. De laatste melding is de A28 Zwolle Amersfoort. Vanaf Heidelberg Zuid tot Amersfoort Vathorst. 20 minuten extra reistijd.
12: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: Twee grote schilders in de Norenkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
18: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
19: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
20: Doet u voorzichtig met mijn vader.
21: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
22: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
23: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
24: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
25: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Fai Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
24: 20% korting?
25: Ja, ook bij Fai Wonen en Slapen.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Ons derde uur met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland. Zo gaat vanavond in Utrecht de actie Aletta van start. Dat is een landelijke tour die vraagt aandacht voor de veiligheid van vrouwen en het tegengaan van straatintimidatie. Daarover praat ik zo meteen door met de staatssecretaris van Onderwijs en Emancipatie, Judith Tiele, die ook ambassadeur is van de actie Aletta. En verslaggever Robert-Jan Boy die houdt zich op in Soest. En we hebben al heel veel geluiden gehoord. Vooral veel paardengeluiden. Dat is logisch, want hij is bij Paardenkamp Soest. Een rusthuis voor paarden. Ja, het is de week van het paard. Dus alle ruimte voor deze mooie dieren.
0: Ja, ik kijk naar Esther, ik kijk naar Roos, ik kijk naar Aukje, Settingkel, zie ik er ook staan. En niet te vergeten, Jalesta, die een beetje schudt met haar hoofd. Ik neem aan dat het een zij is, imposant paard, dat hier een tijdje staat. Geboren 1991, het is ongelooflijk. Paarden kunnen 40 jaar oud worden. Ja, de Week van het Paard wordt voor het eerst gehouden. En dat is niet voor niks, want het welzijn van de paarden moet meer naar voren worden geschoven. En misschien zit het heel wat snor met het welzijn, maar elders is dat minder het geval. Zometeen krijgen we bezoek van een deskundige van de diergeneeskunde faculteit in Utrecht, die ook alles weet van paarden. Oekar Star staat er ook rustig bij. Hallo? Hallo? Schitterend. You've painted up your lips and rolled and curled.

Don't take your love to town. For God's sakes, turn around.

0: is van mij.
1: Even een herinnering ophalen uit de tijd van Doe Maar hier bij Radio M Utrecht. 32 jaar, ofwel sinds een dag of twee. In Utrecht gaat vanavond de actie Aletta van start. Een landelijke tour die vraagt aandacht voor de veiligheid van vrouwen en het tegengaan van straatintimidatie. Ambassadeur van de actie Aletta is onze staatssecretaris van Onderwijs en Emancipatie, Judith Tille. En met Judith Tille praat ik uitgebreid door de komende minuten hier op Radio M Utrecht. Goedemorgen trouwens.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het is een beetje open deurvraag als ik zeg waarom vindt u dit belangrijk? Maar misschien kun je dat toch nog eventjes een krachtig neerzetten, mevrouw Tille.
2: Ja, de actie Aletta is een collegetour eigenlijk met het doel om grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwen te voorkomen. En helaas zien we steeds meer vrouwenonvriendelijkheid. Van seksistische, ik noem het maar tussen aanhalingstekens grapjes, tot seksueel geweld en erger. En ik zou gewoon graag willen dat in ons land vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn. En dat vrouwen even vrij, gezond en veilig zijn als mannen dat kunnen zijn.
1: Zijn met name.
2: En daarom vind ik het belangrijk.
1: Ja, dat heeft u duidelijk uitgelegd. Het zijn met name vrouwen, hè, ook in op kleine schaal, zeg maar, toch die bejegend worden. Hè, dat als ik om me heen bij informeren en zo, dan hoor ik dat heel veel.
2: Ja, en het is echt niet beter geworden, zeg maar, de afgelopen jaren. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de grote vier steden, waar Utrecht er natuurlijk eentje van is, dan heeft gewoon 3/4 van de meiden tussen, laten we zeggen, 12 en 23 jaar, gewoon last van nazissen, naroepen, intimidatie op straat. Ik schrik van dat soort cijfers en ik vind ook echt dat we dat met als samenleving niet moeten accepteren.
1: Ja, dan hebben we het over een actie, de aftrap vanavond in Utrecht, in Tivoli-Vredenburg. Ja. Het staat dus in het teken van straatintimidatie. Heel veel vrouwen herkennen dit probleem. Ja, die actie die gaat wel even duren. De aftrap is er en het is niet met een maandje of wat bekeken, denk ik.
2: Nee, we gaan alle onderwijssteden langs. Dus we beginnen in Utrecht, vind ik zelf heel leuk. We beginnen in Utrecht, maar we gaan ook naar Tilburg, naar Groningen, naar Leiden, Enschede. Noem alle steden waar mbo's, hbo's en universiteiten staan maar op. En daar gaan we, dat heet dan een college tour, maar daar gaan we per stad in gesprek met jonge vrouwen en hopelijk ook mannen die willen meepraten over een aantal thema's. Straatintimidatie is vanavond eentje, maar we komen ook nog met andere thema's die daar iets over willen horen, maar vooral ook in gesprek gaan en tot ideeën en oplossingen kunnen komen.
1: Nou, u vindt het fijn om vanavond in Utrecht, tenminste dat de actie in Utrecht zat, omdat u zelf gestudeerd heeft in Utrecht, hè? Volgens mij.
2: Ja, Utrecht is mijn stad en ik woon er nog.
1: Ja, dus, precies.
2: Dat is voor mij gewoon extra leuk, ja.
1: Voor de helderheid trouwens, actie Aletta verwijst natuurlijk naar Aletta Jacobs, hè, een icoon in de strijd voor vrouwenrechten.
2: Ja,
1: past haar, noem ik maar even nalatenschap, volgens u goed bij deze campagne?
2: Nou, het mooie is dat Aletta Jacobs, is er ook een prijs naar haar vernoemd.
1: Ja.
2: Voor eigenlijk boegbeelden van vrouwen, zeg maar, die net als zij hebben gestreden voor vrouwenrechten en gelijkwaardigheid en vrijheid voor vrouwen. En degene die die prijs dit jaar in ontvangst mocht nemen is minister Boekholt O'Sullivan. Nu van volkshuisvesting, maar voormalig hoge militair. En zij heeft mij gevraagd, omdat ik staatssecretaris emancipatie ben, om het ambassadeurschap van die actie uit te voeren. En ik vind dat het heel goed past, omdat Aletta Jacobs natuurlijk gewoon echt al heel lang geleden, maar streed voor vrouwenrechten en zorgen dat vrouwen echt gelijkwaardig behandeld kunnen worden, van studeren tot een beroep kunnen hebben en dat ook kunnen blijven uitvoeren. Mm-hmm. Nou, en dat past ook nog wel bij deze tijd waarin die gelijkwaardigheid echt onder druk staat.
1: Dan trekken we wat tijd uit om duidelijk te maken dat dit niet kan. Straatintimidatie sowieso al niet, maar het nazissen en zo. Het is al op zijn zachtst gezegd niet beschaafd. Maar wat hoopt u nou aan het einde van deze tour, waar we het nu over hebben, te gaan bereiken?
2: Nou, wat ik al zei, dus straatintimidatie is een van de thema's. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over inderdaad seksistische grappen en ergere dingen als echt seksueel grensoverschrijdend gedrag. En we hopen dus van jonge mensen ook terug te horen wat hun ideeën en oplossingen zijn. Kijk, wij kunnen als kabinet heel veel wetten en regels maken. Dat doen we ook. Maar het helpt heel goed, denk ik, om als samenleving daarover in gesprek te zijn. En zeker met jonge mensen die er last van hebben en die daar ook zelf aan bij kunnen dragen. Ja, 16. Oh, sorry.
1: Ja, en ik vraag mij af, vanuit Den Haag gezien, maar misschien ook persoonlijk, heeft u enig idee hoe het nou komt dat er zo'n toename is van straatintimidatie?
2: Nou, er zijn een aantal dingen die meespelen. Maar onderliggend is eigenlijk dat er toch wel veel trends zijn die de verschillen tussen mannen en vrouwen uitvergroten. En dan niet, er zijn nou helemaal verschillen en dat is ook heel erg goed. Maar ook echt vanuit een onderdrukkend perspectief eigenlijk. Hè. De grote, sterke man ten opzichte van de wat zwakkere vrouwen. Daar zijn gewoon een paar weken geleden stonden daar nog wel interessante artikelen over. Dat heeft met de manosfeer te maken. Hoe jongens elkaar kunnen ophitsen online tegen vrouwen. Ja, en dat uitzicht, dat lijkt alleen maar online, maar dat uitzicht uiteindelijk ook gewoon in het dagelijks leven, op straat, letterlijk. Ja. Ja.
1: En eigenlijk zou je ook met deze mensen moeten gaan praten. Maar die actie, dat ga je eerst voorleggen bij middelbare en hogere scholen in Nederland dus.
2: Daar zitten natuurlijk gewoon ontzettend veel jonge mensen. Die daar zelf wellicht offline, maar zeker wellicht ook online mee te maken hebben. We gaan dat gesprek graag aan, omdat uiteindelijk ik niet zo goed kan zien wat zij elke dag meemaken, maar het wel van hun kan horen. En dat geldt dus voor Utrecht, maar ook voor al die andere studentensteden waar we jonge vrouwen en mannen vragen om daarover te komen praten en ook mee te denken wat we als samenleving en soms ook als kabinet voor overheid kunnen doen om die gelijkwaardigheid en die vrijheid van vrouwen weer terug te winnen, zou ik bijna zeggen.
1: Ja, precies. Ja. Zeg, veel succes. Dat geldt voor iedereen die vanavond aanwezig is in Tivoli Vredenburg en de komende tijd zich gaat inzetten hier voor deze actie. Aletta. Dank voor tijd en
2: dank
1: toelichting. Tot de volgende
2: dank
1: keer.
2: Dank u wel.
1: Dag. Ja, dag. Judith Thielen, staatssecretaris van Onderwijs en Emancipatie. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. 8 minuten voor 8:30. Onderweg Albert Hammond, maar eerst The Weeknd, Save Your Tears.

0: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rang-upgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld. Marie.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
4: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
5: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met het nieuws uit de regio door Marjolein. En dat begint met een ongeluk in Leerdam.
6: Daar is een automobilist vannacht te water geraakt. En dat gebeurde aan de Schaikseweg. De bestuurder raakte bij een rotonde de macht over het stuur kwijt en reed vervolgens een sloot in. Die auto kwam vanuit Zijderveld en reed richting Leerdam. Volgens een persfotograaf kwam de bestuurder met de schrik vrij. Hij kon zelf uit de auto komen. De Utrechtse politie onderzoekt 2 steekincidenten. Gisteravond is mogelijk gestoken bij station Utrecht Terweide bij een ruzie tussen 2 mensen. 1 van de betrokkenen is gewond geraakt. Ook een gewonde bij een steekincident op de Mariaplaats in het centrum van Utrecht. Na dat incident gistermiddag ging de dader er vandoor en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wie getuige is geweest, kan zich bij de politie melden. Een aanrijding in Nieuwegein heeft gisteravond tot veel schade geleid aan 2 auto's. Op de Plettenburglaan botsten die op elkaar. 1 van de 2 wagens kwam tot stilstand tegen een verkeerslicht en de toedracht wordt uitgezocht. Veel wateroverlast gisteren in een supermarkt in Bunschoten door een lekkage. De Lidl kwam deels blank te staan door problemen met een brandslang. Op sommige plekken stond 5 centimeter water in de winkel. De brandweer heeft de lekkage kunnen oplossen en vervolgens ook geholpen met het droogmaken van de supermarkt. Vanwege Tweede Pinksterdag was de winkel al dicht. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op Roland Garros. In de eerste ronde van het Grand Slam toernooi in Parijs ging de 30-jarige Veenendaler onderuit tegen de Argentijn Cerundolo. In 4 sets wist hij te winnen. De 3e set wist van de Zandschulp nog wel met een tiebreak naar zich toe te trekken. Maar de overige 3 sets waren dus voor de Argentijn. Meer nieuws kun je ook lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer. Het wordt vandaag tropisch warm. Volgens Margot kan het 31 graden worden. Vanavond blijft het ook lang warm. Het koelt af naar een graad of 15.
5: Voorlopig even binnen blijven, Marjolein. Lekker al die nieuwsbulletins in de koele airco-ruimte.
6: Ja, lekker in de airco blijven. En dan vanmiddag misschien nog even... eventjes in de zon.
5: Ja, ik ook. Toch wel. Ja. Maar niet te lang, want je weet maar nooit. Het is smeren en niet te lang in de zon blijven zitten, want voor je het weet verbrand je. Dankjewel voor je laatste bulletin in Utrecht. Het is wakker, maar de volgende die staat er weer.
6: Ja hoor, ik ben er gewoon over een uurtje weer.
5: Half 10. Tot zo meteen alweer. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Het is een flinke ochtendspits deze dinsdag. Den Bosch, Utrecht, daar beginnen we mee. Op de A2 vanaf Waardenburg tot Knopen Everdingen verlies je 20 minuten aan tijd. Dan de A2 de andere kant op. Nee, het is nog steeds deze kant op richting Utrecht. Tussen Vianen en Knopen Oude Rijn. Daar staat een vrachtwagen met pech en dat is 10 minuten verlies aan tijd. De andere kant op dan wel tussen Beest en Zeltbommel op de A2 richting Den Bosch. 20 minuten extra en dan ben je echt wel de regio uit. Maar die vertraging moet je dan even voor lief nemen. Kom je vanuit Den Haag naar Utrecht, dan is het best wel druk. Vanaf Gouda-West tot aan Nieuwebrug, 20 minuten extra en dan rijdt het goed door. Arnhem-Utrecht, ook hier vertraging op de A12. Vanaf afrit Oosterbeek tot Veenendaal, 1 kwartier. En Veenendaal-West, 3 bergen, 5 minuten komen daar weer bij. A27 Breda-Utrecht, knop het Goijkum-Lexmond, 1 kwartier. Vanaf de andere kant Almere-Utrecht, tussen Almere-Hout en Eemnes, 10 minuten. Dan rijdt het even goed door, maar van Hilversum tot aan knop het Lunette langs Utrecht doorrijdend, 10 minuten extra reistijd. En de A28 Zwolle-Amersfoort, Harderwijk-Zuid, knop het Hoevelaken, 20 minuten extra. Moet je bij je reis optellen. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
7: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
13: Utrecht is wakker met Bob van

0: Let's hear it for the boy, Nisi. Denise Williams in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Onze verslaggever Robert-Jan is vanochtend bij Paardenkamp in Soest. Een rusthuis voor paarden. En dat is niet zomaar, want ja, we willen daar natuurlijk meer over horen. En dat hebben we het voorgaande uur al gehoord. Maar er valt nog veel over te vertellen. Maar het is wel de week van het paard, dus ruim aandacht hiervoor. En dat geldt voor het hele land, waar inmiddels meer dan 50 locaties de deuren openen voor het publiek. Om kennis te laten maken met de paarden. Maar dit zijn paarden die een zo'n flinke leeftijd al hebben bereikt, zo nu en dan, hè, Robert-Jan?
1: Nou, dat kun je wel zeggen, want ik heb verschillende paarden gezien uit 1993. Nou, hier staat bijvoorbeeld Aldo, 1991. Ja, paarden kunnen zo'n 40 jaar oud worden. Dus dat is ongelooflijk. Je zult je misschien afvragen, wat is het rustig hier bij de Paardenkamp in Soest? Dat klopt ook, want het is op zich een hele rustieke locatie met hierachter, ja, dat noem je geloof ik de paddock of de bak.
2: De paddock.
1: De paddock. Schitterende oude bomen eromheen. Echt een paradijsje eigenlijk. Een weiland daar. Hier een Shetlandpony die een beetje heen en weer scharrelt. Die geniet van de oude dag natuurlijk. Recht voor mij de stallen met de hoofden van de paarden uit die half geopende deuren. En ze verlangen naar het moment van loslaten. En dat gaat nu gebeuren, heb ik begrepen, van de heer Muller. Kijk, er gaat wat open. En dan moeten we een beetje aan de kant. Ver naar Westerduin. Van de week van het paard.
2: Ja.
1: Dierenarts.
2: Ja.
1: Volop met paarden gewerkt. Kijk, daar gaat er eentje. Dat is dat is de Aldo uit 1991. Op het gemakje. Oh, die andere gaat wat om een voor strafje. En er komt er eentje van verre. Een enorm paard. Wat zie je aan de paarden?
2: Dat ze heel blij zijn dat ze lekker naar buiten kunnen. Ze stonden al te wachten, hè?
1: Ja?
2: Het was iets langer dan normaal. En ze zagen ons natuurlijk allemaal staan. De mensen die ook die ze naar buiten laten. Dus ze zijn blij dat ze eruit kunnen. Oortjes naar voren.
1: Hoe zie je het? Oortjes naar voren.
2: Oortjes naar voren. Ja, ja. Nou, hier komt weer een klein paardje langs die oortjes naar voren. Is heel blij. Attente. De ogen zijn
1: Kijk. Dat andere paard gaat in een andere stal kijken.
2: Gaat even kijken of daar nog wat te eten is waarschijnlijk. Of misschien een vriendje. Neusgaten zijn open. Hè? Dus ze zijn blij dat ze. Het is duidelijk dat ze zin hebben om eruit te gaan.
1: En hoe zijn deze paarden eraan toe?
2: Deze paarden zien er prima uit. Ze zijn natuurlijk ouder, dat kan je zien. Hè. Dat kan je zien aan de haren, aan de grijze. Hè. Ze worden net zoals mensen, worden ze natuurlijk gewoon grijs.
1: Oh, er komt er nog af. Hallo, ho.
2: Kom je even kijken?
1: Die gaat recht op een plop af, hoor. Dat is zojuist. Ho. Hij wordt een beetje opzij geduwd, dit paard. Ja, je weet het natuurlijk dus nooit.
2: Kijk, paarden zijn, en als ze goed, als paarden zich prettig voelen, zijn ze ook heel nieuwsgierig. Duidelijk te zien.
1: Nou goed, nu kijken ze lekker lopen daar in het weiland een beetje door het stof.
2: Ja, eerst eventjes door het zand. Het is natuurlijk warm.
1: Ze weten dat het de week van het paard is. Ja, het is warm.
2: Ja, het is warm.
1: Week van het paard, voor het eerst wordt hier gehouden. Ja. Heeft met welzijn te maken, vooral. Oh,
2: ja, zeker.
1: Een warme dag als dit.
2: Ja, nou, een warme dag. Kijk, mensen die hebben heel erg vaak de neiging om het te vergelijken met ons, hè, als mens. Maar paarden die voelen zich lekker, tussen de top 20 graden. Dat is helemaal geen enkel probleem.
1: Ja.
2: Maar boven de 28 graden, wat vandaag natuurlijk wel kan gebeuren, hebben ze echt meer moeite dan wij met hun temperatuur te reguleren. Dus dan moet je echt wel rekening gaan houden dat ze schaduw hebben.
1: Ja.
2: Als je ermee gaat rijden, doe het niet te heftig. Koel ze lekker af. Zorg dat er water is. Dus daar moet er rekening mee gaan.
1: Maar waar verschort er dan aan met welzijn van paarden? Ik bedoel, waarom is dat zo'n hot issue?

0: vroeger gedaan hebben. En nou ja, daar kunnen we nog wel wat zaken aan veranderen.
1: Welzijn bij paarden is een luxe product.
0: Ja, dat heb ik gezegd inderdaad. Dat klopt. En daar hebben vooral
1: Dat klinkt dramatisch.
0: Vooral de paardenhouders hebben daar last van. Omdat als ze willen uitbreiden en dan voor welzijns overwegingen voor het paard. Dan wordt het gezien. Dan weet de gemeente niet zo goed hoe ze dat moeten gaan inschatten. Dus dan denken ze, oh, dat is zoiets als een caravanstalling. En een caravan is een luxe product. Dus
1: niet de grote stallen.
0: Ja. En dat willen we natuurlijk voor de paarden natuurlijk wel. En uitloop en dat ze eruit kunnen.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het paard kost veel geld om dat te houden.
0: Ja, zeker.
1: Kosten stijgen.
0: Nou, dus dat merken we op het moment zeker.
1: En dat het paard er last van heeft, omdat er minder voer wordt gekocht of weet ik veel wat. Mensen doen het paard van de hand, komen misschien naar de paardenkamp toe dan met het paard. Ik begrijp, er is een wachtlijst van 700.
2: Ruim 700 inderdaad. Ja, dat klopt. En nou ja, met name ook als ze bejaard worden, meer speciaal voer, dan kost een paard echt geld.
1: Ja, en dat merken jullie kennelijk.
0: Nou ja, het is natuurlijk zo, de paarden moeten niet te goed voer hebben. Dus krachtvoer, dus de brokjes. Zeg maar. Dat is eigenlijk alleen voor paarden die heel veel getraind worden. En voor de rest kunnen ze gewoon lekker hooi krijgen, gras krijgen. En is dat eigenlijk prima. Maar mensen moeten er rekening mee houden dat als ze een paard kopen, dat kost niet niks.
1: Nee. Even afrondend, week van het paard.
0: Ja.
1: Wat moet het teweeg brengen?
0: Wij vinden het heel fijn om met paarden te werken. En dat willen we graag aan de hele wereld laten zien.
1: Hoe leuk is een paard?
0: Dus we nodigen iedereen die niks met paarden heeft. Kom bij ons kijken. Ja. Het is fantastisch om hier te zijn.
1: Maar paarden moeten meer aan de man gebracht worden, aan de vrouw gebracht worden?
0: Graag aan de man, want we zijn met 90% vrouw.
1: Juist, ja. Maar, dat is ook weer zo wat.
0: Ja, heerlijk.
1: We kunnen er een uur over doorgaan.
0: Absoluut. Dagen.
1: En wat is dan zo leuk aan een paard? Laten we daarmee
0: een paard
1: bepaalden.
0: Is een fantastisch individu die constant met je in interactie is. En dat is als mens fantastisch om mee te werken.
1: Kijk.
0: En daar is hij het helemaal mee eens.
1: Hij schudt zijn hoofd op een paardhoofdachtige manier. We kijken naar de paardenkijkers grazen daar aan het weidje. Nou, het is een mooie dag.
0: Het is een mooie dag.
1: Veel plezier met de wijk. En hier zaterdag een open dag bij de paardenkamp in Soest. In ieder geval. Dus van harte welkom om alles van erbij te bekijken.

0: Over het weer gesproken, zo wordt Emma Goringbrink bij ons in het weer voor Midden-Nederland voor vandaag. En het belooft een hele warme dinsdag te worden. Sterker nog, de temperatuur is al heel snel aan het stijgen. Even terug nog naar afgelopen zondag. En nog even voetballen. Het is FC Utrecht niet gelukt om de Conference League te halen, helaas. Het verloor in de finale van de play-offs van Ajax. Nog even terug, want Rick van Malen die zat er zondag met zijn neus bovenop. Rick.
1: Het was een eerste Pinksterdag om niet snel te vergeten. FC Utrecht streed met Ajax in Volendam om een ticket voor de voorronde van de Conference League. En na een urenlange slijtageslag verloor FC Utrecht na strafschoppen.
2: Karlsson legt die bal bij de tweede paal neer. Jo, nee! Tjonge, wat een kans! Ik vind dat Utrecht best goed begint aan deze wedstrijd, Erik.
3: En je ziet ook dat Utrecht gewoon hoog druk zet. Het vindt wel verrassend wat ze doen.
4: Het tempo ligt laag in deze wedstrijd. Twee ploegen die vooral gecontroleerd willen spelen. De hitte zal daarbij ook een rol spelen. Maar daar is wel het schot van Rosa en de redding van Barkas. Dat is de belangrijkste redding van Barkas in deze wedstrijd. Daar is de kopbal en daar is de goal.
3: Nee!
4: Nee. De goal niet. Dat wordt van de lijn gehaald. Utrecht onder druk. Mokkio met links. Mokkio. Wat te laat. Ja, het wordt druk nu hoor. Utrecht moet achteruit.
2: Ik ben bang dat we onder de voet gelopen worden, jongens. Dat Ajax de druk dusdanig weet op te voeren.
4: Er is niet gescoord. 0-0. We gaan verlengen in Volendam.
2: Klaassen. Ajax op 1-0.
4: Klaassen.
2: Ja!
4: CGL! Uitschil hier! 20 minuten binnen.
2: Het is 1-1. Penalties. Wie gaat er Europa in voor de Conference League? Utrecht of Ajax?
4: Anton Gaay, Gieselhard in de hoek. Utrecht mag nu niet meer missen.
2: El Karouani, paas heeft hem. Het is gedaan. Ajax gaat de Conference League in.
1: 0-0 na 90 minuten. 1-1 na verlenging door doelpunten van Klaassen en Zegio. En daarna won Ajax uiteindelijk na strafschoppen. In de reguliere speeltijd kwam FC Utrecht al een paar keer met de schrik vrij. Het beschikte over 9 levens, maar het bezweek uiteindelijk toch. En daar had trainer Ron Jans vrede mee.
5: We hebben echt wel geknokt om in die wedstrijd te blijven. Ze raakten 3 keer het aluminium. Barkas had 1 redding, een kopbal. Dat ik denk, die gaat erin. We hebben wel onze momentjes gehad. Maar Ajax had meer recht om zeg maar, de wedstrijd in reguliere speeltijd te winnen. Dan kom je achter in de verlenging. En dan tonen we toch weer heel veel veerkracht. En zij op 1-1 kregen strafschoppen. En ja, met die strafschoppen, ja, 1 gaat winnen en 1 gaat verliezen. En dat was hartstikke duidelijk.
1: Niemand wil naar strafschoppen verliezen. Het gebeurde wel voor FC Utrecht. Uitgerekend zekerheidjes Haller en El Karouani misten. Dani de Wit vond de nederlaag moeilijk om te accepteren.
6: Als je dan ziet wat we wel doen, dat we keihard blijven strijden, vechten voor elke meter. Dat we niet opgeven, ook niet bij 1-0 achter. Dat is wel heel mooi om te zien. En zelfs als je niet op je best bent, dat je het Ajax zo moeilijk maakt, is ook goed. Alleen uiteindelijk, ja, zulke wedstrijden moet je gewoon winnen. Zo simpel is het. En als je dan uiteindelijk verliest en ook nog een penalty, is dat heel zuur.
1: Voor Ron Jans zit een schitterende trainersloopbaan met 799 wedstrijden en een recordaantal eredivisie-overwinningen erop. Is het nu echt een definitief vaarwel?
5: Nou, ze kunnen altijd bellen. Maar ik ga het niet meer doen.
1: Ja, het seizoen zit erop. We gaan lekker het WK kijken. En in augustus is FC Utrecht weer terug voor een nieuw seizoen.
0: Nou, na dit voetbalgedruis wil ik zeggen, maar wat een heerlijke wedstrijd was dat. Helaas het verlies voor FC Utrecht natuurlijk en dus niet Conference League voetbal. Jammer, jammer, jammer. Is het toch hoog tijd om eens te gaan praten over het weer voor Midden-Nederland. Nou, wapen je in deze strijd, want die moet je ook aangaan. Mm-hmm. Hè? Het wordt een behoorlijk warme dinsdag.
7: Ja, we zien het nu al aan de temperaturen, Bob. Want de temperatuur is afgelopen nachten nog even gezakt naar 11, 12 graden. Het is nog geen 9 uur. En ik zie al nu 21,8 graden in De Bilt. Mm-hmm. Ons officiële hoofdstation, 21,2 in Cabauw. Dus dat gaat razendsnel. Er is weinig wind. Er is alleen maar zon vandaag. En die zon die schijnt tussen 12 en 4 ook nog eens met kracht 7. Dus een hele sterke zonkracht. En dat leidt ertoe dat we vandaag de eerste tropische dag van het jaar gaan beleven. Met temperaturen vanmiddag zelfs nog boven de 30 graden. In De Bilt verwacht ik 31,5 graad. En dat is op 26 mei nog nooit voorgekomen. Het oude record van 26 mei staat op 29,1 graad op 2005.
0: records worden zomaar gebroken, dat zie je maar.
7: Records worden zomaar gebruiken. En het is natuurlijk hartstikke warm, dus wapen je tegen die hitte. Ga niet in de zon zitten tussen 12 en 4. Niet alleen vanwege de zonkracht, maar het is gewoon hartstikke heet buiten. En dat blijft het nog wel eventjes zo. Ook vanavond is het heel lang warm. Uiteindelijk zullen in de loop van de nacht wat wolkenvelden vanuit het noorden binnentrekken. Bij temperaturen niet verder dalend naar zo'n 13 of 14 graden. En die wolkenvelden die markeren een heel zwak koufront. Wat morgenochtend begin van de middag passeert met een paar wolkenvelden. Maar zeker ook nog wat zon. Buien worden niet verwacht. En in de loop van de middag en avond komt die zon wel weer tevoorschijn. Maar dan is ook de wind gedraaid naar de veel koelere noordoosthoek. En dat betekent dat die temperaturen morgen veel aangenaam uit de bus komen. Dan wordt het in onze provincie nog zo'n 23 graden. En de zomer is nog niet voorbij, want de komende dagen gaan die temperaturen weer omhoog. Donderdag 25, vrijdag 27 graden en ook op zaterdag een zomerse dag. En pas vanaf zondag neemt de wisselvalligheid toe en wordt het wat minder warm.
0: De zomer klopt vroeg aan dit jaar, in de lente nog.
7: Zeker.
0: Ja. Voordat het echt meteorologisch gezien zomer gaat worden, op 1 juni natuurlijk. Hè?
7: Op 1 juni en dan kunnen we ook zeg maar de rapportcijfers voor de lente opmaken.
0: Nou, ik ben heel benieuwd, maar ik denk dat ze goed uitpakken, dat ze positief zijn, toch?
7: Ja, het is maar hoe je het interpreteert, hè? Zondag, droog, warm, ja.
0: En maar gewoon vanmiddag hoor je weer aan tafel weer en je bent er ook weer bij Aard in Utrecht komt thuis. Dankjewel.
7: Graag gedaan,
0: voor dag op. Tot morgen volgens mij, woensdag.
7: Ja, morgen
0: ook morgenochtend weer voor Utrecht is wakker. Hoi Margot, houd het hoofd koel, hè? Doeg.

0: tekenen Bas en Lotte een koopcontract.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
8: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
7: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
9: Een brug, een tunnel. Nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
7: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
10: Het is best een drukke ochtendspits, meldt de ANWB. Ik begin even met de A2. Van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Deil en Everdingen. Daar heb je nu ongeveer 20 minuten vertraging. En ook op de A2 richting Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Oude Rijn. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging ongeveer een kwartier. En op de A2 richting Den Bosch, dat is dan tussen Beest en Zaltbommel, 20 minuten. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug, 10. En ook op de 27 zo'n 10 minuten vertraging van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En de A28 Zwolle-Amersfoort is dat tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst een kwartier. En ook op diverse provinciale wegen moet je rekening houden met vertraging. Deze bijvoorbeeld op de N233 van Kesteren naar Veenendaal tussen de aansluiting met de A15 Arena. Die is ook zo'n 20 minuten. Ook onderweg direct René Vroger en Ruud Jacot, de hits uit Holland.
5: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
12: 20% korting?
11: Ja, ook bij Broekman Interieur.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
14: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

En die plek onder de zon, die is geregeld hoor, voor vandaag. Een eigen huis. En muziek die ook nog altijd staat als een huis. René Vroger met een Utrechts randje, want het werd geschreven door het goede doel Henk en Henk. Een tropische dinsdag die nog een beetje voelt als een maandag na dat lange weekend. Geen mooie, maar zelfs prachtige Pinksterdagen hebben we gehad. En gisteren ook die jaren 60 dag. En toen was het nog een stukje rustiger onderweg naar de studio gistermorgen. Dat is nu even anders. En ook een mooie datum. 26, 5, 26 en 26 plus op de thermometer. Dus Rutger Kot, die heeft het extra warm, denk ik zo. Luister maar.

0: uit Holland met Edwin Meerman.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig.

0: En vanuit de Domstad was dat drukwerk. De hits uit Holland.
1: 3 is prijs.
0: En we zijn ook weer lekker aan het werk. En ik noemde al even die plek onder de zon die we vandaag dus hebben, ook hier in Utrecht. En zeker ook een zonovergoten spelletje dat we vandaag hebben samengesteld voor je. En als altijd luidt de vraag, wie hoor je voorbij komen?
1: 1.
2: Bij mama op de zolder ontdekte ik de zwoele ta-ta-ta.
1: 2.
0: Ja, dat is wel een instinkertje vandaag. Ben benieuwd of je ze alle 3 weet te raden. Ze komen ook allemaal uit de jaren 80 vandaag. Dus het zonnetje dat schijnt. 3 is prijs. Laat het maar weten in de app of mail ze die antwoorden naar studio@rtvutrecht.nl.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: moeder heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen.
1: Toen we elkaar nog brieven en kaarten sturen, is nog niet echt zo heel lang geleden hoor. En liefst ook uit het hete Londen. Daar hadden ze gisteren zo'n beetje de warmste meidag ooit, hoorde ik. Ja, is geen bluf. Dit overigens wel. En ook zomer in Zeeland vandaag. Dus de loftrompet voor de weergoden. Hoewel een tandje minder ook best oké is. Dat krijgen we dan morgen. Hier is Rob de Nijs.

0: Vergeet vooral geen foto te maken van deze mooie dag. Guus Meeuwers was dat en zometeen horen we een vleugje Vlaams met Wil Tura. Ook in het spelletje vandaag. Ben benieuwd of er nog iemand komt met de goede antwoorden. Eerst het nieuws. En daarin gaat het over een ongeluk in Nieuwegein en ook over waterproblemen in Amersfoort. Maar ook waterpret tijdens de Pinksterdagen.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Het nieuws van 9:30 met Marjolein Heijen. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Zometeen waterpret, maar eerst even wateroverlast.
8: Ja, dat was bij een school en een crash in Amersfoort. Basisschool en kinderdagverblijf Sudbury blijft de hele week dicht. Door een gesprongen waterleiding is schade ontstaan in het pand aan de softwareweg. Afgelopen weekend liep het water vanaf de bovenverdieping naar beneden, waardoor lokale en ook andere ruimtes blank kwamen te staan. Het water stroomde zelfs het pand uit. De omvang van de schade is nog niet helemaal duidelijk, dus deze week blijft het gebouw gesloten. En van waterproblemen inderdaad naar waterpret. Het zonovergrote Pinksterweekend heeft voor topdrukte gezorgd bij recreatieplassen en zwembaden. De Maarseveense plassen schat dat er gisteren zo'n 7000 bezoekers waren. En de dagen ervoor lag dat aantal ietsje lager. Het Henschotenmeer in Woudenberg had gisteren alle parkeertickets uitverkocht. Bosbad De Vuurse ging voor het eerst open dit seizoen en beleefde meteen een topweekend met zo'n 3000 bezoekers. Een aanrijding in Nieuwegein heeft gisteravond tot schade geleid aan 2 auto's. Op de Plettenburglaan botsten die op elkaar. Een van de wagens kwam tot stilstand tegen een verkeerslicht. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht door de politie. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op Roland Garros. In de eerste ronde van het Grand Slam toernooi in Parijs ging de 30-jarige Veenendaler onderuit tegen de Argentijn Cerundolo. In 4 sets wist hij te winnen. De 3e set wist Van der Zandschulp nog wel met een tiebreak naar zich toe te trekken. Maar de overige 3 waren dus voor de Argentijn. Meer nieuws kun je ook lezen op de app en op onze website. En dat is rtvutrecht.nl. Dan heb ik nog het weer. Het wordt vandaag tropisch warm. Het kan vanmiddag 31 graden worden. Vannacht blijft het ook warm. Het koelt af naar een graad of 15. En morgen dan is het weer ietsje koeler.
0: Dus als je onderweg gaat, vergeet ook vooral niet even een flesje water mee te nemen of zo. Hè? Als je
8: dat zou ik voor de zekerheid maar doen. Ja,
0: ja, want het was
8: altijd verstandig.
0: Ja, het was vanmorgen ook druk op de weg. Nou, nu wordt het wel iets minder, meldt de ANWB. Ik heb deze 2 nog even die kruid pik. De A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen een kwartier. En ook op de A2 naar Utrecht tussen knooppunt Everdingen en Oude Rijn. Daar heb je zo'n 10 minuten vertraging.
9: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score!
11: Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: was het toch duidelijk een wat minder mooie dag, bezongen door Wiltura.
1: En mij hopeloos achterliep.
0: En ik hoop op nog wat meer goede antwoorden voor Drieërsprijs.
1: En mij hopeloos.
0: Met daarin ook een vleugje Vlaams luister nog eens goed.
2: Eén.
0: Hij dus.
2: Ontdekte ik de zwoele ta-ta-ta.
0: En dat zonnetje schijnt ook vandaag in het spel, hè?
2: Twee.

0: moet hem nu even wat langer horen, want hij is moeilijk.
1: 3.
2: Springen, spoelen, juggelen, wassen.
0: Die laatste twee worden ook wel een beetje met elkaar verward. Nou, je hebt nog een paar minuutjes om de juiste antwoorden door te geven in onze app. Dat kan via studio@rtvutrecht.nl, ook gewoon in de mail. Of even draaien, over wassen gesproken, 09096-93193. Maar dat is wel heel ouderwets hoor.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Los vast van de 3 J's.
4: Ik hou jou.

0: Hij zong het ter gelegenheid van zijn 50ste verjaardag, maar dat is ook alweer 16 jaar geleden.
1: 3 is prijs.
0: En onze luisteraars zitten overal, zelfs in Noord-Frankrijk. Ik heb Björn Marel aan de telefoon. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je woont eigenlijk in Limburg, ook al een stukje verderop van hier. Maar je bent nu nog wat zuidelijker gegaan.
2: Ja, voor mijn werk.
0: Voor je werk. Wat doe je precies?
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Ik had al zo'n vermoeden. Ja, en hoe beleef je deze warme dagen? Want het zal daar nog wel misschien een tikkie warmer zijn ook.
2: Het is hier nu 25,5 graden. Maar het,

0: Het is wel een gezellige tijd, maar ik heb toch liever de koudere periode.
1: Oké. Met ook dan weer de ongemakken die er dan zijn, hè?
0: Ja.
1: Maar nu moet je rekening houden met het smeltende asfalt, vooral lijkt me zo.
0: Mm-hmm.
1: En wat vervoer je?
0: De zeecontainers.
1: Dat is ook een pittige, hè?
0: Nee, bij ons, in ons geval, wij verkopen die en dus die zijn altijd leeg.
1: Oké, maar het gaat niet over telefoons, toch? Zoals die vroeger werden genoemd, weet je nog, die mobiele telefoons. Die grote dingen met die antennes eraan, dat noemden vroeger ook zeecontainers.
0: Oh, ja, wij noemden die koelkasten.
1: Oh, koelkasten. Ja, nou goed. Hier was dat dus meer een zeecontainer. Ben je zelf ook al aan zee geweest?
0: Nee, dit jaar nog niet.
1: Nou, het is er wel het weer voor, hè?
0: Ja, maar ik ben aan het werk.
1: Ja, dat is ook zo, ja. Nou, er zal vast wel een momentje komen dat je ook kunt genieten van een dagje strand. Mm-hmm. Maar nu dus onderweg en je dacht ik luister even mee. En het was best een pittige opgave vandaag. Vooral die tweede en derde werden door elkaar gehaald. Het was wel een heel zonnig rondje. We begonnen in Vlaanderen.
2: Eén. Bij mama op de zolder. Ontdekte ik.
1: In de buurt van Limburg. Je hebt ook zo'n mooie zachte G, hè?
0: Denk van wel.
1: Ja, nou zeg het maar. Wie hoorde hier?
0: 1981. Allemaal van de Schoenen Woud.
1: Oh, het jaartal er zelfs bij. Goed zo.
2: Twee.
1: En dan deze. Dat was 1982.
0: Ja, dubbel R.
1: Klopt, ja. Dubbele R. Dat staat overigens voor Rigaldo, Rigno Rigaldo. Dat is vanaf Curaçao helemaal.
2: Drie.
0: Ja.
1: En dit is Surinaams, hè.
0: Was 1985, kan vasten.
1: Ook met het jaar tot erbij.
2: 3 is prijs.
1: Heel veel mensen dachten allebei Travassi, maar dat is niet zo. Die laatste alleen. Dus dat betekent dat jij een van de weinigen bent met alle drie de goede antwoorden. Dus jou mag ik dan de prijs sturen. Je hebt gekozen voor een rugtas. Nou, als je weer lekker een dagje eruit gaat, kun je die mooi gebruiken. Ik wens je er heel veel plezier mee. Wat is de eindbestemming vandaag?
0: Dadelijk naar Koblenz in Duitsland en dan weer terug naar mijn thuisbasis in Nederland.
1: Dat is in Wijnlandsraden helemaal, hoor. Een plaatsje waar je niet zoveel van hoort.
0: Nee, het ligt bij tussen Heerlen en Geleen.
1: Oké, dan heb je nog wel wat kilometertjes te gaan dus.
0: Ja.
1: Nou, laat ons lekker aanstaan. We rijden graag met je mee, Björn.
0: Mm-hmm.
1: Welke van deze drie zal ik nog even helemaal draaien?
0: Travassi, 85.
1: Dat vind je de leukste?
0: Nee, wacht even, sorry. Kleine vergissing. Nummer 2, dubbel R, die hoor je niet te vaak.
1: Oh ja, dus jij verwart ze ook heel makkelijk met elkaar. Ja. Gaan we die doen? Vanaf Curaçao, waar het ook altijd lekker warm is, maar nu ook bij ons op de radio. Fijne dag, Björn.
0: Fijne uitzending, Adam.
1: Dank je.

0: Asje me nou.
1: Asje me nou, ja, we hebben die uitspraak vaker gehoord. Double R dus, vandaag gekozen in ons spelletje. En de zomer spat ook meteen van de radio. En zullen we maar weer zometeen, is Pieter hier ook weer met het spelletje woordbouwen. De komende 2 uur en bij de koffie en fijne muziek uiteraard. En Connie ontvangt straks Jos Buddy, de regisseur die ook veel werkte met BZN. En die heeft een boek geschreven. En vanmiddag ben ik graag nog een uurtje bij je terug met Studio 60's. En dit is een voormalige nationale nieuwe, Numidia.

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl. Let's
5: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers. Die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. 7 passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
10: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
11: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting. weten.
12: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
13: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
14: Doet u voorzichtig met mijn vader.
13: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: M bij de koffie met Pieter Voorage.

verkeer. Radio M Utrecht. We vieren de lente, of kan ik zeggen de zomer. Want vandaag de echt eerste tropische dag, hoorde ik Margot vanmorgen vertellen. En dan hebben we het over dinsdag 26 mei 2026. Nou, onze zender koelen we met wat extra ijs vandaag. Dan kun je ons de hele dag fantastisch ontvangen. Blijf lekker luisteren, ik ben Pieter. En de komende twee uur zorg ik voor de koffie. En de koffiekeuze, nou, die is super zomers. Je mag zometeen zelf kiezen waar je voorkeur naar uitgaat. En ik ben heel benieuwd. Blijf erbij. En vind je het leuk om ergens in een hoekje, misschien lekker in de schaduw, mee te doen met de puzzel? Dan ben je natuurlijk ook van harte welkom. We gaan snel beginnen. 14 letters. De L van Leo, de N van Nico, een B van Bernard. Let op, 4 keer de A van Anton, een E van Eduard, de O van Otto, de J van Joris. Ik heb nog een M van Marie, de S van Simon en 2 keer de K van Karel. En kun je die letters nog even rustig nalezen? Ja, natuurlijk. In de app van RTV Utrecht. Daar staan ze. En met de app mag je ook meteen de oplossing aan me doorgeven. Binnen nu en een uurtje, als je dat doet, maak je kans op een leuke prijs uit de prijzenkast.

0: donderdag 4 juni de Alp du 6.
1: Eindelijk bij het dorpje Alp du 6.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alp du 6 en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alp du 6 en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht.

En onder de parasol Anita Meijer. Goedemorgen, leuk dat je erbij komt. Zoek een plekje, er is plek zat. Luister naar Radio in Utrecht. En bij de koffie, we gaan zo meteen naar de koffiekeuze. Ja, zoals beloofd, twee zomerse knallers. Maar ja, wat heeft nu je voorkeur? Ik hoor het graag, de koffiekeuze voor vandaag. En de meeste stemmen gelden. Dit is keuze 1. En dat zijn de Gibson Brothers. Cuba. En dit is keuze 2.

House am See. Dat zou je graag willen horen. Stuur een appje naar de studio met de app van RTV Utrecht. 1 de Gibson Brothers. Of 2 Peter Fox. Leuk om wat van je te horen.

Nog een paar minuten en dan gaan we naar de koffiekeuze. De Gibson Brothers of Peter Fox? 1 of 2? Je kan nog even stemmen. Stuur een appje naar de studio. Het laatste nieuws komt er zometeen aan met Marjolein. Dat gaat over een auto. Een auto over de kop in Veenendaal. En ook meer over een basisschool en een crash in Amersfoort. En die zijn deze week dicht. Waarom, dat horen we zo. En meer nieuws uit de buurt onderweg.

0: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Bruno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
6: Oh, dan is het tijd voor het laatste nieuws. Het is 10:30 inmiddels en Marjolein hier in de studio. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Ja, beginnen we met een school en een crèche in Amersfoort. Die zijn voorlopig dicht.
7: En dat komt door een gesprongen waterleiding. Het pand waarin de basisschool en kinderdagverblijf Sudbury zitten blijft de hele week gesloten. Door de gesprongen waterleiding is schade ontstaan in het pand aan de softwareweg. Afgelopen weekend liep water vanaf de bovenverdieping naar beneden, waardoor meerdere lokalen blank kwamen te staan en het water stroomde ook het pand uit. De omvang van die schade wordt nu onderzocht. Deze week blijft het dus dicht. Het verzuim bij Nederlandse gemeenten is het hoogst in ruim 20 jaar. Bijna 3/4 van de gemeenten heeft ermee te maken, blijkt uit de zogeheten personeelsmonitor gemeente. Medewerkers vallen vaak uit doordat de werkdruk is toegenomen, door extra taken die gemeenten hebben gekregen. En ook is er personeelstekort. Inwoners die kunnen dat gaan merken.
8: Woningbouw, energietransitie, dat zijn toch de plekken waar ook hoge opgaven liggen. En daar komen gemeenten echt stelselmatig mensen tekort. Betekent dat je dus minder snel vergunningen kunt verlenen voor nieuwe woningen die wel heel nodig zijn.
7: En de komende 10 jaar gaat ook nog zo'n 30% van de gemeenteambtenaren met pensioen. Op de rondweg Oost in Veenendaal is gisteren een auto over de kop geslagen. De bestuurder is vermoedelijk tegen een verkeerslicht gebotst en vervolgens dus over de kop geslagen. Die auto heeft veel schade en ook de paal die stond scheef. Hoe het met de inzittenden gaat is niet bekend. En het was het warmste Pinksterweekend sinds 1985. Niet eerder deze eeuw was het dus zo warm met Pinksteren. In de beeld was de gemiddelde temperatuur over beide dagen 27,4. Zondag werd het daar 26,3 en gisteren 28,4 graden. En dan door naar het weer van vandaag. Want vanmiddag is het waarschijnlijk tropisch warm. Het kan meer dan 30 graden worden. Ook vanavond blijft het lang warm. Morgen is het dan weer een stukje koeler.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
10: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
11: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht.
13: snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.

één hele grote hit op haar naam. En wat voor naam? Zo mooi, Vanessa Paradis. Oh. Hoor je bij ons op deze heerlijke dag. Be My Baby was dat. De week van de 70s komt er weer aan. Wanneer, dat ga ik je zo vertellen. Hartstikke leuk. Maar eerst even aan de koffie. Ja, dat mag voor de gelegenheid. We hebben ons assortiment een beetje uitgebreid. Ook een ijskoffie zijn. Lekker. Even dat momentje, de koffiepauze en de koffiekeuze. Nou, twee zomerse knallers, daar kon je uit kiezen. En dat is dan best wel lastig, dat heb ik wel gemerkt. We hadden de Gibson Brothers, dat was één, met Cuba. Of twee, Peter Fox en zijn House am See. En ik merk dat er ook veel geluisterd wordt op de mooie eilanden. Texel, Terschelling. Nou, hartstikke leuk. Ook daar zijn wij uitstekend te ontvangen. En geniet ervan daar. Het is prachtig natuurlijk. Dankjewel voor het stemmen. En dat zeg ik onder andere tegen Karen, tegen Jaap, Paul, Anne, Joyce, Rico, Amy, Leon, Leo, Monique en Chris, Sylvia, Ricky, Wilma, Gerda, Angelique. Dankjewel. Gerrit, bedankt voor het reageren. Han en Marga Peters, niet op de mooie eilanden hier in Nederland, maar wel op Gran Canaria. Ook daar wordt geluisterd. Nou, hartstikke leuk. Een hele fijne vakantie, althans ik neem aan dat de vakantie is daar. Geniet ervan. Leuk dat jullie daar dus naar Radio M Utrecht luisteren. We zijn wereldwijd ontvangen. Goed zo. De stemmen zijn geteld. En de meeste stemmen gingen naar de Gibson Brothers. Cuba, heerlijk. 1979. Ja, en binnenkort dus meer jaren 70. En wel vanaf zaterdag 13 juni. De week van de 70s hier bij Radio M Utrecht. Genoteerd? Hoi.

0: hebben ook heerlijke nieuwe muziek. Alex Warren was dat hier bij Radio M Utrecht. En ondertussen heb ik even gebeld met Henny. Henny, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pieter.
0: En welkom bij Radio M Utrecht. En jij ook in Utrecht, hè?
1: Ja, inderdaad. Over Vechtzoom. Ja.
0: Is het een beetje uit te houden bij je daar?
1: Het is bij, als je maar binnen blijft, en we hebben alle rolgordijnen hebben we dicht en de deuren ook al een klein beetje. Mm-hmm. Het is buiten nog wel even te doen en de schaduwkant, maar we moeten voorzichtig zijn.
0: Ja, voor de zon.
1: Dat is het parool, daar gaan we proberen wel mee te doen.
0: Ja, ja, goed drinken, niet te veel in de zon, of eigenlijk gewoon niet in de zon, dat is wel als het kan. Ja. Ja, en als je toch in de zon moet, goed smeren, want het gaat echt heel erg hard.
1: Nee, geen risico nemen.
0: Nee, zeker. En dan komen wij de dag ongetwijfeld goed door zo. Hè? En,
1: dat denk ik wel. Dat gaat bij ons waarschijnlijk wel lukken, hoor.
0: Hartstikke goed.
1: Gaan we het zien.
0: Ja. Heb je wel ook een beetje van het mooie weer kunnen genieten de afgelopen dagen?
1: Ja, ik ben gisteren in de paleistuinen van Soestdijk heb ik een rondje gelopen.
0: Oh, wat mooi zeg.
1: En dat had ik heel lang geleden niet meer gedaan. En dat was best wel aangenaam.
0: Ja.
1: En het is een prachtige plek om te zijn. Mm-hmm. En heel goed toegankelijk. Mooie natuur.
0: Ja.
1: Mooi aangelegd. Nee, was heel, heel goed.
0: Gelukkig.
1: Gezellige gesprekken gehad. Nog met mensen die dan ook aan het terras zaten. Uh-huh. En zagen van, hey, die mensen willen ook in de schaduw. We schuiven even in. En dan kom jij tot een leuk verhaal.
0: Ja.
1: Nee, het was echt heel fijn.
0: Wat leuk. Zeg, was het heel druk?
1: Nee, niet echt druk.
0: Nee.
1: Goed overzichtelijk.
0: Ja.
1: En nogmaals, dat park heeft hele bijzondere aspecten. Als je dan ziet dat de rhododendron op dit moment nu in bloei staat, kan je ook geen betere plek zien dan daar.
0: Ja, mooi is dat, hè? Prachtig.
1: Ja, ja. Fantastisch.
0: Ja. Even drie keer met je ogen knipperen. Het is net niet echt. Als je van die mooie grote struiken ziet, hè? Ja.
1: Nee, enorm. En ze hebben daar ook zo'n rhododendron onder doorgang. En als je dan ziet hoe oud dat al is.
0: Ja.
1: Ik heb iets begrepen, dat is meer dan 100 jaar oud. En dat kan je aan de stammen en zo ook wel zien.
0: Ja. Nee. Onvoorstelbaar is dat, hè?
1: Bijzonder.
0: Ja, zeker. Nou, je hebt ervan genoten, hoor ik. Leuk.
1: Ja, dat heb ik gedaan.

0: Oké, okay, nou, en ik vind het hartstikke leuk dat we aanstaan bij je daar vandaag.
1: Ja, dat is een blijvend aspect en dat, daar beginnen we de dag mee.
0: Hartstikke goed, daar zijn we heel blij mee.
1: De radio aan en uitzien naar het spelletje woordbouwen.
0: Maar ik begreep, je hebt niet zelf meegepuzzeld, of wel een beetje?
1: Ja, nee, natuurlijk, we doen het samen. Okay. En soms heb ik het en soms heb mijn vrouw het. En ja. Dat is heel wisselend. Ja. Maar het is wel een vast item in ons... dagontwikkeling.
0: Ja. Het is een beetje, ik hoor veel. Het is een beetje, hoort bij het dagritueel eigenlijk. Hè? Dat je gewoon even die puzzel meepakt. Ja.
1: Precies.
0: Nou, gooi het eruit, Henny. Wat heb je gevonden vandaag?
1: Ja, nou, je hebt ze nodig voor iets wat we niet gaan doen. Mm-hmm. En de barbecue ga je aansteken met aanmaakblokjes.
0: Ja,
1: maar
0: dat
1: is niet aan ons besteed. Als we naar de barbecue willen, dan gaan we wel ergens op visite.
0: Okay.
1: Maar dan hoeven we daar niet meer mee te bemoeien.
0: Nee, dat is ook wel makkelijk dan, hè? Ja, hoef je alleen maar aan te schuiven. Ja.
1: Aanmaakblokjes.
0: Ja, dat was hem. De 14 letters keurig in de juiste volgorde gezet. En nou, hieruit onze mooie hoge hoed gekomen, Henny. Dus ik ga de prijskast voor je openmaken. Mag je wat kiezen?
1: Ja, laat me dicht, ik weet het al.
0: Zeg het maar.
1: Dit doen we de shopper.
0: De shopper van Radio M Utrecht. Nou, die zit er eigenlijk altijd wel in, dus dat komt heel goed.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ik ga hem naar jullie toesturen. Geniet van deze mooie dag. En leuk je even gesproken te hebben.
1: We zien hoe komen, Pieter. Dankjewel.
0: Groetjes. Ja. Hoi. Dag.

Radio in Utrecht. Zometeen om 11 uur, leuk nieuws, want dan als je in de app kijkt van RTV Utrecht, dan zie je precies om 11 uur, als je hem even ververst, dan zie je de nieuwe letters voor woordbouwer verschijnen. Dus vind je het leuk om gewoon een keer mee te doen met de puzzel, als trouwe puzzelaar natuurlijk altijd van de partij, maar misschien is het ook wel helemaal nieuw voor je. Probeer het even, bij deze de uitnodiging. We gaan spelen met, ik ga eens even kijken, 11 letters. Die zie je dus zometeen verschijnen. En denk je de oplossing te weten, dan hoor ik graag van je. Ga ik uiteraard, als jij uit de hoge hoed komt, hier de prijzenkast voor je openmaken. Nou, prachtige muziek onderweg. We gaan naar Douwe Bob. Ik heb zomerse muziek van Kaoma. Eentje waar je kippenvel van krijgt van André Hazes. Begin jaren 90. En natuurlijk, het is bijna kwart over Elvis. Dus hij komt eraan. Such a night vandaag. Zometeen dus helemaal, hè. Blijf er gezellig bij. Dit is Radio M Utrecht.

0: Nee, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-Landcruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com. Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
6: Utrecht. 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en de overweg lichtte rood. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden er branden op meerdere defensieterreinen in Nederland, nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou namelijk een grote ravage en een gifwolk kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op een veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
8: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren, Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola. Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: En bij de koffie met Pieter Voorage.

Olivia Newton John. In beweging blijven, heel gezond, maar wel een beetje oppassen vandaag, deze tropische dag. 26 mei, het is dinsdag. Zeg ik even, voelt altijd een beetje gek met zo'n Pinksterdag ervoor. Maar het is dinsdag en leuk dat je ons gevonden hebt. Dit is Radio M Utrecht. Ik ben Pieter. En M bij de koffie, muziek bij de koffie. Het komende uur met Elvis natuurlijk. Ik heb André Hazes voor je, die gaat zingen over zijn kleine jongen. Ja. Even kippenvel. En natuurlijk, de tweede ronde woordbouwer. Vind je het leuk om aan te haken? Je bent van harte welkom. De H van Hendrik, twee keer de E van Eduard, de R van Richard, een C van Cornelis, de S van Simon, een Z van Zacharias, de M van Marie, een O van Otto en twee keer de N van Nico. Letters vind je in de app. En met de app kun je appen naar de studio. Dus laat wat van je horen als je het gevonden hebt. Maak je kans op wat leuks uit onze prijzenkast.

0: klopt allemaal, hè? Dre, radio in Utrecht. Hoor je natuurlijk bij ons. Dat geldt ook voor Paul Simon, die komt er zo aan.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: En natuurlijk de King, hè? Ja, die hebben we elke dag in dit programma. Dan leggen we de loper voor hem uit. En met heel veel plezier. Het is kwart over Elvis. Vandaag Such a Night, 1964.
2: It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night.

79, 74, 74. Neemt u mij niet kwalijk. 13 juni, dan begint onze week van de 70s. Dat is nog heel even. Wordt weer genieten, hè? 7 dagen lang terug naar de jaren 70. Vanaf 13 juni, dat is trouwens een zaterdag. Noteer alvast in de agenda. Nou, ook genoteerd hier in de agenda over een paar minuten. Het laatste nieuws met Marjolein natuurlijk. Het gaat over een onderzoek naar een aanranding in Amersfoort. En ook het laatste nieuws natuurlijk over de tropische dag, hè, vandaag. Ja. Blijf erbij.

0: voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: Griekenland, nooit gedacht. Toch gedaan, met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
6: En het is 11:30. Marjolein, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: Het laatste nieuws. We beginnen met de politie. De politie onderzoekt een aanranding in Amersfoort.
7: Ja, en hiervoor worden ook twee specifieke getuigen gezocht. Het gaat om twee fietsers die mogelijk iets hebben gezien van die aanranding. Op het Jan van Riebeekpad in Amersfoort werd een vrouw in de nacht van vrijdag op zaterdag lastiggevallen. Het slachtoffer fietste toen naar huis en werd klemgereden door een man. Hij vergreep zich aan haar en kneep haar keel dicht. Toen twee andere fietsers eraan kwamen, ging hij er vandoor. En deze mensen wilden politie dus graag spreken. De oorzaak van een brand bij een café aan de Stationsweg in Woerden is nog niet bekend. Zondagmiddag brak er brand uit in het plafond. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De bezoekers moesten even dat pand verlaten. Het vuur was snel onder controle. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Op de rondweg Oost in Veenendaal is gisteren een auto over de kop geslagen. De bestuurder is vermoedelijk eerst tegen een verkeerslicht gebotst en vervolgens ging de auto dus over de kop. De auto heeft veel schade en ook de paal die stond scheef. Hoe het met de inzittenden gaat, dat is niet duidelijk en de toedracht wordt onderzocht door de politie. De NS heeft aangifte gedaan tegen de demonstranten die zaterdag het treinverkeer platlegden bij Utrecht Centraal. Ze liepen bij het station het spoor op. Extinction Rebellion wil sancties tegen Israël. Burgemeester Dijksma van Utrecht had deze actie verboden, maar daar werd dus niet naar geluisterd. Het treinverkeer was uren verstoord. De politie heeft zaterdag 27 mensen aangehouden en zij krijgen een boete. Meer nieuws kun je ook lezen op de app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan het weer. Vanmiddag is het tropisch warm. Het kan meer dan 30 graden worden. En vanavond blijft het ook lang warm. Morgen is het dan weer een stukje koeler.
8: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
9: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
12: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
13: En bij de koffie met Pieter Voorraad.

0: Wat een heerlijke, aanstekelijke muziek was dat toch, hè?
1: Ja, heel erg leuk.
0: Ja, oma, je had een lambada en dansando lambada.
1: Ja, dat is het vervolg ervan.
0: Ja. Nou, hartstikke leuk. Zomer in de Bol, Cornie. Goedemorgen. Ja,
1: goedemorgen. Wat een topweer is het toch weer.
0: Zeker. En hier in de studio is het heerlijk, aangenaam, koel.
1: Ja.
0: En jij gaat zo beginnen met aan tafel vanaf 12 uur. Wij kijken vooruit. Wat ga je doen deze dinsdag? Let op.
1: Het is dinsdag, inderdaad. Wij gaan het hebben over jazz-trompetist Miles Davis. Misschien ken je hem wel. Kind of Blue, een heel beroemd album. Ik heb hem volgens mij zelf ook in de kast staan.
0: Ze zeggen altijd, als je met jazz wil beginnen, want de reactie is vaak van niet, daar hou ik niet van.
1: Nee.
0: Dan moet je met Kind of Blue van Miles Davis beginnen. Ja. Dat is heel toegankelijk.
1: Dat is het hoor. Ja, het is erg mooi. Hij zou vandaag op de dag af 100 jaar zijn geworden, maar hij is maar 65 geworden. Het was me er wel eentje hoor, Pieter. Hij was heroïne verslaafd. Hij sloot zich altijd op in het zomerhuisje van zijn vader om cold turkey af te kicken. Hij had verschillende vrouwen. Hij was ook niet zo aardig. Ik zag vanmorgen een stukje van een optreden. Dan is hij niet tevreden over zijn bandgenoten. Mm. Nou, dat laat hij dan ook wel echt zien in die gezichtsuitdrukking. Maar goed, het was wel een icoon. Ik ga eventjes bellen met jazzmuzikant Michael Varenkamp. Fantastische trompetist, ook jazz-trompetist. En hij gaat door het land toeren met muziek van Miles Davis. Daar gaan we zeker eventjes aandacht aan besteden. En ik krijg ook te gast Jos Budy. En als je denkt, ja, die naam die zegt me in de verte wel wat. Hij is regisseur, televisieregisseur. Grote live-evenementen heeft hij gedaan. Bijvoorbeeld het aftreden van André Hazes in de Amsterdam Arena. Gouden Televisier, Gering Gala, All You Need Is Love, X-Factor, The Voice Kids. Nou, een keur aan televisieprogramma's. Een beetje in het amusementsgenre. En nu heeft hij zijn eerste roman geschreven. Hij is gaan schrijven. 6 seconden, vergeet het voor altijd. Zo heet het. En het gaat over een indringend verhaal over hoe één belangrijk moment meerdere levens blijvend kan ontwrichten. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal over een vakantie in Italië met een oranje MG. Mensen worden overvallen en wat er dan allemaal gebeurt, dat hoor je vanmiddag.
0: Nou, het is al heel spannend.
1: Ja, ik maak het spannend.
0: We zitten er klaar voor. Het is dinsdag, dus je hebt ook weer een nieuwe stem van
1: Zeker,
0: hem,
1: ja hoor.
0: Nou, gaan we lekker luisteren. Zometeen vanaf 12 uur onder de parasol. Tot zo.
1: Tot zo.

0: Hij was er in de jaren 70 en hij was er in de jaren 80. We hoorden hem twee keer. Billy Ocean, dubbel goud. Ondertussen even gebeld met Cor in IJsselstein was het, hè? Cor, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Zo, wat staat er op wat is de temperatuur daar?
1: Op dit moment 28 graden.
0: 28 graden. In de schaduw?
1: Nee. Ja, in de schaduw. Ja.
0: In de schaduw, hè?
1: Ja.
0: Zo, wat doe je dan zo vandaag?
1: Nou ja, vanmorgen eerst even ontbijten. En dan gezellig een bakje koffie erachteraan. Uh-huh. En dan gaan we even wachten op de woorden. En dan gaan we even de puzzel maken.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja, wat leuk zeg. Maar heb je verder nog plannen voor?
1: En dan gaan we even de puzzels maken in de krant. Ja.
0: Je neemt ze allemaal mee?
1: Nee, wij doen allebei vrijwilligerswerk. Één of twee keer in de week. En,
0: en dat doe je ook vandaag dan?
1: Ook vandaag, ja. Vanmiddag, ja.
0: Ja. Wat is dat?
1: Wij werken in hospice in IJsselstein.
0: Oké, wat bijzonder.
1: Nou, niet bijzonder hoor.
0: Ja, nou ja, goed, dat
1: al dat heel wat jaartjes al. Ja.
0: Ja. Dat geeft veel voldoening.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: zeker.
1: Ja.
0: Oké, dus dat staat er op het programma voor vanmiddag. En wat ik al zei, ik vind het hartstikke leuk dat je meegedaan hebt met de puzzel. Naast alle andere puzzels. En ik wil heel graag even weten van je, Cor, want ik zie dat de tijd ook begint te lopen hier. Wat is de oplossing? Wat heb je gevonden?
1: Een zonnescherm.
0: Een zonnescherm, dat was hem. Hartstikke goed. Lang mee bezig geweest?
1: Nee hoor, nee, was deze keer niet moeilijk.
0: Nee, die heeft je die vorige ook trouwens.
1: Ja. Maar wat wij wel eens hebben, dat bijvoorbeeld als er een ei in zit... Mm-hmm. En dat er dan een IJ gebruikt wordt. En dan, dat is wel eens een beetje...
0: Dat is lastig, hè? Ja,
1: dat is lastig. Ja.
0: Nou, hartstikke goed, je hebt hem gevonden. Je mag wat kiezen uit de prijzenkast. Wat zou je willen hebben? Want ik heb vandaag...
1: Nou, doe maar twee weken Spanje.
0: Ik ga even in overleg hierachter en ik kom bij je terug, zeggen we dan.
1: Ga
0: je terug?
1: Dat gaat niet lukken, denk ik.
0: Ja, dat zou kunnen, maar ik denk dat we even naar het rijtje moeten kijken. Ga je trouwens nog op vakantie hier, Cor?
1: Ja, we gaan over 2 à 10 dagen gaan wij met de hele familie naar Portugal.
0: Oh, oké. Okay. Dus niet naar Spanje, maar wel lekker naar Portugal. Ja, heerlijk. Ja. En waar is dat dan?
1: In zeg maar de Algarve.
0: Oké, de Algarve.
1: Ja.
0: Daar is het ook goed warm hoor, denk ik.
1: Ja.
0: Maar wel de wind uit van de kust en de zee.
1: Iets andere warmte dan hier, hè?
0: Ja, dat is waar. Oké, Cor, even kijken. De shopper, puzzelboek, notitieboek, koeltas, toilettas en de rugzak. Wat zou je willen hebben?
1: Nou, doe maar met dit mooie weer een koeltas.
0: Een handige koeltas, dat vind ik een hele goeie. Ja, zeker. Ja. Morgen weer iets minder warm, maar ja, de warmte komt ongetwijfeld weer een keer terug, hoor. En je kan hem meenemen naar Portugal binnenkort.
1: En weet je dus, als het niet warm is, kan je hem ook gebruiken, hè?
0: Ja, zo is dat. Ja, zeker. Ja. Oké, nou, dankjewel voor het meedoen.
1: Ja, graag gedaan.
0: En mooi werk vandaag. En nou, wie weet, tot een ander keertje weer, hè?
1: Ja, oké, dank je.
0: Tot de volgende keer. Dag.
1: Fijne dag verder.
0: Jij ook. Doeg.

0: Wally. Hoor je bij ons. Wij zijn Radio M Utrecht. Blijf lekker luisteren. We vieren de lente. Met de beste muziek en zometeen een boterhammetje onder de parasol aan tafel met Connie.
1: All right.

0: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse Defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer volop zon vandaag. Het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden, in het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Goedemiddag, 2:12. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws, Eva. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politie zoekt 2 fietsers die mogelijk getuigen zijn geweest van een aanranding in Amersfoort. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een fietser op het Jan van Riebeekpad klemgereden door een man. Hij kneep haar keel dicht en betastte haar. Toen er 2 andere fietsers aankwamen, ging de man er vandoor. En die fietsers die wilde politie graag spreken. De warmte zorgt voor een hoger risico op natuurbranden. In Utrecht, Gelderland en Zuid-Limburg is daarom het risico verhoogd naar fase 2. Dit wordt gedaan als het langere tijd droog is en natuurbranden zich sneller en onvoorspelbaar kunnen ontwikkelen. En de tropische warmte is ook nadelig voor de luchtkwaliteit. Het RIVM waarschuwt daarom voor smog, die ontstaat door veel ozon in de lucht. Zeker voor astmapatiënten kan dat heel vervelend zijn, want zij kunnen kortademig worden. Daarom is het advies om binnen te blijven in de namiddag en aan het begin van de avond, want dan is er veel van die ozon in de lucht. Straks meer Regio Nieuws om 12:30.
7: Dankjewel, Eva.
9: De Midgetgolftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midgetgolftuinen van Europa.
10: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet. Aan de Traai 98 in Driebergen.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: OM Utrecht. Working my way back to you. Goedemiddag.
1: Aan tafel.
0: Fijn dat je erbij bent op deze dinsdag 26 mei... met vandaag ook weer fantastische temperaturen. Hoe het verder gaat deze week, dat hoor je rond 10 voor 1... het uitgebreide weerbericht. Aan tafel vandaag, wat gaan wij doen? We gaan het hebben over een tv-regisseur... en wel een hele bekende, Jos Budy. Denk maar aan belangrijke grote live-evenementen op de televisie. Bijvoorbeeld het afscheid van André Hazes in de Amsterdam Arena. Gouden televisie, Ring Gala. Hij regisseerde Big Brother, All You Need Is Love, The Voice Kids, X Factor, Let's Dance. Nou, en nog een hele rits aan programma's. En nu heeft hij zijn eerste roman uit. Hij is gaan schrijven. Het boek heet 6 seconden, vergeet het voor altijd. En dat gaat over een indringend verhaal over hoe één ingrijpend moment meerdere levens blijven kan ontwrichten. Daar gaat het over. En dat hoor je strakjes tussen 1:30 en 2:30. En alles is welkom in Aan Tafel. Ook een stukje jazz. Hij wordt wel de Picasso van de jazz genoemd. Of de Prince of Darkness. En hij zou vandaag op de dag af 100 jaar zijn geworden. Jazz-trompetist Miles Davis. We duiken zometeen eventjes in zijn leven. Hoor je zo.

0: have a little faith.
1: Somjeu uit Den Haag, Have a Little Faith, was dat op Radio M Utrecht. Het is precies 12:15. De Picasso van de jazz, Prince of Darkness werd hij genoemd. Ik heb het over jazz-trompetist Miles Davis. Hij zou vandaag 100 jaar zijn geworden. Hij werd slechts 65 jaar, maar hij liet wel een indrukwekkend oeuvre in de jazzwereld achter. Misschien heb je dat beroemde album wel in de kast, Kind of Blue. Trompetist en jazzmuzikant Michael Varenkamp is groot fan en bewonderaar. En hij gaat na de zomer toeren met een voorstelling over deze legendarische trompetist die toch wel een veelbewogen leven leidde. Vanavond op zijn verjaardag treedt Michael ook op. Ik ga hem even met hem praten. Michael, een hele goede middag.
2: Hoi, hallo.
1: Hallo, alles goed met jou?
2: Hi. Ja, prima, met jou ook.
1: Ja, zeker wel.
2: Dank je.
1: Wat maakt Miles Davis zo bijzonder voor jou?
2: Ja, hij was eigenlijk de eerste, min of meer, die heel erg bekend werd met Louis Armstrong. En in die stijl van spelen, Louis Armstrong speelde altijd heel uitbundig en heel vrolijk. En Miles Davis was eigenlijk heel ingetogen.
1: Ja.
2: En dat was eigenlijk de eerste die dat deed, zo in de jaren 40.
1: En waarom werd hij dan eigenlijk de Picasso van de jazz genoemd?
2: Ja, omdat hij eigenlijk net als Picasso verschillende periodes had. Had steeds zo'n jaartje of 6, 7, 8 had hij een bepaalde stijl. En dan begon hij zich een beetje te vervelen. En dan begon hij eigenlijk weer iets nieuws. Of dan begon hij een nieuwe band. Of hij schreef nieuwe muziek. Dus hij kwam eigenlijk steeds met een iets ander concept. En dat is natuurlijk wat Picasso ook deed.
1: Ja, oké. Okay. Nou, hij inspireerde menig icoon. Quincy Jones, Prince, Chaka Khan. Zullen we een klein stukje naar hem luisteren?
2: Ja.

0: beroemde nummer So What. Hij had wel een turbulent leven, hè, Michael? Drugsverslaving, hij kon woedebuien hebben.
1: Ja, het was wel een beetje een opgewonden standje. Maar aan de andere kant hoor je ook wel vanuit mensen die hem echt al kenden vanaf kind of aan, hoe lief en genereus die kon zijn. Dus die andere kant had hij ook, maar alles stond wel in het teken van het creëren. En dat zie je eigenlijk wel vaker bij dat soort mensen. Hè? Dat ze dan eigenlijk sociaal niet de sterkste zijn.
0: Nee. En want hij was ook behoorlijk heroïne verslaafd. Hij sloot zich op in het zomerhuis van zijn vader om cold turkey af te kicken, heb ik gelezen.
1: Ja, dus hij was eigenlijk relatief aan heroïne kort verslaafd.
0: Ja.
1: Dat gebeurde toen hij uit... Hij was in Frankrijk geweest. En Frankrijk was veel toleranter en milder in die jaren. Eind jaren 40. En toen kwam hij terug in het harde New York, waar ook nog zoveel discriminatie was, dat hij eigenlijk van weeromstuit aan de heroïne raakte.
0: Oké. Nou ja, jij speelt ook werk van hem. Daar gaan we ook even naar luisteren.
1: Ja.

0: Michael, is het moeilijk om hem te spelen?
1: Nou, ik probeer me altijd te verdiepen in wat er achter die muziek zit. En dan krijg je, als je daar je vinger achter kan krijgen, dan snap je een beetje de drijfveren. Want ik ben niet van het naspelen, dat is helemaal niet leuk. Nee. Maar het is eigenlijk interessant om te kijken wat nou de intentie was. En dan daarop voort te borduren eigenlijk.
0: Oké, ja, dat klinkt wel heel moeilijk, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, gelukkig doe ik het al een tijdje.
0: Ja, je doet het al een flinke tijd. Ja, ja. En Michael, je hebt ook in een band gespeeld, toch? Met een oud bandlid van Miles.
1: Ja, zeker met Sonny Fortune.
0: Ja.
1: Die speelde alt-saxofoon in de jaren 70 bij hem. En we hebben verschillende grote tournees gemaakt. Een keer crisscross door Europa. Van Griekenland tot Zweden. En later nog een keer een soort festival-tournee. En dat is heel leuk, want dan hoor je... Mooi natuurlijk verhalen uit de eerste hand van dat soort mensen.
0: Ja, precies. Ja. Jij hebt net een nieuw album uitgebracht, Portraits of Miles. Ja, Nou, dat is niet geheel toevallig, lijkt mij.
1: Nee, dat is niet geheel toevallig. En dat is eigenlijk, laat het een beetje zien hoe Wieboud Burgens, dat is de toetsenist en dat is eigenlijk mijn vaste compagnon, hebben samen muziek geschreven en hoe we eigenlijk hoe we tegen die muziek aankijken en ook hoe we toch daar... Hoe je dat toch ook een stukje verder kan helpen op je eigen manier of je interpretatie daarvan geeft.
0: Ja, want dat is ook wel echt jazzmuziek, hè? Het improviseren en het interpreteren, toch?
1: Ja, het gaat heel erg om de eigenheid.
0: Ja.
1: Dus dat is toch, je ziet vaak in de klassieke muziek zie je wel iets meer dat mensen vinden dat het eigenlijk maar op één manier kan.
0: Ja.
1: En in de jazz heb je toch veel meer vrijheid om je persoonlijke touch toe te voegen.
0: Nou, absoluut. Na de zomer ga jij toeren met een voorstelling met muziek van Miles. Met jouw eclectic band. Even een stukje luisteren weer.

0: En je gaat naar Breukelen, hè? 23 juni.
1: Ja, zeker. Dat is een zomerfestival. Dan spelen we 's middags. Ja.
0: Ah, ja. Hartstikke goed. En bezig met een boek, heb ik dat begrepen?
1: Ja, dat is net uit. De officiële presentatie is 3 juni in Nieuwsport.
0: En waar gaat het over dan?
1: Ja, dat heet De Kracht van Muziek. En dat heb ik gemaakt samen met Willem Post. En de uitgever, vormgever Tom Wienbeeld. En Willem is daar Amerika-deskundige.
0: Ja.
1: En dat gaat over jazz en gospel en Latin. En er staan anekdotes in. Het gaat over de achtergrond tegen hoe die muziek tot stand is gekomen.
0: Ja,
1: het is... En het gaat over mijn leven ook een beetje. Van de hoek van waar ik ooit getogen ben in Bodegraven. Hoe ik dan toch uiteindelijk in New York en op heel veel andere plekken terecht kwam.
0: Vind ik eigenlijk dat je daar nog een keer aan tafel wat uitgebreider over moet komen vertellen, Michael?
1: Nou, dat kom ik graag doen.
0: Oké, bij deze afgesproken.
1: Ja,
0: vanavond een optreden in Amsterdam, in het Tolhuistuin als eerbetoon 100 jaar Miles Davis, hè?
1: Ja, zo is het. En het is een heel festival met... Erik Vloeimans, die speelt ook met zijn eigen band. En er is iemand, Femi Dawkins, die gedichten over Miles presenteert. En er is van alles te beleven.
0: Nou, gewoon maar even kijken op jouw site. Ook voor die toekomstige optredens allemaal in het kader daarvan. Michaelvarenkamp.nl, zeg ik dat goed of niet?
1: Ja, .nl, ja.
0: Oké. Michael, heel veel plezier vanavond. En kom nog een keer vertellen over je boek.
1: Ja, leuk. Dankjewel.
0: Oké.
1: Hoi.

0: Desiree op Radio M Utrecht met Live. Het nieuws komt eraan. Het gaat over de gevolgen van de hitte. Er is een groot risico op natuurbranden en het RIVM waarschuwt voor smog. Je hoort het zo meteen van Eva.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach.
3: Hatsje.
2: Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het nieuws met jou, Eva. De warmte heeft ook nadelige gevolgen.
9: Ja, zoals een hoger risico op natuurbranden. In Utrecht, Gelderland en Zuid-Limburg is dat risico verhoogd naar fase 2. Dit wordt afgekondigd als het al langere tijd droog is in de natuur. Hierdoor kan er eerder brand ontstaan en vuur kan zich dan snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Om die reden zijn hulpdiensten, natuurbeheerders en terreineigenaren tijdens zo'n fase 2 extra alert. Defensie stopt vanwege de droogte met oefenen met open vuur en explosieven op terreinen in Gelderland. Dat geldt voor alle onderdelen van het leger. De politie zoekt 2 fietsers die mogelijk getuigen zijn geweest van een aanranding in Amersfoort. Op het Jan van Riebeekpad daar werd een vrouw lastiggevallen in de nacht van vrijdag op zaterdag. Het slachtoffer fietste naar huis toen ze werd klemgereden door een man. Hij kneep haar keel dicht en betastte haar. Toen er 2 andere fietsers aankwamen, ging de man er vandoor. De mensen die dat gezien hebben, wil de politie graag spreken. Ook andere fietsers die iets weten of camerabeelden uit de omgeving van het Jan van Riebeekpad, die zijn welkom. De oorzaak van een brand bij een café aan de Stationsweg in Woerden is nog niet bekend. Zondagmiddag brak daar brand uit in het plafond en voor zover bekend raakte niemand gewond. Bezoekers moesten het pand even verlaten en het vuur was al snel onder controle. En de oorzaak van de brand die wordt nog onderzocht. Het wordt vanmiddag voor het eerst dit jaar tropisch warm. Weervrouw Margot Ribberink verwacht dat het 31 graden wordt. Dat is volgens het RIVM nadelig voor de luchtkwaliteit. Er kan namelijk smog ontstaan door veel ozon in de lucht. Voor astmapatiënten kan dat vervelend zijn, want ze kunnen last krijgen van hoesten of kortademigheid. Het advies is om je niet te veel in te spannen als het kan en aan het einde van de middag en het begin van de avond binnen te blijven. Smog door ozon ontstaat door luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Ja, het weer. Het wordt dus vandaag tropisch warm met meer dan 30 graden vanmiddag. Ook vanavond dan blijft het nog lang warm. Morgen dan is het weer een stuk koeler met zo'n 23 graden.
0: Dankjewel Eva en tot over een half uurtje.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hurt.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
10: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
3: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: Juwelier Duvolé staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolé aan de Traai 98 in Driebergen.
13: Aan tafel met Connie Kraaienveld.
14: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: Op Radio M Utrecht met een hoofdrol voor de dwarsfluiten. Il est 5 heures Paris et Veille. Het is 7:30.
1: Aan tafel.
0: En als je denkt, oh wat zielig, 31 graden, Cornie zit binnen in de studio. Nou, dat is wel heel erg leuk, want naast RTV Utrecht in de Hengeveldstraat, daar zit een kinderopvang. En die kleintjes die lopen echt met waterpistolen en tuinslangen allemaal lekker in hun zwembroeken en in de bikini heen en weer te darren. Dus we krijgen dat echt wel mee hier. Het is 7:30. Wij doen Guido van de Graaf en daarna hebben wij een splinternieuwe stem van M.

0: Guido van de Graaf op Radio M Utrecht. 10:50 is het.
1: De stem van M.
0: Populaire spelletje dat wij elke dag spelen in Aan Tafel. En het doet zo simpel mee. Gewoon goed luisteren, dan hoor je de stem van een bekende Nederlandse mevrouw. Als je het weet, dan mag je het mailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. Doe ook even je telefoonnummer erbij. Deze week ook weer een korte ronde, hè, vanwege Pinksterregister. Dus donderdag overmorgen al aan het einde van Aan Tafel de ontknoping. En misschien win jij wel die portable radio. Let goed op, dit is de opgave. Komt-ie.
2: Met een windmachine en diaprojectie erachter.
1: De stem van M.
0: Mailen maar, stemvanm@rtvutrecht.nl. Stemvanm@rtvutrecht.nl. Dit is een lekkere uit de 70's. De week van de 70's komt er weer aan, hè? Vertel ik straks meer over.

0: De Britse zangeres Tanita Tikaram. Deze was een hit en ook die andere, hè, Twist in My Sobriety. 13 voor 1. Margot Ribberink, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, Connie.
0: Nou, hebben we de 30 al aangetikt of moeten we nog net even wachten?
1: We moeten nog net even wachten. Ik druk net even op verversen en ik zie dat de beeld op 28,2 staat.
0: Zo.
1: Dus daar zitten we niet ver van af. En oh, wat ging dat snel met die temperatuur. We kwamen vanochtend na een frisse nacht, 11 graden. Met heel veel zon in de loop van de ochtend al aan die 20. En nu bijna 30. En als dat gebeurt, en dat gebeurt over een, ik denk anderhalf uurtje bij ons in de beeld. Dat was meteen ook het hoofdstation, hè, van het KNMI. Mm-hmm. Dan is het ook meteen de eerste landelijke tropische dag. Ofwel, er heel veel stations in Nederland vanmiddag die 30 graden niet aantippen. Want bijvoorbeeld het noorden en noordwesten, die krijgen strakjes ook nog een beetje wind van zee. Dus die gaan niet die 30 graden halen. En toch noemen we dat, als de beeld naar 30 graden of meer gaat, en het wordt zelfs 31 graden,
0: ja,
1: noemen we het de eerste landelijke tropische dag van het jaar.
0: Nou, die wordt zeker door jullie genoteerd. Ja, de afgelopen dagen waren ze mooi en warm. En als we dan even vooruit blikken, het gaat ietsje minder worden, hè, qua temperatuur.
1: Ja, maar ik denk dat ook heel veel mensen denken van, nou, 31 graden, dat vind ik ook wel een beetje te veel van het goede. Zeker met vanmiddag een onbewolkte hemel, een sterke, zeer sterke zonkracht tussen 12 en 4, 7.
0: Oh ja.
1: En dat betekent dat je echt 10 minuten in de zon kunt zitten zonder dat je iets aan je huid doet en dan word je al rood.
0: Ja.
1: Dat ook voor heel veel mensen een beetje te is. Wat er gaat gebeuren is dat we vanavond nog in die warmte zitten. Het blijft heel lang warm. Dat blijft ook in je huis hangen. Maar rond middernacht komt vanuit het noorden een heel zwak koufront dichterbij. Dat trekt morgenochtend van noord naar zuid over onze provincie. Met na zon ook wat wolkenvelden. Maar heel actief is het front niet. Dus er gaat geen regen vallen. Misschien in het westen van het land een enkel buitje. Bij ons denk ik niet. En daarachter draait de wind naar de koele noordoosthoek. Windkracht 3. En dat merken we aan de temperatuur. Dus de nacht is behoorlijk warm, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Met temperaturen niet lager dan een graadje of 14, 15 in grote

0: steden niet lager dan 18, 19 graden. Maar morgen overdag, vooral in de middag, als die noordoostelijke wind opsteekt, ja, dan komen we niet meer boven de 23, 24 graden uit. Dus dat scheelt. En het weer knapt zienderwijs ook wel weer op. Hè. We hebben de dikke wolkenvelden vooral in de ochtend, begin van de middag. En later in de middag dan komt die zon weer heerlijk tevoorschijn. En daarna ziet het donderdag, vrijdag en wellicht ook zaterdag nog prima uit. Top zomerweer. Met flink wat zon. Af en toe eens een keer een wolkje. Ik denk dat het tot en met zaterdag droog blijft. Hoewel zaterdag zou al een eerste regen- of onweersbui kunnen vallen. Bij temperaturen die na morgen weer iets gaan oplopen. 25 tot 27 graden. En dan zie ik een echte omslag vanaf zondag. En dan gaat de wind draaien naar het zuidwesten. Wordt het langzaamaan wat wisselvalliger. Dat is alleen maar goed voor de natuur. En gaan de temperaturen voor een wat langere tijd terug naar zo'n 22 of 23 graden.
1: Wat ook niet slecht is toch?
0: Nee hoor. Nee. De eerste week van juni is ook de eerste zomerweek voor weermannen en weervrouwen. Dus die begint wat minder extreem dan de laatste week van de lentemaand mei.
1: Oké, ja, precies. Nou, wij gaan ervan genieten. Dankjewel voor nu. En Margot, we horen jou vanavond weer bij Aard.
0: Zeker.
1: Gezellig. Tot dan, hè.
0: Tot dan. Dag, hoi, hoi. Corine.

De Hollies, Blowing in the Wind. Op Radio M Utrecht. Zometeen de gast heb ik televisieregisseur Jos Budy, bekend van grote live evenementen als de uitvaart van André Hazes in de Amsterdam Arena, Gouden Televisieringgala, heel veel andere programma's, Big Brother, All You Need Is Love. En hij heeft zijn eerste roman geschreven. En waar die over gaat, dat hoor je zometeen. Eet smakelijk en tot zo!

0: bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
7: kozijnen. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Sovinity zou tegenhouden. Sovinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Anditsch, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Goedemiddag, 1:02. Je luistert naar Radio M Utrecht. Het nieuws met jou, Eva. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De 78-jarige vrouw uit Bunschoten die bijna een jaar geleden overleed in haar woning, werd midden in de nacht gruwelijk mishandeld door een inbreker. Dat bleek vandaag in de rechtbank waar de 44-jarige verdachte uit Bosnië voor het eerst was. Er is grof geweld gebruikt om haar te beroven, zegt het OM. En de verdachte ging er uiteindelijk vandoor met het geld en een horloge. Provincies, maar ook veel gemeenten maken zich zorgen over het onderhoud aan wegen, bruggen en viaducten. Ook in de provincie Utrecht moet veel gebeuren en er zijn vele miljarden nodig om achterstallig onderhoud aan te pakken. En het bosbad in Amersfoort is uitgerekend vandaag met het warme zonnige weer dicht. Dat komt door een technische storing. Gisteren waren alle tickets voor het bosbad uitverkocht door de grote drukte. Meer regionieuws straks om 13:30.
10: Dankjewel en ik heb zo meteen aan tafel televisieregisseur Jos Budy. Hij regisseerde menig programma, maar voor mij ligt zijn eerste roman en die heet 6 seconden vergeet het voor altijd. En waar dat over gaat, dat hoor je zo meteen.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
17: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Draai 98 in Driebergen.
16: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: 1983. Doe maar op Radio M Utrecht. Het is 7:07.
1: Aan tafel.
0: Vandaag de gast, televisieregisseur Jos Budy. Hij regisseerde grote live-evenementen zoals het afscheid van André Hazes is in de Amsterdam Arena, het Gouden Televisie Ringgala, maar ook programma's als Big Brother, All You Need Is Love, The Voice, Kids, X Factor, Let's Dance en dan nog een hele grote rits aan programma's. Dat doet hij bijna niet meer, het regisseren van televisieprogramma's. Hij heeft wel zijn eerste roman uit, die ligt hier voor mij. 6 seconden, vergeet het voor altijd. En het boek vertelt een indringend verhaal over hoe één ingrijpend moment meerdere levens blijvend kan ontwrichten. Morgen, dan is de officiële boekpresentatie. Dus eigenlijk hebben wij een primeur. Jos, van harte welkom.
2: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent. Hoe komt een televisieregisseur tot het schrijven van een roman?
2: Een televisie, nou, eigenlijk heel ingewikkeld. Vooral als je je helemaal niet voorneemt om een roman te schrijven. Maar als je wel met een enorm verhaal in je hoofd komt te zitten en dus eigenlijk niets anders kan dan het opschrijven.
0: Ja.
2: En toen ik het opgeschreven had, was het nog steeds geen roman of een boek. Dat kwam pas bijna een jaar later dat er iets mee gedaan werd. Maar het verhaal zelf, het verhaal zelf is best wel grappig ontstaan in mijn hoofd, als ik dat mag vertellen.
0: Zeker.
2: Ik had een golfmaatje, waar ik nou niet eens zo heel veel mee golfde. Maar tijdens dat golfen, nou spreek je over alles. Ook over vroeger. Dus hoe je vroeger met je vriendin op vakantie ging. En hij vertelt me dat hij meer dan 20 jaar geleden ook met zijn vriendin in een oranje MGB, waar hij heel trots op was, naar Italië ging.
0: Sardinië?
2: Uiteindelijk naar Sardinië. En hij reed de provinciale wegen, want dat vond hij leuk. En toen reed hij s'avonds de Franse Alpen open over Piemonte binnen. Moet je je voorstellen, echt een geweldig landschap. Lage zon. En ze zien een meertje langs de weg met zo'n picknickbank. Picknicktafel. Dus ze besluiten om te stoppen. Dus ze lopen daar naartoe en ze zitten daar echt heel idyllisch. En in één keer komt er een four-wheel drive uit een bosje langs het riviertje rijden met vele waai. En dan maken ze een verschrikkelijk incident mee. En dat zei hij onder het golf. Dus ik zeg, wat heb je toen gedaan? Hij zei, nou, we waren in paniek, we zijn weggegaan en we wilden wel naar de politie. Maar dat was 30 kilometer verderop. En voordat we daar waren, dachten we, nou, weet je wat, we rijden door. En we proberen dit te vergeten, want ze waren eigenlijk ook in een shock.
0: Mm-hmm.
2: En een paar holes later, want ik was echt ook in een beetje in een shock voor wat hij me vertelde. En ik zeg, maar heb je dan in de kranten gekeken wat er nou precies gebeurd is enzovoort. Hij zei, nee, we hebben gewoon echt helemaal achter ons gelaten. Geprobeerd om er niet meer over na te denken. Dat kostte me wel mijn relatie, zei hij. Want het was best wel heftig. En toen zei hij, zijn we gewoon ons ik ging linksaf, zij ging rechtsaf. En nu ben ik 20 jaar verder. Ik zei, nou, het vervelende is dat mijn hoofd zit nu al allerlei lijnen te bedenken wat er in die 20 jaar wel gebeurd kan zijn. En een paar maanden later, toen sprak ik hem weer. Weer op de golfbaan. Ik zei, nou, het spijt me, maar ik heb het ook allemaal opgeschreven.
0: Ja.
2: Gewoon om wie het gaat. En ik heb bedacht wat er in die 20 jaar kan zijn gebeurd. En dat is in mijn hoofd een rond verhaal geworden.
0: Wat vond hij ervan?
2: Nou, hij reageerde daar niet vreselijk uitbundig op. Ik heb het hem gegeven uiteindelijk. Mijn digitale kopie die ik toen had. En ik weet niet eens of hij die gelezen heeft. Want ik kan me voorstellen dat hij er nog steeds geen zin in heeft, eigenlijk. Het enige wat hij wel zei, nou, in het boekje speelt een oranje MG, die zie je ook op de cover staan.
0: Ja.
2: Die speelt een rol. En ik zei, nou, wat ik nou zelf grappig vond. Ik vond het zo geweldig dat in de James Bond Skyfall, dat James Bond die loopt een steeg in en die trekt een garage open en wat staat daar? Nog steeds die oude Aston Martin. En dat was in de film vond ik wel zo geweldig dat ze dat gedaan hadden. Ik zeg, dus ik heb in dit verhaaltje, 20 jaar later, is die oranje MGB, die is er nog.
0: Ja.
2: Weet je wat hij toen deed? Toen deed hij zijn telefoon open en hij zegt, kijk. Dus hij heeft hem ook nog.
0: Hij heeft hem ook
2: na
0: nog.
2: Na al die jaren.
0: Nou denk ik, Jos, dat heel veel mensen denken van ja, dat is leuk en aardig. Maar kun je misschien iets meer vertellen over dat incident zonder het allemaal weg te geven?
2: Nou, eigenlijk niet. Ik moet een beetje oppassen dat ik niet in de spoiler ga zitten. Want Nee, dat kan ik. Het is een verschrikkelijk incident. Nou ja, wat voor een aantal mensen, dus niet alleen voor de hoofdfiguur die ik Martin genoemd heb en zijn vriendin Nancy, 20 jaar later nog belangrijk is, maar ook de mensen in Italië, de Italianen, daar heb ik een Italiaanse familie omheen bedacht. En ook bedacht wat die met dit incident gedaan hebben en wat de gevolgen daarvan waren. Daar gaat uiteindelijk het hele verhaal over. En ik zou echt gaan spoilen als ik het incident zou beschrijven.
0: Ja, ik weet het wel, dus jij wil ook niet dat ik het vertel, neem ik aan.
2: Liever niet.
0: Het verhaal is wel gebaseerd op waar gebeurde gebeurtenissen, maar het heeft ook fictie?
2: Het is gebaseerd op wat hij me verteld heeft. En vervolgens ben ik met dat verhaal wat hij me verteld heeft, ben ik verder gegaan en heb ik er een heel lang verhaal van gemaakt, wat na 20 jaar een ontknoping krijgt. Pas na 20 jaar krijgt hij een ontknoping. Kijk, wat ik misschien wel zou kunnen zeggen is dat er 20 jaar later iemand in de gevangenis zit, waarvan de hoofdfiguur is de enige die weet dat hij onschuldig is.
0: Je maakt het wel heel ingewikkeld, Jos. Maar is dat dan waar of is dat fictie wat je nu vertelt?
2: Dit is fictie.
0: Dat is fictie.
2: Dat is fictie.
0: Heb je toch nog geen dingen kunnen vinden over dat voorval? Ja, we spreken nu een beetje in bedekte termen. Maar er is toen iets gebeurd in Italië met verschillende personen. Is daar niks van terug te vinden geweest?
2: Ik zou het niet weten.
0: Nee?
2: Ik heb het ook niet willen zoeken. Nee, helemaal niet. Kijk, het mooie van Corny, het mooie van dit is dat hij vertelt mijn verhaal. Waar ik ook geschokt over ben dat hem dat is overkomen. En het ging mij erom dat ik dat zelf ging invullen. Omdat hij dat helemaal niet gedaan heeft. Dus ik heb het ook niet de waarheid willen schrijven. Ik heb gewoon aangenomen dat wat hij me vertelde, dat hij dat heeft meegemaakt. En daar ben ik op voort gaan borduren. Mm-hmm. Omdat er op een of andere manier ik daar beelden bij zag.
0: Jij bent een man van beelden.
2: Ik ben heel erg van de beelden. Ja, ik vind zelf ook. Ik heb weliswaar een verhaal geschreven, maar eigenlijk heb ik een film geschreven. Omdat ik het echt in scènes helemaal voor me zie. En zelfs het tempo van de film door mijn hoofd zie gaan. Maar het is echt van begin tot eind is het bedacht.
0: Ja.
2: Behalve de aanzet van het verhaal.
0: Hoe is het met hem nu? Met die vriend van jou?
2: Goed, we golven nog.
0: Ja, ja. Maar hij praat dus niet over dat incident?
2: Nee, hij begint er nooit over. Ik heb hem natuurlijk wel min of meer gevraagd, gezegd, dat er een boekje uitgegeven werd. Want toen ik het hem liet lezen, was het gewoon een document in mijn computer. En was het helemaal niet de bedoeling dat het uitgegeven zou worden of dat het een boek zou worden. Ik heb ook nooit de pretentie gehad dat ik schrijver ben of de pretentie dat ik boeken kan produceren of wat dan ook. Het was meer dat. Ken je Bob Royens?
0: Van naam wel. Wie is
2: Bob
0: dat?
2: Bob Royens is een ongelooflijk groot regisseur, televisieregisseur. Mm-hmm. Dus voor mijn generatie.
0: Ja.
2: Maar echt een enorme creatieve grootheid waar we allemaal enorm veel bewondering voor hebben. Hij is nu over de 80 al. Maar die sprak ik en die wilde lezen wat ik had geschreven. En dat moest ik, daar had ik ook een aarzeling om het hem te geven. Maar goed, ik heb het hem gegeven. En toen hij het gelezen had, toen appte hij een weekje later. Zei, nou, je moet komen. Dus ik moest naar zijn huis in Nichtenvecht. En het grappige is dat toen ik in zijn bungalow binnenkwam, toen stond de Morgenstimmung van Grieg op.
0: Ja.
2: Die speelt een rol in dit verhaal, die muziek. En dus hij had zich wel voorbereid. En hij leidde me naar zijn computer. En dan ging hij zitten. En ik moest op een lager stoeltje zitten. Dus ik keek al tegen hem op. En had hij 4 A4'tjes. Ik denk, nou, daar komt hij hoor. Daar komt hij met zijn kritiek. En dus hij keek door zijn halve brilletje. Hij zei van, Jos, je bent wel slordig met de namen. Want de ene keer zeg je Ranieri. En de andere keer is Ranieren. En je Giuseppe de ene keer met 1 S. En dan met 2 S'en. En toen legde hij het bovenste velletje weg en zei, ja, nou, ik heb ook nog een heleboel leuke dingen. Want hij was zo enthousiast.
0: Ja.
2: Dat, en toen zei hij van, je moet er wat mee doen.
0: Dat heb je gedaan. Morgenstimmung van componist Grieg. We hebben een heel klein stukje, laten we even luisteren. Romantisch.
2: Ja.
0: In hoeverre heeft dit met jouw boek te maken?
2: Kijk, als je een, niet te beginnen het schrijven, maar als je iets gaat opschrijven, dan heb je een verhaal. En vervolgens ga je dus de mensen invullen, de characters ga je invullen. En ik denk dat iedere beginnende schrijver dat heel erg gaat doen met de mensen die hij kent. Dat hij heel erg naar zichzelf toeschrijft. Heb ik ook gedaan. Die hoofdpersoon heeft heel veel van mijzelf. Zijn vriendin destijds is een kopie van de vriendin die ik ook 30 jaar geleden had. En zijn vader en moeder in het verhaal zijn echt mijn vader en moeder. Daar ben ik best wel heel open in geweest. Want mijn ouders hadden niet zo'n geweldig huwelijk. Er gebeurde heel veel. Dus heb ik allemaal opgeschreven. Want toen was het ook helemaal niet iets wat naar buiten zou gaan.
3: Nee.
2: En mijn vader was muzikant. En mijn vader die kon toen ik kind was, kon mij muziek uitleggen. Dan liet hij de muziek lopen en dan vertelde hij daarbij.
3: Vertelde hij ook over Griek dan bijvoorbeeld?
2: Nou, met name over Griek vertelde hij. Want in dit boekje laat ik bij dat mooie meertje, waar ze zo idyllisch zitten, laat ik de hoofdfiguur gaan mijmen over de natuur die hij ziet. En dan zegt hij, zeg maar, mijn vader, die begon over de bergen in Noorwegen. En dan vertelde hij me dit en vertelde hij me dat en vertelde hij me dat.
3: Ja, ja.
2: En zo vertelde hij me de Morgenstimmung.
3: Wij gaan zo meteen verder praten, kijken of ik toch nog iets losgepulkt krijg. Daar staat klaar In de Summertime van BZN. Jij hebt jarenlang ben jij met BZN opgetrokken, toch?
2: Ja.
3: Wat heb je gedaan met ze?
2: Ik heb, geloof 7 jaar lang hun jaarlijkse special geregisseerd.
3: Wat leuk.
2: Dat begon in Maleisië en toen ging naar Spanje en naar Kenia en langs de Rijn en Zuid-Afrika. Echt geweldige reizen. Ze zijn ontzettend gezellig mee te reizen.
3: Ja, dat zijn ze. Ja. Nou, we gaan een zomerse plaat van

0: KZN op Radio M Utrecht in de summertime. Aan tafel heb ik Jos Budy. Hij schreef het boek 6 seconden, vergeet het voor altijd. Nog heel even naar BZN. Jos, je hebt ook een afscheidsding gedaan, hè? Afscheidstour. Afscheidsconcert.
1: Het concert in Ahoy.
0: Dat is
1: gedaan,
0: het.
1: Ja, met de band. En nou ja, er hebben heel veel mensen gezien. Het was enorm emotioneel, helemaal voor hun.
0: Ja, uiteraard. We gaan het hebben over jouw boek, daar hebben we het al een tijd over. Voor als je net instemt, een boek vertelt een indringend verhaal over hoe één ingrijpend moment meerdere levens blijvend kan ontwrichten. Ontstaan op de golfcourt, een vriend van jou die vertelde dat. Je wil niet vertellen waar het over gaat, wat heel begrijpelijk is, want dan neemt het echt wel de clue weg, dus je moet het gewoon zelf gaan lezen. Jij hebt vele programma's, televisieprogramma's geregisseerd. Ze noemden ze al Big Brother, X Factor, The Voice Kids, Let's Dance, All You Need Is Love. Jij denkt in beelden, zou dit een opstapje kunnen zijn naar een film misschien, dit boek?
1: Nou, ik zou het hopen. De reden waarom ik op een gegeven moment ermee instemde om het uit te gaan geven, is omdat dat misschien eerder een weg is naar een eventuele verfilming of een serie. De weg naar Videoland of Netflix of noem maar al die streamers die daar toch mee bezig zijn. Want het is bij uitstek, ik vind het, als ik het durf te zeggen, bij uitstek een heel boeiend verhaal voor een film of voor een serie. Ik ben zelf ook al begonnen met een soort scenarioversie.
0: Ja?
1: Daar ben ik een week.
0: Voor het geval dat iemand belt?
1: Nou, nee, ook omdat ik dat interessant vond. Hè, dat ik dacht, een scenario van hetzelfde boekje schrijven is toch weer iets anders dan het boekje kopiëren. Mm-hmm. En ik ben naar zo'n workshop van Maria Goos. Dat is natuurlijk wel een hele grote scenario schrijfster.
0: Ja.
1: Ben ik naar zo'n workshop in Spanje gegaan. Omdat ik denk, nou, ik wil het ook wel leren. En het eerste wat ik eigenlijk ontdekte was dat kijk, als het een serie is, kan je zo'n beetje het boek wel aanhouden. Maar als je zou gaan naar een speelfilm, dan lukt je dat niet. Want dan moet je zoveel weggooien. Of
0: ja.
1: Dan kan je er nooit in. In anderhalf uur of in twee uur. Dus dan moet je waarschijnlijk middenin beginnen. En dat was ook voor mij zo'n shock. Dat ik in één keer moest resetten. En mijn scenario, wat ik toen oppakte, ging ik midden in het verhaal beginnen. En daar vandaan dingetjes terugpakken. Heel boeiend om te doen.
0: Dus het verhaal van een man en een vrouw in een oranje MG gaan naar Italië toe. Prachtig idyllisch meer, picknicktafel. Daar gaan ze even zitten en daar gebeurt dan wat. Morgen is de boekpresentatie, Jos. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan Tijl Bekkant.
1: Aan Tijl en aan Bob Royens.
0: En waarom deze twee? Bob Royens, dat is dus ook een televisieregisseur voor jou, laat maar zeggen.
1: Ja, Bob heeft me eigenlijk ertoe aangezet om het uit te gaan geven. Bob vond het ook een film en die zei ook van de kortste weg naar eventueel iets verfilmen.
0: Is uitgeven.
1: Zorgen dat het echt bestaat. En dat heb ik gedaan. En de andere die ik met veel plezier en liefde bijna uitreik is Tijl Bekkant. Omdat Tijl, ik heb met Tijl
0: De tiende van Tijl
1: gemaakt. En daar ben ik, behalve dat ik erg op hem gesteld ben geraakt, maar ook onder de indruk van de manier waarop hij over muziek kan praten en presenteren. En omdat, zoals ik daarnet zei, de Morgan Simon van Grieg een rol speelt, ga ik het hem aanbieden.
0: Leuk hoor. Morgen dus de boekpresentatie in Hilversum. Daarna komt het gewoon in de betere boekhandel. En als het er niet is, dan moet je het gewoon vragen.
1: Precies, dan is het in principe overal. Ja, ik wil nog wel iets over de inhoud zeggen hoor. Want het is niet. Ik wil niet helemaal geheim houden. Okay, je moet...
0: Komt hij toch, hè? Is het afgelopen?
1: Is het afgelopen?
0: Dan ga ik
1: gewoon wat sneller praten.
0: Nee hoor.
1: Nee, kijk, zij maken iets verschrikkelijks mee. En dat heeft voor hun tweeën heeft dat consequenties. Behalve bijvoorbeeld alleen al dat hun relatie uitgaat. En die shock nog jaren doorwerkt. Waardoor ze, ook al houden ze contact met elkaar. 20 jaar later, de een is getrouwd met een ander en heeft kinderen. En hij is nog steeds vrijgezel. Maar het heeft ook consequenties voor de mensen die het overkwam. Waar ze getuigen van waren. Ja. Daar zijn mensen. En dat is zo erg. Dat daar nog mensen in de gevangenis zitten en justitie ermee te maken heeft. En daar wordt een beetje heel erg politiek bedreven met de Lega Nord van Berlusconi. Er zijn wat de rechtse kapitalisten die de boel denken te kunnen manipuleren.
0: Ja.
1: Dus dat speelt allemaal mee. En de hoofdfiguur die die reis naar India om over zijn shock heen te komen. En naar Nepal om de Annapurna circuit te lopen. Dat is een wandeling door de Himalaya. En pas daar raakt hij over zijn shock heen. En dan wordt hij dirigent. Hoe vind je dat?
0: Dat is heel mooi. 6 seconden, vergeet het voor altijd. Geschreven door Jos Budi. Jos, dank je wel. Ik vond het leuk jou in de uitzending te hebben. En heel veel succes morgen in Hilversum bij de boekpresentatie.
1: Dank je wel. Ik vond het echt geweldig dat ik hier mocht zijn.
0: Dank je wel.
2: Donderdag 4 juni, de Alpe d'Huez.
3: Eindelijk bij het dorpje Alpe d'Huez.
4: Voor het goede doel, voor het KWF.
2: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
5: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
2: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
5: en de persoonlijke verhalen.
6: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
2: Mis niets van de Alpe d'Huez. En luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
5: Bij Radio M Utrecht.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
0: Goedemiddag, het is 2:30, tijd voor het nieuws met jou. Eva, we beginnen met nieuws uit de rechtbank.
14: Ja, een 44-jarige man die verdacht wordt van een inbraak en ernstige mishandeling van een bejaarde vrouw in Bunschoten blijft tot aan zijn rechtszaak in de cel. De 78-jarige vrouw overleed bijna een jaar geleden aan haar verwondingen. Ze was volgens het OM midden in de nacht gruwelijk mishandeld door de inbreker die uit Bosnië komt. Vermoedelijk was ze een willekeurig slachtoffer. Waarschijnlijk heeft het slachtoffer uren gewond in haar huis gelegen voordat ze werd gevonden door een van haar dochters. 2 dagen later overleed ze en er is volgens het OM grof geweld gebruikt. De verdachte ging daarvandoor met geld en haar horloge. Na de inbraak vluchtte hij naar Servië. Pas maanden later werd hij uitgeleverd. De zaak tegen de Bosniër wordt op dinsdag 3 november inhoudelijk behandeld. Provincies, maar ook veel gemeenten maken zich zorgen over het onderhoud aan wegen, bruggen en viaducten. Ook in de provincie Utrecht moet veel gebeuren en zijn er vele miljarden nodig voor achterstallig onderhoud. Lokale overheden willen meer geld uit Den Haag en als dat niet gebeurt, dan kan dat tot problemen leiden met de infrastructuur, zeggen ze. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ziet vooral in de Randstad veel achterstallig onderhoud. Dat geldt ook voor infrastructuur die in het beheer is van landelijke overheden, zoals snelweg en spoorlijnen. In Utrecht, Gelderland en Zuid-Limburg is het risico op natuurbranden verhoogd naar fase 2. Dit wordt afgekondigd als het al langere tijd droog is in de natuur. Hierdoor kan er eerder een brand ontstaan en vuur kan zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. Om die reden zijn hulpdiensten, natuurbeheerders en terreineigenaren tijdens die fase 2 extra alert. Defensie stopt vanwege de droogte met het oefenen met open vuur en explosieven op terreinen in Gelderland. Dat geldt voor alle onderdelen van het leger. Het Bospad Amersfoort is uitgerekend vandaag met het warme zonnige weer dicht. Dat komt door een technische storing, meldt uitbater SRO. Om wat voor storing het gaat is niet bekend. SRO kon nog geen toelichting geven op de problemen. Gisteren waren alle tickets voor het Bospad uitverkocht door de grote drukte. Het weer. Het is vandaag tropisch warm met meer dan 30 graden vanmiddag. En ook vanavond dan blijft het nog lang warm. Morgen dan is het een stuk koeler bij zo'n 23 graden.
0: Dankjewel Eva. Dan is er verkeersinformatie gemeld door de ANWB met de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwerbrug en Gouda. 7 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht. Muziek komt eraan van de Tramps.
15: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
18: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
19: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
20: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
21: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
22: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
23: Doet u voorzichtig met mijn vader.
24: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
25: Aan tafel met Connie Kraaienveld.

0: er wordt wat afgeschild door de Tramps. Een lekker liedje uit de 70s. En de 70s komt er weer aan, hè. Over een paar weken dan gaan we weer een hele mooie week meemaken met de mooiste muziek uit die tijd. Wij gaan zo meteen de tweede ronde spelen van de stem van M. Maar eerst, ja, de drie J's.
1: Aan tafel. Dit is...

0: Lekker met zo'n steel drum erbij. Dat doen ze goed hoor, de drieërs. Een lekkere zomerse plaat. Los, vast en het is onze nationale nieuwe. Het is 14:15.
1: De stem van M.
0: Het spelletje wat zo makkelijk meedoet. Wij zoeken de stem van een bekende Nederlander. Als je dat weet, meteen maar even doormailen naar stemvanm@rtvutrecht.nl. En dan maak jij kans op de Portable Radio. Dat is een hartstikke mooie prijs. Zet hem weer wat harder, dan kun je het goed horen. Want ze zijn vaak niet zo heel lang. Daar komt hij aan, de opgave.
2: En ik had al in het promotieteam gezeten.
1: De stem van M.
0: Beetje een wat hezige stem inderdaad. Nou, laat het maar weten op stemvanm@rtvutrecht.nl. De blokfluit, je hoort hem al. De George Baker Selection. Fly away, little Paraguayo.

jaar oud, deze hit voor kok Robin en The Promise You Made. Het is 10 voor 2, we gaan even naar de dagvraag. Die is altijd te lezen op de...

0: Facebookpagina van Radio M Utrecht. De vraag is, wat zijn jouw ervaringen met het busvervoer naar de aanpassing van de dienstregeling? Dat was vanmorgen een onderwerp bij Bob en bij Anne in Utrecht is Wakker. Het ging over de compensatie voor getroffen busreizigers. Misschien heb je het wel gehoord, hè? De provincie wil reizigers voor 3 miljoen compenseren voor de buschaos van de afgelopen maanden. Sinds Keoli en Transdev de dienstregeling hebben overgenomen, is het een rommelus. Heel veel bussen zijn uitgevallen of sommige reden helemaal niet, tot grote frustratie van de reizigers. De busmaatschappij die beloofde beterschap, dat was niet gelukt. Ze kregen een boete en nu is er dus een compensatie. Nou, hoe reageer jij erop? Sebastiaan die zegt, ik heb eigenlijk weinig gemerkt van de verbeteringen rondom het busvervoer. Helaas een paar keer meegemaakt dat de bussen niet kwamen in Vianen bij mijn werk naar Nieuwegein. De trams daarentegen die rijden wel netjes op tijd in de regio Utrecht. Jeroen die zegt, nou, een zeer slechte ervaring. De buurtbus is enkele keren met 2 euro omhoog gegaan. Nou weet ik niet of dat dan met die twee maatschappijen te maken heeft. Christel die zegt, ja, leuk voor de buschauffeurs die elke keer de klappen mogen opvangen, omdat er tegenwoordig maar weinig nodig is voor mensen om ontevreden over te zijn. Dat is natuurlijk ook wel zo. Die buschauffeurs die kunnen daar helemaal niks aan doen. Die vangen alleen maar de klappen op. En Helma die zegt, ik ga af en toe met de bus, alleen met slecht weer. Over het algemeen gaat dat hartstikke goed en rijdt ze op tijd. Gelukkig kan ik meestal gewoon ook op de fiets. Even naar Reinoud, onze technicus. Ben jij wel eens met de bus?
1: Nou, dat is lang geleden dat ik zelf met de bus geweest ben. Maar ik vind dit wel vreselijk voor de mensen die afhankelijk zijn van de bus, moet ik zeggen.
0: Dat is ook zo. Ja, want je zal er maar afhankelijk van zijn.
1: Nou ja, daarom. Kijk, ik heb dat voordeel van niet. Maar ja, oudere mensen of mensen die slechter been zijn of zo, die zijn er afhankelijk van. Dat is zonde.
0: Zeker. En Edwin, jij bent ook aangeschoven. Ga je wel eens met de bus?
2: Eigenlijk nooit, maar vorig jaar wel een keertje op een avond. Een keer laat. En even wennen, ook vroeger had je dan strippenkaart en zo. Dan kon je een kaartje kopen nog bij de chauffeur. Dat is lang geleden allemaal.
0: Inderdaad.
2: Maar het gaat nu ook veel makkelijker. Met de trein kun je ook gewoon even je pas voor de
0: je bankpas
2: houden,
0: hè? Ja.
2: En dan heb je eigenlijk meteen een bewijs natuurlijk, betalingsbewijs.
0: Ja.
2: Dus ik vond het wel weer even leuk om in de bus te zitten. Ik dacht vooral weer aan vroeger, dat ik dan met de bus naar mijn oma ging en zo. Ja, ja. Dat was een mooie tijd.
0: Doosbeurden.
2: Eén gulden, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Ik ga ook niet vaak met de bus, moet ik zeggen. Dus ik heb er geen ervaring mee. Laat het wel even weten, want Aart die praat er vanavond over door. Dat kan natuurlijk op alle middelen. Je kunt even mailen naar studio@rtvutrecht.nl of even meteen direct appen hier in studio met de app van RTV Utrecht. Studio 60's.
2: Ja, nou ja, in de jaren 60 ging jou nog voor een prikkie met de bus ook, hè. We hebben zo meteen een uur lang weer de muziek. Gisteren hadden we de hele dag de 60's top 100 en nog een paar extra uurtjes met muziek uit die tijd. En in de lijst staat een nummer van The Association, Windy, hebben we gisteren gedraaid. Vandaag die andere van ze, dat is deze. Over een Marietje, zo heet mijn oma ook trouwens. Voilà. Association dus. En we hebben de Beatles er weer bij de Jukebox vandaag. Met onder andere even een knipoog naar iemand van de Motions. Die gisteren 80 jaar is geworden. Dus uit jouw stadje, hè, Den Haag.
0: Jazeker. Ja.
2: En ook nog de krant van toen. Als je 50 jaar getrouwd was, begin jaren 60, dan stond je uitgebreid beschreven in de krant met een foto. En de zwembad Den Hommel in aanbouw. Dat is ook wel leuk om te zien. Dat grote bad wat toen dus nog moest komen.
0: In Utrecht.
2: Ja,
0: best.
2: Ja. We duiken er zo in.
0: Hartstikke goed. Lekker luisteren. Geniet van het mooie weer. En laat de radio maar lekker hard aanstaan. Tot aan het nieuws. 5 en keep on moving. Ik wens je nog een hele mooie middag. Geniet ervan.

0: FM Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
10: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
11: Zoveel money!
10: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Velbrief van Sociale Zaken hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aerts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is drukker dan gebruikelijk op dit moment van de dag, meldt de ANWB. En ook in onze regio twee vertragingen. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouda. Daar staat een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht, daar heb je ongeveer 10 minuten vertraging. Wel wat langer op de A27 nu van Utrecht naar Gorinchem tussen Houten en Lexmond. Daar een half uur. En dat komt door een ongeluk. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht. Ook onderweg zometeen de jaren 60. En we beginnen met een echte zomerhit.
6: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
7: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
11: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
16: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
12: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: Het is pas 26 mei, maar het voelt als hoogzomer. Love and Spoonful, 30 graden is het in de beeld.
1: Studio 60's.
0: Een tropische dag, de eerste van dit jaar. En in de krant van 26 mei, ergens in de jaren 60 die ik hier voor mijn neus heb, is het toch zo gauw 10 graden koeler. Verder gaat het ook over de nieuwe haring in deze oude krant in dit Utrecht Nieuwsblad. Zometeen duiken we even in het nieuws en ook het nieuwe zwembad dat eraan gaat komen, Den Hommel. En ook vooral nog even nagenieten van die hele dag, jaren 60, die we gisteren hebben gehad met de 60's. De 100 die onder andere op herhaling ging. Niet alleen een mooie, maar zelfs een prachtige Pinksterdag. En ook vandaag dus het beste onder de zon uit die tijd, maar dan slechts één uurtje. Tussen 2 en 3, dus voor je het weet is het weer voorbij. De jukebox slepen we weer even naar binnen straks. Die hebben we net nieuwe olie gekregen. En ook Lulu is erbij. Dus kom dichter bij de radio en blijf vooral lekker luisteren, zou ik zeggen. Ik ben Edwin, Nostalgie, tussen 2 en 3.

Temptations waren dat. My Girl. We lezen altijd de krant van toen, hè, in Studio 60's. Vorige week had ik er eentje uit 1969. Misschien heb je het gehoord. Daarin stond toen te lezen over de verhuisplannen van Ouwe Hans Dierenpark in Rhenen. Maar zoals wel vaker wordt er niet altijd heel goed geluisterd. En leidde dat zelfs tot een telefoontje vanuit Rhenen. Maar het was dus gewoon oud nieuws uit 1969. Uiteindelijk is die hele verhuizing niet eens doorgegaan. Ze zouden naar Ermelo gaan. Dat stond dus vorige week te lezen in de krant in mei 1969. Nou, in ieder geval leuk wel dat er in ieder geval opgelet werd. Niet helemaal dus. Maar wel geluisterd wordt ook daar in Rhenen. Deze krant is van wat ouder zelfs, 1961. Dat was vrijdags 26 mei. En de voorpagina van dit Utrechts Nieuwsblad staat in grote chocoladeletters. Retourtje Maan voor 1970. Toen nog verder toekomstmuziek. President Kennedy die roept op tot avonturen. In een speciale reden kondigde de nog maar kort geleden aangetreden president deze plannen aan dus. En het hele project gaat 27 tot 33 miljard dollar kosten. Verder lees ik in deze krant shownieuws over prinses Margaret die in verwachting is. Dit nieuws werd gistermiddag rond 17:30 met grote vreugde ontvangen door het Britse volk. De geboorte van haar eerste kind wordt verwacht tegen eind oktober, begin november. Dan even terug naar eigen land, de nieuwe haring. Daar is het ook weer de tijd voor. Die komt eraan. En vandaag tussen 11 en 1 worden de eerste malse maatjes bij hoogstwaarschijnlijk bij IJmuiden gelost. Dus dat wordt weer smullen geblazen. Dan ga ik even naar onze regio. Deze foto zie ik in de krant van de in aanbouw zijnde van het zwembad Den Hommel in Utrecht. Het grote bad, nu nog geheel onzichtbaar door een woud van stalen stijgers die het plafond steunen, krijgt overigens een magnifieke duiktoren, staat er ook bij te lezen. En de vorm, of de man die dit allemaal heeft bedacht, dit gebouwencomplex, dus de architect, dat is de heer P.J. Schenken. Die is ook wel aardig om die eventjes te noemen. De man van de gemeentelijke dienst dus van Utrecht. Het nieuwe zwembad. Nou, je zou er nu eigenlijk al in willen duiken. En dan hier twee mensen die 50 jaar getrouwd zijn. Dat is anno 1961 ook nog groot nieuws voor de krant. Op 31 mei staat hier te lezen, 1961 dus. De heer en mevrouw Elbertsen aan de Van Bosstraat 30 in Utrecht. Zij vieren dus hun gouden huwelijksfeest. En de heer is nu 73, mevrouw 72. En ze hebben samen 10 kinderen en 26 kleinkinderen. En hier dus ook lachend op deze foto. En ook was in Utrecht de aanbesteding voor de bouw van de Koentunnel. Dat gebeurde in het gebouw van Rijkswaterstaat aan de Maliebaan. De Koentunnel in Amsterdam is dus hier aanbesteed voor een bedrag van 20.342.000 gulden. En dan ook nog even deze advertentie. Ik lees namelijk dat er binnenkort een aanvang zal worden gemaakt met de bouw van 24 moderne woonhuizen in Vinkeveen. En wel aan de Hulweg 2 onder 1 kap. Koopsommen vanaf 29.500 gulden, kostenkoper. Een zeer ruime financiering is mogelijk. En voor inlichtingen kan je elke woensdag en zaterdag bellen tussen 2 en 5 naar de NV Umaco aan de Maliebaan 63 in Utrecht. Maar denk er nog even om, ik zeg het erbij, het was in 1961. Hè? Dus vandaag 65 jaar geleden en in de Nederlandse top 20 staat op nummer 1 Edith Piaf met Non je ne regrette rien. En helemaal onderaan op 20 dit leuke deuntje van Doe en Eddie.

0: van het Eurovisie Songfestival. Lulu was dat en ze deed dat in 1969.
1: Ladies and gentlemen, The Beatles.
2: Beatles beste.
0: We gaan nu naar het begin van de Beatles. Vandaag dus hoe het eigenlijk allemaal zo'n beetje begon. 1962 was het jaar. John Lennon en Paul McCartney die schreven het nummer wat ik ga draaien eigenlijk al een jaar of vier eerder. In die periode, eind jaren 50, spijbelden ze geregeld. In het ouderlijk huis van Paul aan de weg daar in Liverpool. Daar componeerden ze dan hun liedjes vaak, met z'n tweetjes. En Love Me Do, want daar gaat het over. En die hoor je eigenlijk elke dag even zo hier op de achtergrond. Die ga ik nu een keer helemaal draaien. Dat was dus eigenlijk ook het begin. En zo

En we zitten goed in de mondharmonicaatjes, hè? Eerst al de Beatles, The Love Me Do. En ook hier een hoofdrol voor dat instrument. De Everly Brothers waren dat, The Price of Love. Uit dit rijke verleden zometeen nog een klein half uurtje met Sixties. En onder meer in de jukebox staan we even stil bij een jarige van de Motions, die gisteren 80 is geworden. En ook nog een leuk zomerhitje waar je zometeen dus een keuze uit mag maken. En tot het nieuws is hier nog de stem van Petula Clark.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Het nieuws van 2:30 met Eva de Boer. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Ik ging even met de TBS van de moordenaar van de Utrechtse studenten Nadia van der Venne. Die wordt niet verlengd.
6: Nee, dat heeft de rechtbank in Utrecht vandaag bepaald. Die besloot dat de inmiddels 53-jarige Pascal F. de laatste stap heeft gezet van zijn TBS-traject en oordeelt dat de man terug kan keren in de maatschappij. In 2002 schoot hij Nadia dood in haar studentenhuis aan de Weertsingel in Utrecht. Pascal F. was de zoon van de huiseigenaar en hij woonde op de begane grond. In 2005 werd hij veroordeeld tot 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging. En vorig jaar werd die dwangverpleging al voorwaardelijk beëindigd. De rechtbank schrijft zich te realiseren dat deze beslissing een harde klap is voor de nabestaanden van Nadia, maar dat dit geen gevoelens zijn waar de rechtbank zich bij deze beslissing door kan en mag laten leiden. Het is vandaag officieel de warmste 26 mei ooit gemeten. In de beeld was het om 13:50 29,2 graden. En dat is dus het hoogst sinds de metingen begonnen in 1901. Het vorige record voor deze dag komt uit 2005. En het is het vijfde warmterecord dit jaar. De andere vier kwamen uit de maand maart. Het kwik loopt nog verder op vandaag tot boven de 30 graden. En die tropische warmte is volgens het RIVM nadelig voor de luchtkwaliteit, want er kan namelijk smog ontstaan door veel ozon in de lucht. Voor astmapatiënten kan dat vervelend zijn, want zij kunnen last krijgen van hoesten of kortademigheid. En het advies is dan ook om aan het einde van de middag en het begin van de avond binnen te blijven. Smog door ozon ontstaat door luchtvervuiling op zonnige dagen en ook als er weinig wind staat. Het bospad Amersfoort is uitgerekend vandaag met het warme zonnige weer dicht. Dat komt door een technische storing, meldt uitbater SRO. Om wat voor storing het gaat is niet bekend. SRO kon nog geen toelichting geven op de problemen. Gisteren waren alle tickets voor het bospad uitverkocht door de grote drukte. Het weer, ja, het is dus vandaag tropisch warm met meer dan 30 graden vanmiddag. Ook vanavond dan blijft het nog lang warm. Morgen dan is het weer wat koeler, bij zo'n 23 graden.
5: Zometeen wel weer een duik in de jaren 60. En toen was het sowieso een stuk koeler, las ik in de krant, 20 graden. Ongeveer op 26 mei.
6: Ja, zeker. Heel verschil.
5: Niet zo extreem allemaal. Dankjewel, Eva. We gaan even naar de verkeersinformatie van de ANWB. Want het is hier en daar toch wel wat druk aan het worden. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouda. Dat komt daardoor een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht, 10 minuten ongeveer. De A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Na een ongeluk, je wordt daar over de vluchtstrook geleid. Er zijn drie rijstroken dicht, ongeveer 10 minuten vertraging. En richting Gorkum op de 27, dan tussen knooppunt Lunet en Hagestein, zo'n 5 minuten. En ook op de 27 nog tussen knooppunt Everding en Noordeloos, ruim 10 minuten.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR.
9: hoe het hoort.
10: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
11: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
12: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
13: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
14: Studio 60's met Edwin Meerman.

0: De Ivy League, Tossing and Turning. En hier draaien ze uit de jaren 60. De vakantiedagen zitten er eventjes op, maar ik heb wel twee kinderkoren nog even vanuit onze jukebox.
1: Druk maar op het koffie en de jukebox gaat. Levert de muziek, joh, hey.
0: En die eerste die hoort bij The Motions, want gisteren werd de gitarist Gerard Romein namelijk 80. Dus even felicitaties.
2: I don't like your face, so we kick my teeth all over the place.
0: Keuze 1 dit, hè?
2: But I can still drink,
0: so en let even op dat kinderkoor. Die zijn dus ook te horen op deze van The Motions. Dat is keuze 1. En dan gaan we even naar het strand, want het is 30 graden.

strand, ja, daar bij de zee, waar het overigens wel iets frisser is. Misschien heerlijk om daar juist nu te zijn. Ernie Bender met ook de jazz vanuit Utrecht die meededen op dit strandfeest. En dus een compleet kinderkoor. Nou, welke zullen we draaien? The Motions of dat strandfeest? 1 of 2, laat het maar even horen in de app. Of mail het naar studio@rtvutrecht.nl.

denk ik toch weer even terug aan die mooie 60's dag die we gisteren hadden. De hele dag zelfs. Met die top 100. En daarin ook deze jongens van The Association met Windy. En dit was die andere. Along Comes Mary nog even vandaag. Dus als bonus in Studio 60's. In onze jukebox kun je kiezen uit Tonight Will Be Stoned van The Motions. Of het strandfeest van Ernie Bender en The Jets. En ze gaan ongeveer gelijk op. Dus je kunt zeker nog het verschil maken als je nog even wilt laten weten welke mogen draaien. Dus even stemmen in de app of mail. Studio@rtvutrecht.nl. En hier zijn Sam en Dave.

beetje uit de hoogte was het wel. Wayne Fontana, hier in zijn eentje zonder de Mindbenders deze keer. Pamela. En ik pak me mee, hoor er nog even bij. We hadden gisteren ook de hele dag met de jaren 60. Dat is toch het geluid van de 60's. En zeker ook van het strand en het mooie weer. Waar het vast, ondanks dat het geen vakantie is, wel druk zal zijn zo aan de kust. Er zijn wel mensen die lekker genieten van het zonnetje in de tuin. Ik zie wat mooie fotootjes voorbij komen in onze app. En Joker die zegt, het zal bij jullie wel lekker cool zijn. Zeker. Ja, ik zou hier eigenlijk liever helemaal niet meer weggaan. 21 graden is het hier binnen. Ideke, ook dankjewel voor jouw berichtje vanuit Zuid-Holland deze keer. Sint-Antonius. Astrid heeft ook een appje gestuurd. Ruud, dankjewel. Jij gaat voor nummer 2. Hè? Dat ging om Ernie Bender met het strandfeest. Dit dus. Of de Motions, hè? Dat was die andere keuze vanwege de verjaardag van die gitarist Gerard Romein. Gisteren werd hij 80. Dus dat waren de liedjes waar je uit kon kiezen. Manfred, dank je voor jouw strandfeest. Jeanne heeft ook een berichtje gestuurd. En Femi ook nog. Femi Otter, die gaf eigenlijk ook de doorslaggevende stem. Die kiest voor nummer 2. Dus dat betekent dat we dat strandfeest nog een keer echt gaan opzetten. Vanuit onze net geoliede jukebox. Hij is weer helemaal kerstvers. Dus we kunnen die liedjes weer mooi helder afspelen. Zonder tikken. Het was in die overigens hele slechte zomer van 1965 een hitje.

Moody Blues, ja, het wordt bijna tijd om te gaan. Jos is er zo. Maar ik heb nog een leuke toegift onder slotakkoord. Herinnert u zich Desmond Dekker bijvoorbeeld nog? We staan nog even stil bij zijn 20ste sterfdag, dat was gisteren. Hij werd 64 jaar. Misschien denk je Desmond Dekker dat er niet 1, 2, 3 een lampje gaat branden. Maar als ik deze ga draaien, dan zeg je waarschijnlijk wel meteen... oh ja, want dit was eind jaren 60 een nummer 1 hit voor hem.

0: We begonnen heel zomers met Summer in the Sixties. En we eindigen dan ook lekker in het zonnetje onder de Jamaicaanse zon eigenlijk dit meer. Hè? Dat was Desmond Dekker. Nou, die kwam overigens gewoon vanuit Engeland gisteren. Dus zijn 20ste sterfdag alweer. En daarom nog even een kleine ode aan hem, die Israelites. Jos, wat zie je er zomers uit vandaag?
1: Nou, dankjewel. Jij ook wel eigenlijk. Korte mouwen.
0: Ja, en eigenlijk hoort bij de jaren 60 nu wel grijs haar. Maar jij hebt een andere haarkleur vandaag in je programma, althans.
1: Het is vandaag Wereldroodharigendag. Ja. Dus ik vraag aan de luisteraars zometeen, wie ken je met rode haren? En die gaan we eren. Mensen met rood haar gaan we eren. En welke plaatjes zijn dan vandaag op zijn plaats?
0: En niet alleen de meisjes, hè?
1: Niet alleen, nee. Ook de mannen. Welke zangers hebben rood haar? Welke zangeressen hebben rood haar? En wist je dat maar 2% van alle mensen op de wereld rood haar heeft?
0: Wist ik niet, nee.
1: Dus het is wel uniek dat je dat hebt dan.
0: Ja, dan moet je ook altijd nog wat beter insmeren ook, hè, met dit weer. Hè. Je is je huid gevoeliger voor de zon en zo. Dus,
1: zeker.
0: Ja, want rode huid wil je dan liever niet hebben eigenlijk.
1: Ja. Nou, dan moet je dan petje op of een zonnehoed of zo.
0: Zo is het. Nou, ik ga lekker naar je luisteren zometeen in het zonnetje.
1: Gezellig.
0: Onder de parasol. Tot zo, joh.
1: Hoi.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn 2 kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De 5 andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel Suzanne, hou ouder het vol hoor. Dit zijn de files gemeld door de ANWB. Dit zijn de files in de omgeving Utrecht. A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwebrug en Gouda. 9 minuten, kapotte vrachtauto is de oorzaak. A27 Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos. 38 minuten. Komt door een ongeluk. Je wordt via de af- en oprit omgeleid. 3 rijstroken dicht. Je kan beter omrijden als je van Breda richting Utrecht gaat. Over de A15 en de A2. File op de A27 Breda-Utrecht tussen industriegebied A. Avelingen en Noorderloos 25 minuten. En A27 een kwartier tussen Nieuwegein en Noorderloos. Zometeen lekker zonnig met José Feliciano.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stekelenburg en Van Zessen in Nieuwegein of Lexmond.
8: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
9: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

Ponte a cantar, Mr. José Feliciano bij Radio M Utrecht. Het is tropisch vandaag, een vroege tropische dag. En de muziek die heeft rekening mee gehouden vandaag. Zo, raampje even lekker open. Dat mag eigenlijk niet, hè, vandaag. Nee, het mag niet, want de airco brandt. En als de airco brandt, dan moet je je raam dicht houden. Dat is een beetje zonde. Sowieso moet je je ramen dicht houden binnen, anders komt de warmte binnen. Het is dan weer zonde. Leuk dat je luistert naar Radio M Utrecht. En het is weer een bijzondere dag. Het is World Red Hair Day. Wij eren mensen met rood haar. En de vraag is, ken je mensen met rood haar? Dat is even de vraag. Jongens, meisjes met rode haren, we zetten ze in het zonnetje vandaag. Want het is heel bijzonder, want maar 2% van alle mensen in de wereld die hebben rood haar. Dus als je rood haar hebt, ben je dus heel bijzonder. Jaap in Groenekan die zegt, ja, ik ken er wel een paar, Jos. Maiko Heemskerk en Jolanda Beringen, ja, die hebben rood haar. Johanna die zegt, bij ons is dat Suzanne. Ja, Suzanne heeft ook rood haar. En we hebben natuurlijk ook, ja, er is ook een Spice Girl met rood haar. If you wanna be my lover, you gotta get with my friend. En ook Cindy.

0: Welke artiesten zijn er met rood haar? Ja, we kennen ze wel. We kennen ook Johnny Rotten. Something You've Forgotten.
1: And we don't care.
0: Dat dacht ik al. Wie heeft er rood haar in jouw omgeving? En welke artiesten hebben rood haar? Dus stuur even een berichtje via de app van RTV Utrecht. Dat vind ik gezellig.
2: Goedemiddag.
0: Drie platen waar ik niet doorheen ga praten. Christy. Daarna Gerard Joling en Simon.

Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Het is Radio M Utrecht. Het is internationale roodharigendag. Maar 2% van de mensen heeft rood haar, behalve in Schotland. Dat is gek, hè? In Schotland heeft 15% van alle mensen rood haar. Ik vroeg, wie heeft rood haar in je omgeving en welke artiesten?

0: Ik vraag me toch af of ze het niet heeft geverfd. Maar dat telt niet, dat mag ook. Natuurlijk deze ook! Dolly Parton, ja. En Loes heeft ook rood haar. Ja.
1: Hallo, ik ben Loes Luca en je luistert naar Radio M Utrecht. Sweet dreams are made of
0: these. Ja, Loes Luca en die Lennox ook, hè. Het is wereldroodharige dag. Laat ze maar doorkomen. Wie heeft er allemaal rood haar? Dorothea, die zegt in de familie een aantal nichten en neven hebben rood haar. Ik vind het wel bijzonder. Nooit mee gepest. Mijn zus heeft rood haar laten verven. Dus niks mis mee. Ik kan me voorstellen. Wil je Vincent draaien van Don McLean? Dat onze schilder, Vincent van Gogh. Natuurlijk misschien wel de bekendste roodharige man. Ria van der Haar Bruggeweert, die zegt: mijn vriendin heeft rood haar en haar kinderen ook. Vroeger mijn haar met henna geverfd. Oh, dat kan natuurlijk ook, dat is vroeger veel gedaan. The Lady in Red wordt heel veel genoemd. En heel veel artiesten met rood haar. Joke aan de lijn. Joke, goedemiddag. Daar ben je.
2: Daar ben ik.
0: In Zeist.
2: Ja, klopt helemaal.
0: Joke, had jij eigenlijk rood haar willen hebben?
2: Nee.
0: Nee, waarom nee. niet?
2: Ik heb het wel gehad hoor, ik heb het wel rood laten verven destijds.
0: Mm-hmm.
2: Ja, het is prachtig.
0: Maar als je het hebt laten verven, dan vind je het wel mooi.
2: Ja, vind ik schitterend.
0: Ja.
2: Mijn kleindochters hebben echt de rood haar, echt rood haar. Nou, zo mooi.
0: Mm-hmm. Nou, heb ik wel de verhalen gehoord dat mensen ook werden gepest. Ook op school, met rood haar.
2: Klopt, en daarom ben ik zo blij dat er nu aandacht aan besteed wordt.
0: Mm-hmm.
2: Dat het niet iets afschuwelijks is of zo.
0: Nee.
2: En dat het echt mooi is.
0: Ik vind dat hele mooie, dieprode haar vind ik heel mooi, hè? Ja.
2: Ja, mijn kleindochter is echt dieprood. Dat is echt zo mooi.
0: Ja, je kleindochters, en hebben ze het van vader of moeder?
2: Mijn ene kleindochter heeft het van de vader. Mm. Die is een beetje rozig.
0: Ja.
2: Maar mijn andere kleindochter, die is van mijn zoon, helemaal niet. Die hebben helemaal geen rood haar in de familie.
0: Oké. Okay.
2: Dus dat is heel apart.
0: En is het dan echt rood-rood? Ik zeg dat de wenkbrauwen ook rood zijn?
2: Nee, die niet.
0: Die dan weer niet, oké. Okay.
2: Nee, bij eentje, maar bij die diepe rode. Die heeft geen echt donker haar.
0: Oké, okay. Eva en Fleur. Ja, we hebben een vertraging in de lijn. Daar zit ik door je heen. Eva en Fleur, mochten jullie luisteren van oma, die doet jullie de groeten. En jullie hebben prachtig rood haar.
2: Ja. Zeker weten.
0: Zeker weten.
2: Zeg, schatten.
0: We hebben een eerbetoon aan alle roodharige mensen op World Red Hair Day. Tot de volgende keer, Joke.
2: Doei, de groetjes. Doei, doei.
0: Veel mensen zeggen Mick Hucknall van Simply Red. Dat is een van de mooiste roodharige zangers. Echt hoor.

0: Heb jij dat ook wel eens, dat je als je een plaatje hoort, dat je dan weer jezelf ziet in een korte broek en zo? Het was zomer, Juan Bastos, grote hit in de top 40. En ik wist niet waar je het over had. En nu is het 2026 en ik weet nog steeds niet waar je het over had. Dat heb je wel meer. Heb jij dat ook wel eens, Eva? Dat je denkt, van, hey, waar zingt hij over?
1: Ja, soms. Of dat je pas heel erg laat achter de werkelijke betekenis van een liedje komt. Van een songtekst. Dat je denkt, van, nou, ik heb het al jaren verkeerd meegezongen of verkeerd begrepen.
0: Ja,
1: ja ook.
0: Nou, dat allemaal. Ik moet er maar eens wat huiswerk bij gaan maken. Het regionieuws, Eva, zometeen met jou. Het gaat over de noodopvang in IJsselstein. En ik had hem eigenlijk al verwacht.
1: Ja.
0: Een warmterecord. Ja, worden zo meer.
2: Donderdag 4 juni, de Alp du 6.
3: Eindelijk bij het dorpje Alp du 6.
4: Voor het goede doel, voor het KWF.
2: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alp du 6 en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
5: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
2: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
5: en de persoonlijke verhalen.
6: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
2: Mis niets van de Alp du 6 en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
5: Bij Radio M Utrecht.
7: In Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
0: Regionieuws van 3:30. Eva de Boer, Eva, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: We gaan het hebben over de noodopvanglocatie in IJsselstein. Die gaat uiterlijk 1 juli open.
1: Ja, het COA, dat over de opvang van vluchtelingen gaat, begint deze week met de voorbereidingen. Die opvang komt op een van de velden van voetbalclub IFC. En in een bewonersbrief staat de streefdatum van 1 juli. De afgelopen tijd was er veel te doen om die noodopvang. Er waren meerdere demonstraties en tijdens een van de protesten werden het stadhuis en het Vilco Theater met vuurwerk bekogeld. Ondanks deze protesten komt een noodopvang er. Maximaal 150 statushouders die kunnen er tot het einde van het jaar wonen. De TBS van de moordenaar van de Utrechtse studenten Nadia van de Ven wordt niet verlengd. Dat heeft de rechtbank in Utrecht vandaag bepaald. Die besloot dat de inmiddels 53-jarige Pascal F. de laatste stap heeft gezet van zijn TBS-traject en oordeelt dat de man terug kan keren in de maatschappij. In 2002 schoot hij Nadia dood in haar studentenhuis aan de Weertsingel in Utrecht. Pascal F. was de zoon van de huiseigenaar en woonde op de begane grond. In 2005 werd hij veroordeeld tot 20 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Vorig jaar werd die dwangverpleging al voorwaardelijk beëindigd. De rechtbank schrijft zich te realiseren dat deze beslissing een harde klap is voor de nabestaanden van Nadia, maar dat dit geen gevoelens zijn waar de rechtbank zich bij deze beslissing door kan en mag laten leiden. Een automobilist die vannacht met zijn auto te water raakte in Leerdam was volgens de politie onder invloed van softdrugs. De man is aangehouden. Afgelopen nacht kwam de auto naast de Schalkse weg terecht, waarna de bestuurder een sloot inreed. Hij kwam vanuit Zijderveld en reed richting Leerdam. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en bleef ongedeerd. En bij een controle bleek dus dat de man onder invloed was van drugs. Het is vandaag officieel de warmste 26 mei ooit gemeten. In de beeld was het om 2:10 30,4 graden. En dat maakt het meteen de eerste tropische dag van het jaar. En dat is dus het hoogst sinds de metingen begonnen, 1906. Het vorige record voor deze dag komt uit 2005. En het is al het vijfde warmterecord van dit jaar. De andere vier kwamen uit de maand maart. En het kwik loopt nog wat verder op vandaag, nog tot ruim boven de 30 graden. Morgen is het dan weer een stuk koeler, zo rond de 23 graden.
0: Ik heb even gekeken, de temperatuurmeter op ons dak van RTV Utrecht.
1: Ja, dat zal wel knijterwarm zijn.
0: Het is knijterwarm.
1: Vertel.
0: Het is 32.
1: Ja.
0: Ja.
1: Poeh. Celsius. Nou, dat is dus ruim boven de 30 dus. Ja.
0: Veel drinken, dat is goed, hè? Water drinken.
1: Dat is heel belangrijk, ja. Wel ook als je binnen bent, hè? Want veel mensen denken, ik ben binnen, dan hoeft dat niet. Maar het heeft toch impact op je lijf, dus blijf dat vooral doen.
0: En zeker als je wat ouder bent, dan heb je niet meer de dorstprikkel.
1: Nee, dat wordt ook minder, dat is ook belangrijk.
0: Ja, dan is het niet dat je denkt van, joh, ik ga eens eventjes even lekker onder de kraan hangen. Dan moet je echt de plicht hebben om, als je al een uur geleden, ik neem nu weer 4 slokken water.
1: Ja, precies, gewoon slokjes over de dag nemen.
0: Ja.
1: Belangrijk hoor.
0: Zeker.
1: Ja, er is alles eigenlijk al over gezegd, het weer. Het is dus tropisch warm, meer dan 30 graden. En ook vanavond dan blijft het nog lang warm. Morgen is het dus wat koeler, bij zo'n 23 graden.
0: Het is een avond voor een avondwandeling, denk ik.
1: Ja, dat is wel lekker, als het een beetje afkoelt.
0: En dan vanavond alles even openzetten.
1: Ja, goed doorluchten.
0: Hoewel vannacht wordt het dus ook nog behoorlijk warm.
1: Ja, en meestal gaat het dan met een hoop bombarie en onweer gepaard. En dat is dit keer niet. Het is gewoon morgen een stuk koeler.
0: Ons uitgebreide tropische weerbericht om 17:55 op deze zender. Dankjewel Eva, over een uurtje weer. Nu de files van de ANWB. Op de A2 Utrecht richting het zuiden. Een kwartier file tussen Culemborg en Waardenburg. A27 Breda Utrecht tussen Werkendam en Noorderloos. Daar een uur. Komt door een ongeluk. Twee rijstroken dicht. Je kan beter omrijden als je van Breda richting Utrecht gaat. Via knooppunt Deil over de A15 en de A2. Utrecht richting Gorkum op de A27. Ook een kwartier tussen Houten en Noorderloos. En dan de N214 Papendrecht naar Leerdam. Tussen Gorkum en de aansluiting met de A27. Daar een kwartier. We hebben zo Boskeks en daarna doe ik het spelletje weer met je. Ik heb 3 platen en vind ik het leuk als je de overeenkomst gaat zoeken.
12: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
13: Fietsboot de Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
14: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
14: 20% korting?
15: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
16: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
17: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

en leuk dat je luistert naar de zender met de lekkerste letter. Dit is Radio M Utrecht. Doe je mee? Het spelletje de 3 voor 4. Ik heb weer 3 verse platen uitgezocht en er is een overeenkomst tussen die platen. Het kan zijn dat ze 1 onderwerp zijn. Het kan zijn dat er een woordje in de titel zit bij alle 3. En soms doen de namen van de artiesten ook mee. De 3 voor 4 doen we elke dag hier bij Radio M Utrecht. Ik begin met aanwijzing 1.

Ja, dat gevoel kennen we nog wel, hè? Ja, achterop en vader op de fiets. Dit was aanwijzing nummer 1. Er komen nog 2 platen. Mocht je nou zeggen, Jos, mijn kwartje gaat vallen, stuur dan een berichtje via de app van RTV Utrecht. En hier is nummer 2.

Steeds meer mensen gebruiken Shazam bij dit spelletje. En dat mag niet, hè? Dat mag niet, maar ik kan het niet controleren. Dit was aanwijzing 2, Miles Smith en Niall Horan. Niall heeft volgens mij rood haar. Want het is wereldroodharige dag, maar hij heeft het geverfd. Dat vind ik dan wel weer jammer. Wat is nou die overeenkomst? Laat even weten, stuur een appje. Een berichtje via de app van RTV Utrecht. Mailen mag natuurlijk ook nog, hè. Die staat ook nog open. Dat is studio@rtvutrecht.nl. In het Duits, daar gaat hij zingen bij ons aanwijzing 3. Dit is Jan Smit.

0: Ja, om het toch een beetje moeilijker te maken, heb ik Jan in het Duits laten zingen. En heb ik Jaap aan de lijn?
1: Ja, dat klopt.
0: Jaap Koekoek, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is dit Jaap uit Assen in Drenthe?
1: Ja, klopt.
0: Nou, leuk je in de uitzending te hebben, Jaap. Hoe is de temperatuur bij jullie in het oosten?
1: Oh, ik denk wel een graad of 30.
0: Graad of 30?
1: Ik denk wel, ik weet niet precies. Ik heb niet gemeten.
0: Heb jij daar last van of hou jij van die tropische warmte?
1: Ik heb er een beetje last van.
0: Ja, hoe?
1: Nou ja, ik ben niet zo jong meer en ik heb ook last van medicijn die moet gebruiken, dat niet in de felle zon mag en zo, dus dan blijf ik gewoon binnen zitten.
0: Ja, ja, en dan met de ramen dicht denk ik dat de warmte buiten blijft?
1: Ja.
0: Ja. En dan de radio aan. Misschien helpt het als je hem hard zet, dat je door die speakers wat verkoeling krijgt, of niet? Nee, dat is onzin. Er is hier iemand aan het schudden. Dat dan weer niet. En drinken, Jaap. Veel drinken. Dat is goed, hè?
1: Ja, veel drinken, ja, klopt. Ga ik doen.
0: Hey, leuk, want je hebt toch wel de energie om mee te doen met het spelletje. Wist je het snel of moest je er even over nadenken?
1: Ik dacht, na twee nummers dacht ik dat ik het wist.
0: Ik had het idee dat hij hartstikke ingewikkeld zou zijn. Maar de meeste mensen hebben het goed. Vertel eens, wat is je oplossing?
1: Ik heb veilig gezegd.
0: Veilig. Het was veilig achterop bij vader op de fiets. Daarna hadden we drive safe. En sicher durch den Sturm. Dus sicher, safe en veilig. Dat zijn ja drie talen. En, het antwoord is goed, Jaap.
1: Oké. Okay.
0: Ik kan je een koeltasje sturen als je dat graag wil hebben.
1: Ik heb al een koeltasje.
0: Heb je een koeltasje? De rugtas, de shopper, puzzelboekje, notitieboekje of een toilettasje? Wat zal het zijn?
1: Doe maar een rugzak.
0: Een rugzak. Stuur ik op naar Assen. En Jaap, goed. Waar word jij nou blij van?
1: Van een beetje ontspanning, lezen of tv kijken of radio luisteren. Mm-hmm. Daar word ik wel blij van.
0: Gewoon lekker jezelf zijn en je dingetjes kunnen doen. Dat vind ik goed om te horen. Hey, dankjewel. Doe Assen de hartelijke groeten van Radio M Utrecht.
1: Pardon.
0: Want we zijn er voor de hele wereld. Hè? Zo moet je dat altijd zien. Zo zie ik dat ook.

Ja, Gilbert. Het is vandaag Wereldroodharigendag. En ik ben op zoek naar, ja, niet alleen meisjes, maar ook jongens met rode haren. We eren mensen met rood haar. Dirk zegt Rita Hovink, die had ook rood haar, inderdaad. Carla zegt, mijn middelste zoon is roodharig. Kleinkinderen met rode haren ook. Dorothee Peters die zegt, hey Jos, mijn collega heeft ook rood haar. Het is een mooie kleur. Ja. Simply Red met Mick Hucknall natuurlijk. Hè. Simply Red. Ik kan me ook niet voorstellen dat die naam niet vanwege zijn rode haar gekozen is. Ronan Keating, zegt Maarten Brouwer. Heeft hij ook rood haar? Dat ga ik even checken. Dat denk ik wel, ja. Ja, mooi. En dan nog veel meer mensen die zeggen, ik heb rood haar. Oh, ik vind rood haar heel mooi. Laat even weten. Stuur een berichtje via de app van RTV Utrecht. En dan zijn ook nog artiesten met rood haar te horen. Dat allemaal zo. En zometeen eerst het NOS-journaal. Ik zou zeggen, blijf even luisteren naar Radio M Utrecht. Dan gaat het helemaal goed komen.

0: Ja, dan is hier toch het NOS Journaal. Zometeen meer muziek. Ja, het NOS Journaal heeft er een kijken. Komt er nu aan.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is, net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aerts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Sovinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm. 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Suzanne. En nu eerst het, ja, we hebben een kleine storing, maar dat komt helemaal goed. We hebben nu het verkeer van de ANWB. Er is een goede pingel op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Een file van 5 minuten tussen Amersfoort-Noord en Hoevelaken. Dan de A2 Utrecht naar het zuiden toe tussen Culemborg en Zaltbommel een kwartier. A27 Breda-Utrecht tussen Nieuwendijk en Lexmond 12 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 richting Amersfoort en Noordloos daar 21 minuten. En dan geeft op de A27 Utrecht-Breda 11 minuten tussen Noordeloos en Werkendam. Shirley Bessie gaat zingen zometeen.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
4: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Utrecht of Woerden.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
6: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
7: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu. Goedemiddag.

controleer altijd even de glazen als Shirley Bessie heeft gezongen. This is my life bij Radio M Utrecht. Ik zeg goedemiddag. Het is internationale Red Hair Day. We eren mensen met rood haar. Chris Broos die heeft gezegd, Jos, mijn dochters hebben rood haar. Hun moeder had namelijk ook rood haar. Ja, kan je nagaan. Ed Sheeran is niet genoemd. Ed, natuurlijk ook roodharig. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. En we hadden één rode Dolly Dot, Angela. Radio, laat even weten wie er in jouw omgeving rood haar heeft, want we eren mensen.

0: binnengekomen hoor, van Stevie Wonder. Ja, Radio M Utrecht, het is Wereldroodharigendag. En ik vroeg welke roodharigen in je omgeving ken je? En welke platen van roodharige zangers en zangeressen? Irene komt met die cabaretier die ik ook zo leuk vind, Casper van der Laan. Heeft ook rood haar.
1: Hoe train je je benen? Oh, dat is een hele goede vraag. Hoe train je je benen? Hoe heet je? Ben je er nog?
2: Dim.
1: Wat?
2: Dim.
1: Dim?
2: Wim.
1: Wim?
2: Nee, Dim.
1: Din.
2: D-I-M.
1: D-I-M. Dat is toch veel te moeilijk, jongen?
0: Ja, Casper van der Laan. Roodharige dag. Nog meer, er zijn nog heel veel artiesten. Ed Sheeran hebben we gehad. André van Duin gaan we zo nog draaien. Ik heb Sico aan de lijn, Sico Steendam. Sico, goedemiddag man.
3: Ja, goedemiddag Jos.
0: Jij had vroeger rood haar, dat is nu grijs, zeg je?
3: Ja, dat is helemaal weg.
0: Helemaal weg.
3: Zo gaat dat, hè?
0: Ja. Je hebt me geappt, jij werd vroeger veel gepest met je rode haren. Hoe ging dat?
3: Ja, dan was je gewoon ik ben dan opgegroeid in Groningen. Mm-hmm. En dan fiets je gewoon en dan werd je van alles nageroepen. Van hey rooie, of rooie sinaasappelschooier, of vuurtoren. Dat gebeurde om de havenklap.
0: Ja.
3: Ja.
0: En wat werd daartegen gedaan? Ging
3: niks.
0: Niks?
3: Nee, dat was gewoon zo. Dus, ja.
0: Ja, maar ik kan me voorstellen dat je nu heb je dan dat er een anti-pestprogramma is op school, of je ouders helpen mee, je leraar. Was dat bij jou nog niet zo?
3: Nee, dat was in die tijd nog niet zo. Dat praat je toch wel over 40, 50 jaar geleden. Dus ja.
0: Ja.
3: Maar ik stoorde me er ook niet aan hoor. Het is niet dat ik er ooit last van heb gehad. Maar als je het dan zo over hebt, denk ik, ja, zo was het wel.
0: Ja.
3: Ja.
0: Dus, maar je zegt, het heeft nog niet zoveel gedaan. Heb je je dan heel groot gehouden?
3: Ja, ik weet niet, maar ik kon me er wel voor afsluiten. Ik had zoiets, het is nog helemaal zo, ik kan er ook niks aan doen.
0: Nee.
3: Ja.
0: Maar heeft dit je veranderd? Als je een andere kleur haar gehad zou hebben, zou je dan sterker in je schoenen hebben gestaan?
3: Nou, dat weet ik niet.
0: Mm-hmm.
3: Nee, ik weet niet. Ik kon er best wel mee dealen, maar als je er dan over weer aan terugdenkt, denk ik, ik ben er wel heel veel gepest vroeger. Ja. Maar ik ben niet de enige, hoor. Dat hoor je wel van meer mensen.
0: Ja, je hoort het heel veel.
3: Ja.
0: Nou ja, er is onder andere daarom is het vandaag Wereldroodharigendag. Heel veel Engelsen en vooral Schotten die eren mensen met rood haar. Wist je dat?
3: Nou, dat wist ik niet. Dat ze ze echt eren. Maar ik weet wel dat het daar ook wel regelmatig voorkomt. Ja,
0: tenminste in bepaalde streken dan ben je een ginger. En dan denken ze, wat een prachtig rood haar heb je. En dat is ook zo. Nou, nu heb je grijs haar inmiddels. Ja, wat zou je mensen die nu, om welke reden dan ook, worden gepest, willen voorhouden, willen zeggen?
3: Nou, dat vind ik nog wel lastig. In ieder geval, je moet je er niet door laten afschrikken. En ik denk, zeker in deze tijd heb je ook veel meer mogelijkheden om dat gewoon ergens te melden en er actueel wat aan te doen. Ik denk dat dat uiteindelijk toch wel het beste is.
0: En wat had jij vroeger op school eigenlijk gewild? Hoe had de omgeving moeten reageren?
3: Nou, dat weet ik niet zo, 1, 2, 3. Dat vind ik een lastig, Jos.
0: Ja, maar ik bedoel,
3: dat is al zo lang geleden, dus ik kan dat niet meer echt exact die situaties om me voorstellen. Nee. Dus ja.
0: Maar het is allemaal goed gekomen, gelukkig, Sico.
3: Daarom hoor, het is allemaal goed gekomen.
0: Dat
3: is
0: mooi. Hey, hartstikke leuk dat je even hebt gereageerd via de app van RTV Utrecht. En ik ga voor jou als roodharige een andere roodharige draaien, André van Duin.
3: Helemaal goed.
0: Hoi, hoi.
3: Yo, hoi.
0: Groetjes, fijne dag, Sico.
3: Yo, fijne dag. Dankjewel, Jos.
4: Mijn hond, dat is een Keeshond. Hij is een soort van James Bond. De tv's staan in rijen om met hem te mogen vrijen. Hij heet eigenlijk Kees, mijn hond, maar loopt hier in de buurt rond als elke morgen gaat hij naar een nieuwe latrelatie.

Met zijn charme maakt hij ieder Davy gek. Hij is zeg maar voor het hondenras, de Julio Iglesias. Hij kan alleen niet zingen, maar dat is geen gebrek.

0: hartelijk is, mijn hond maar loopt hier in de buurt rond als
1: de hotdog.
0: Ja, de hotdog is weer op pad. Alle vrouwtjes gaan voor een plat. En zelfs de poedel.

Raccoon, No Mercy, Radio M Utrecht. Het is World Red Hair Day, Wereldroodharigendag. Femi reageert, Femi. Die zegt, iemand die ik kende had ook rood haar. Zijn moeder vertelde dat hij als jong jochie voor de spiegel stond en zei, mama, wanneer krijg ik andere haren? Ja, dat is wel sneu. Dan heb ik Angelique, die zegt, Jos, ik heb al mijn hele leven rood haar en ik heb daar mijn handelsmerk van gemaakt. Ik straal uit dat ik mooi ben. En dat vind ik wel een hele mooie. Dat vind ik wel een hele mooie. Als je mooi bent en met rood haar ben je mooi, dan helpt dat ook. Dankjewel. Laat even weten als je rood haar hebt. Hoe mooi is het? En welke zangers en zangeressen kunnen ook naar een mooie haar kijken? Ja, ik vind het heel, heel mooi hoor. Zeker. De Beach Boys bij 32 graden hier in Utrechtstad. Dus pak je surfplank en hoppa, zou ik zeggen.

0: Ze horen er echt bij, hè, op een dag als vandaag, de Beach Boys. Terwijl er maar één Beach Boy echt kon surfen. Dat, wist jij dat even?
1: Is dat zo?
0: Ja, doe
1: nee, dat wist ik niet.
0: Ja,
1: ik dat is wel weinig.
0: Dat is wel weinig. Maar ze deden net alsof en op de hoesjes stonden ze wel met die surfplanken natuurlijk.
1: Ja.
0: Je gaat het ook hebben zometeen over het hitteprotocol. Dat heeft Rijkswaterstaat uit de kast gehaald.
1: Ja, klopt.
0: Wat dat inhoudt, daar horen we zo.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Half vijf. Regionieuws, straks hittenieuws. We beginnen met nieuws uit de rechtbank, Eva.
9: Ja, een 44-jarige man die verdacht wordt van een inbraak en ernstige mishandeling van een bejaarde vrouw in Bunschoten blijft tot aan zijn rechtszaak in de cel. De 78-jarige vrouw overleed bijna een jaar geleden aan haar verwondingen. Ze was volgens het OM midden in de nacht gruwelijk mishandeld door de inbreker die uit Bosnië komt. Vermoedelijk was ze een willekeurig slachtoffer. Waarschijnlijk heeft het slachtoffer uren gewond in huis gelegen voordat ze werd gevonden door een van haar dochters. 2 dagen later overleed ze. Er is volgens het Openbaar Ministerie grof geweld gebruikt. De verdachte ging er vandoor met geld en met het horloge van de vrouw. Na de inbraak vluchtte hij naar Servië en pas maanden later werd hij uitgeleverd. De zaak tegen de Bosniër wordt op dinsdag 3 november inhoudelijk behandeld. Rijkswaterstaat heeft het hitteprotocol uit de kast gehaald vanwege de warmte. Het is vandaag dus tropisch warm en daarom zijn er extra maatregelen voor automobilisten die met pech langs de weg komen te staan. Ze worden snel naar een veilige locatie met voorziening ingebracht, zoals een tankstation of een parkeerplaats. Rijkswaterstaat wil voorkomen dat mensen langer dan nodig in de hitte op het asfalt staan. De temperatuur van het asfalt kan oplopen tot boven de 50 graden. En de NVWA die let extra goed op dieren, want ook die moeten de keuze hebben tussen zon of een schaduwplek. Dat is niet overal het geval.
0: Ik moet eerlijk zeggen, vroeger had je nog geen airco in de auto, althans...
9: Ja.
0: Ik niet.
9: Nee.
0: Dat waren we gewend en ik ben met 30 graden wel eens naar Spanje gereden.
9: Okay.
0: Zonder airco.
9: Ja.
0: Ik kan me nu niet meer voorstellen.
9: Nee. Je bent het, hè. Je bent aan zo'n airco natuurlijk, ja.
0: Ja, en dan doe je alle ramen open. Hè?
9: Ja, dan waait het wel lekker door. Maar ja, dan krijg je wel die warme lucht ook binnen. Ja.
0: Zo'n airco. Je kan ook doen net alsof je een airco hebt. En met je ramen dicht gaan. dat zou ik maar niet doen.
9: Nee, dat zou ik afraden zelfs, ja. Zeist wil graag weten wat inwoners vinden van de gemeente en heeft daarom een online vragenlijst gemaakt. Daarin staan onder meer vragen over hoe inwoners betrokken willen worden bij plannen en besluiten van de gemeente en welke onderwerpen belangrijk voor ze zijn. De gemeente gebruikt de uitkomsten van die vragenlijst voor verbeteringen en voor het opstellen van nieuwe regels. En sportnieuws, tennisser Botik van de Zandschulp is er niet in geslaagd om de tweede ronde van Roland Garros te bereiken. De Veenendaler ging in 4 sets onderuit tegen de Argentijn Francisco Cerrolo. De 30-jarige van de Zandschulp staat momenteel op plek 55 van de wereldranglijst. Het weer, ja, het is officieel een tropische dag met temperaturen boven de 30 graden. En ook vanavond dan blijft het nog lang warm met zo'n graad of 15. Morgen dan is het een stukje koeler en dan wordt het met wolken en zon ongeveer 23 graden.
0: Dat is een mooie temperatuur, hè? 23 graden.
9: Ja, dat is lekker.
0: Ja, Jaap liet weten dat het op Terschelling nu ook al 23 graden is.
9: Oh, ja, de Wadden. Dat is vaak anders. Ja,
0: zeker. Zijn er al ijsjes op de redactie? Of nog?
9: Ja, die waren er, maar die waren ook in no time weer weg. Dus ik heb misgegrepen, helaas.
0: Ik ook, ja. Zeker. We hebben straks om 17:50 het tropenweerbericht. Ik zou zeggen, tot de volgende keer, Eva.
9: Ja.
0: Dit zijn de files nu van de ANWB. Van 10 minuten en langer in de regio Utrecht. A2 Utrecht richting het zuiden. Tussen Culemborg en Waardenburg 18 minuten. A12 Arnhem Den Haag 13 minuten tussen Houten Oost en de Meren. A27 daar heb ik er 2. Utrecht Gorkum tussen Lunetten en Noordeloos 21 minuten. En Utrecht Breda een kwartier tussen Lexmond en Werkendam. Dan nog file op de N210 Nieuwegein naar Schoonhoven 10 minuten tussen Benschop en Jaarsveld. We hebben Sting, hij gaat zingen zometeen.
1: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, FAI Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
1: 20% korting?
10: Ja, ook bij FAI Wonen en Slapen.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Fietsboot De Eemlijn. Al 25 jaar de manier om Eemland en het Gooi te ontdekken. Geniet van natuur, vogels en het uitzicht vanaf het zonnedek. Stap op en af waar je wilt, met of zonder fiets. Kijk op eemlijn.nl.
13: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
14: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
15: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: vind ik te mooi om er doorheen te gaan praten, Art.
1: Mooi, hè?
0: Dit vind ik mooi. Net alsof iedereen weg was en de saxofonist die nog in zijn eentje in de studio achterbleef.
1: Ja, die wist niet dat het feestje was afgelopen.
0: Ja, precies. Hoe is het op de redactie? Het is behoorlijk cool, hè?
1: Ja, het is hier binnen best wel aardig te doen. En dan is het altijd gek dat je met het hete weer hier de ramen dicht moet houden. Mm-hmm. Vanwege de klimaatcontrole, weet ik veel, luchtstromen.
0: Ja, ja.
1: Zijn dan mensen die zeggen, ja, we doen lekker de ramen open. Dan zegt degene die over het gebouw gaat, nee. Ja. Je moet de ramen juist dicht houden.
0: Ja.
1: Nou ja, het is een jaarlijks terugkerend ritueel.
0: Nou, ik heb
1: als je naar buiten loopt, het is wel een klap in je gezicht krijgt. Ik vind het best wel...
0: Het is heet. Ik heb ooit wel eens een meningsverschil gehad met mijn buren. Want met dit weer zijn bij mij alle ramen dicht. En nu ik niet thuis ben, zelfs de gordijnen ook. En,
1: ja.
0: En mijn buren hebben altijd alles open. Alle ramen zijn dan open. En dat was wel eens, wat is het warm, hè? Ik zeg... Ja, als je de ramen open doet, wordt het warm binnen.
1: Ja.
0: En die hitte krijg je dan ook heel moeilijk weer eruit.
1: Ja, volgens mij moet je een soort combinatie doen. Maar iedereen heeft zijn eigen wijsheid. Dat als het buiten nog koel is, de deuren open houden. En op een gegeven moment dicht.
0: Ja.
1: En de gordijnen dicht. Ik heb de gordijnen ook dicht gedaan toen ik wegging van huis. Nou ja, misschien hebben mensen die luisteren, onze lieve luisteraars, nog wel veel meer tips om het koel te houden in huis.
0: Ja.
1: Maar ik wil ook wel weten hoe jij geniet van dit mooie weer. Zit jij gewoon heerlijk in je tuintje in de schaduw met een ijskoel drankje?
0: Ja.
1: En wat drink je dan? Heb jij een favoriete drank met dit hete weer?
0: Ja, toch water.
1: Gewoon water?
0: Wel water, want het is. Ik heb wel gehoord als je nu aan de alcohol gaat met die hitte, is niet goed.
1: Ja, maar dat is waar. Maar ik hou dus wel heel erg van een ijskoud biertje.
0: Ja.
1: 2 grote ijsklonten erin. Dan kan het prima.
0: Ja, zeker.
1: En dan, heerlijk lekker.
0: En dan af en toe even je polsen onder de koude kraan. hoe gaan we de hitte door? Heb je tips en hoe geniet je?
1: Dat... Ja, precies. Want dat is toch het gesprek van de dag.
0: Ja.
1: Deze, ik denk, eerste zomerse dag van het jaar. Hè?
0: De eerste tropische, zeker.
1: Heerlijk lekker.
0: Ja.
1: Gaan we over praten. Verder is verslaggever Rix Ozingader. Die was bij een rechtszaak, werd vorig jaar een vrouw dodelijk gevonden in Bunschoten in een huis. Hele nare zaak.
0: Mm-hmm.
1: Omdat het zo warm is, wat moeten we met de tuin? Onze Jurgen Smit komt met raad.
0: Oké, dat allemaal. Nou, ik zou zeggen cheerio.
1: Thank you.

0: The Dunes Corporation en Rock the Boat. Het zou kunnen dat je nu de radio op het strand hebt. Of gewoon, dat is een beetje ouderwets. Gewoon via je telefoon op het strand, oortjes in. Hartstikke lekker. Leuk dat wij aanstaan dan. Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. Het is vandaag Wereld Roodharigendag. En roodharige mensen die staan bij ons in het zonnetje vandaag. Marijke in Nieuwegein aan de lijn. Marijke, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij had ook roodharigen in je gezin vroeger, in je familie.
1: Ja, mijn vader en mijn broertje. Mijn broertje was 5,5 jaar jonger. Mijn vader bij de politie. Dus mijn vader werd altijd... Zijn voornaam was Klaas en die werd altijd door die rode Klaas genoemd. Okay. Dat was die dan van de politie. En mijn broertje, ja, de jochie, dat is ook zo uitgescholden vroeger. En dan kwam ik huilend naar huis.
0: Ja.
1: En dan zei mijn moeder, je moet zeggen dat haar van jullie groeit op een ezelskont. Want je ziet wel blonde, grijze, bruine, zwarte ezels, maar nooit een rode.
0: Nou.
1: En dat vond ik toch een gezegde van haar, dat heb ik altijd onthouden. En dat vertelden wij dan ook buiten en dan waren ze stil.
0: Ja, maar als je sommige mensen die zeggen dat was humor, maar dat is toch geen humor?
1: Nee. Want ze gingen heel erg door tot mijn broertje huilde, ik huilde en dan huilend naar huis.
0: Ja.
1: En nou, wat erg. Tegenwoordig, ik geloof niet dat het nog gebeurt, mensen met rood haar. Dat die zo uitgescholden worden als vroeger. Ja, nee.
0: Eerlijk gezegd hoop ik het niet. Nou ja,
1: hoop het ook niet. Nee.
0: Ja, je vader had rood haar. Hoe is dat met je eigen haar? Is dat ook rood?
1: Blond.
0: Oh,
1: nee, blond.
0: Oh,
1: blond. Okay. Ik was gewoon blond. Ja. En ik hoopte ook altijd maar dat ik geen kinderen zou krijgen met rood haar. Is ook gelukt. Geen rood haar.
0: Maar waarom dan niet?
1: Ik denk dat ik gewoon een trauma uit mijn jeugd heb overgehouden door dat vreselijke... Ja, pesten. Het was niet plagen. Het was echt pesten.
0: Ja.
1: Ja,
0: mensen
1: ik vond het
0: moeten,
1: heel erg.
0: De mensen moeten dus ophouden met dat gepest. En ja, rood haar is toch mooi.
1: En je waarde laten. Ja. Ja. En mooi rood haar is mooi.
0: Jenny, rood haar is mooi. Even kijken. Jenny heeft mij geappt. Jos, ik ben met peenrood haar geboren. Niet echt mooi. Het is met de tijd blond geworden. En mijn zoon is met echt heel mooi rood haar geboren.
1: Ja, dat is mooi.
0: Is nu helaas kaal, zegt Jenny. Ik was altijd bang dat ze hem uit zouden schelden. Maar hij zei, mam, iedereen vindt rood haar mooi. Ze strijken mij door mijn haar en zeggen, lekkere rooie.
1: Oh, ja. Zo kan het ook, ja.
0: Jenny Groenestein, nog even wat artiesten met rode haren, de zanger.

On the road again, aircootje aan, zonnebril op, hartstikke leuk. Het is World Red Hair Day. Armand had ook rood haar, zegt Chris Broos. Zijn dochters hebben rood haar. Er komen er nog heel veel meer. Kate Pearson van de B-52's, ook rood haar. Ilse Warring, de luizenmoeder, ook rood haar. Er zijn er zoveel. De meeuwen die hebben het naar hun zin. 32 graden hier in Utrechtstad. Om 6:10 hebben wij het tropische weerbericht. Veel plezier zometeen met Aard. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door u. Utrecht, blijf luisteren.

0: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
7: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
8: Wow!
7: Is binnen 3 minuten geregeld.
8: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
7: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
16: Utrecht. 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk hoe het kan dat een Belgische schoolbus vanochtend werd gegrepen door een trein. 4 inzittenden van de bus kwamen om het leven. De chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen. 5 andere leerlingen raakten zwaar gewond bij het ongeluk in het Vlaamse Buggenhout. Uit onderzoek is al wel gebleken dat de spoorbomen gesloten waren en dat de lichten op rood stonden. De vakbonden reageren kritisch op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. De geplande acties blijven voorlopig op de agenda staan. Het Rode Kruis heeft vanwege de hitte extra open tenten neergezet op het grasveld voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo ontstaat er meer schaduw. Op het grasveld verblijven vele tientallen asielzoekers. De tenten zijn niet bedoeld om in te slapen. Daarvoor worden andere oplossingen gezocht. Vanaf 6:00 vanavond zijn honderdduizenden oude radio- en televisieprogramma's online te beluisteren en te bekijken. Dat kan op de website schatkamer.nl van het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Programma's als Zwiebertje, Rons Honeymoon Quiz en Kopspijkers zijn daar reclamevrij te bekijken. Dat is mogelijk dankzij nieuwe Europese regels voor auteursrechten. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Ook vanavond zonnig en warm, vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw droog en veel zon, maar wel iets minder warm. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Je luistert naar Radio M Utrecht op deze toch wel bloedwarme dag. Eva, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
17: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws.
3: Ja, het stationsgebied van Utrecht Centraal wordt per 1 juni grotendeels rook- en veepvrij. Roken is voortaan alleen toegestaan binnen de 3 daarvoor ingerichte rookzones. En vanaf deze week komen er stickers op vloeren en gevels om de maatregel aan te kondigen. De noodopvanglocatie in IJsselstein gaat uiterlijk op 1 juli open. Het COA, dat over de opvang van vluchtelingen gaat, begint deze week met de voorbereidingen. Maximaal 150 statushouders kunnen er tot het einde van het jaar wonen. In Renswoude heeft als eerste gemeente een zogenoemde dorpendeal gesloten met de provincie Utrecht. Daarmee kan de gemeente aanspraak maken op een subsidie om het dorp leefbaar te houden. En daarmee wordt de sporthal verbouwd, zodat het ook een dorpshuis wordt. Meer regionieuws straks om 5:30.
17: Even jouw ervaringen met het weer van vandaag. Want jij zit, zeg maar naast het raam.
3: Ja, dat klopt.
17: En is het daar niet bloedend heet?
3: Nee, het is een beetje gek. Want nu het heel warm is buiten, is het hier binnen lekker. Terwijl ik het andersom vaak binnen veel te warm vind. Want er staat de verwarming te loeien, waar ik dus naast zit. Vandaag vind ik het heerlijk binnen.
17: Kijk.
3: Dus bij uitzondering. Ja.
17: Ja. We gaan naar de files. Ja, wat is er aan de hand op de A27? Daar heb je nu een vertraging van een uur. A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Lunetten en Werkendam staat een file van 30 kilometer. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Harmelen 10 minuten vertraging. A12 Utrecht-Arnhem tussen knooppunt Maanderbroek en knooppunt Waterberg ook 10. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. De laatste melding komt vanaf de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaken naar de A28 richting Zwolle zijn wegwerkzaamheden. De verbindingsweg daar is dicht. En je kan omrijden via Hilversum over de A1 en dan de A27.
18: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
19: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
18: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
20: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
21: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
22: In de mooiste Mitchell-Kofftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Mitchell-Kofftuinen Lage Vuurse op mitchellkoftuinen.nl.
23: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
24: De Midget Golftuinen Lage Vuurse zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
25: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
26: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
27: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
28: Doet u voorzichtig met mijn vader.
29: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
15: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
30: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: for you. Radio M.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Hè, even uitpuffen. Goedemiddag zeg, op deze prachtige, warme zomerdag. Dinsdag 26 mei 2026. Nou, waar heb jij deze dag doorgebracht? Blijf je dan lekker binnen met de gordijnen dicht om de hitte buiten te houden? Heb je een heerlijk schaduwplekje in de tuin? En wat drink je dan met deze temperaturen? Ja, ik zei het al tegen Jos, ik ga voor een ijskoud biertje. Maar dan wel met een paar klonten ijs erin. Nou, laat maar weten hoe jij van het weer geniet en waar. Misschien geniet je er helemaal niet van. Hoor ik ook graag. Ja, en dan de vraag, wat is die bejaarde vrouw overkomen die vorig jaar door haar dochter dodelijk gewond in huis werd gevonden in Bunschoten? Ik vraag het zometeen aan verslaggever Rix Ozinga. En het is een historische dag, want er is iemand jarig.
2: Op het laatst vroeg ik aan hem van, heeft u nou nog voor mij wat aanbevelingen, wat tips voor hoe ik de rest van mijn leven moet doen? Toen schoot hij in de lach en toen zei hij, ha, ha, ha. En dat wordt gevraagd aan een oude monnik. En dat door een mevrouw die ook niet meer piep is.
0: Erika Terpstra. Ze sprak ooit de Dalai Lama. En ze werd in 1943 geboren. Op deze dag.

0: De drie J's en onze nationale nieuwe. Losvast hier op Radio M Utrecht. De bejaarde vrouw die vorig jaar dodelijk gewond werd gevonden in haar huis in Bunschoten, werd die nacht gruwelijk mishandeld door een inbreker. Dat bleek vandaag tijdens een voorbereidende rechtszitting tegen een 44-jarige verdachte uit Bosnië. Zaak is gevolgd door onze verslaggever Rix Ozinga. Is nu hier, Rix. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, die vrouw werd vrijdagmiddag 6 juni gevonden in haar huis aan de Harderwijker Bank in Bunschoten. Haar dochter vond haar. Hoe trof ze haar moeder aan?
1: Ja, op een gruwelijke manier. Die vrouw lag in een foetushouding in de gang. Ze was zo bont en blauw geslagen in haar gezicht dat haar dochter er bijna niet herkende. En ja, ze was er heel slecht aan toe. Het meteen 112 gebeld natuurlijk. Maar ja, zo wil je je moeder niet vinden. Zeker als je ervan uitgaat dat ze nog niet zo lang geleden op vakantie was geweest met de hele familie. Fijne vakantie gehad in Zuid-Frankrijk. Ja, en dan tref je dit aan.
0: Wat is daar die nacht gebeurd? Is daar enige duidelijkheid over gekomen?
1: Nou, helemaal in detail niet. Maar het Openbaar Ministerie gaf wel een beetje een kijkje in wat er ongeveer gebeurd zou zijn als je op de sporen afgaat. Die Bosniër, we zullen hem maar N noemen. De eerste letter van zijn achternaam, DN, dat zijn zijn initialen. Die was die nacht waarschijnlijk al zwaar onder invloed van drank en drugs met zijn auto in vaart gereden. Een paar straten verderop, bij de Harderwijker Bank, zoals de straat waar het slachtoffer heette. Waar het slachtoffer woonde vandaan. En was vervolgens op zoek gegaan naar een plek waar hij wat buit kon maken. Bij een willekeurige woning een ruitje ingetikt. Nou, geen reactie. Hij dacht van, nou, dan kan ik gewoon naar binnen. Daar de woning doorzocht. En toen hij boven kwam, ja, toen trof hij daar de bewoonster aan die uit het bed was gekomen. Ja, en toen moet er iets verschrikkelijks zijn gebeurd. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij de vrouw zo verschrikkelijk, met zo verschrikkelijk veel geweld is hij haar te lijf gegaan. Ook mogelijk om haar te laten zeggen waar de waardevolle spullen lagen. Ja. En is hij er vandoor gegaan met haar portemonnee. En in ieder geval de inhoud van haar portemonnee. En met het horloge wat ze altijd droeg.
0: Ja. Dus deze vrouw heeft echt gewoon gruwelijke pech gehad.
1: Gruwelijke pech, ja, dat kun je wel zeggen.
0: Ja.
1: Het hele huis was overhoop gehaald. Had ook overal aangezeten. Zijn vingerafdrukken zaten op een sieradenkistje van haar en op haar portemonnee. Zijn DNA is gevonden op haar pols en onderarm. De plek waar ze altijd dat horloge droeg. En zo kwam de politie ook eigenlijk vrij snel op het spoor van deze man. Maar ja, hij was gevlucht naar het buitenland.
0: Ja, hij zat in Bosnië.
1: Hij zat in Bosnië en in Servië. Uiteindelijk is hij door de Servische autoriteiten aangehouden op verzoek van Nederland. En het heeft dan vervolgens nog wel maanden geduurd voordat hij werd uitgeleverd begin dit jaar.
0: Ja, en wat weten we verder van deze man?
1: Nou, we weten niet zo heel veel van hem in ieder geval. Had hij geen vaste woon- of verblijfplaats. Zijn moeder woont wel in Nederland ook. Maar zelf een beetje een losvast bestaan leidend. En volgens het Openbaar Ministerie is hij eerder veroordeeld. Of in ieder geval betrokken geweest bij een woningoverval. Dus het is niet de eerste keer dat hij voor dit soort zaken met justitie in aanraking komt.
0: Nee. Dit was dan een voorbereidende zitting. Hoe gaat dit verder?
1: Nou, er zal nog wat onderzoek gedaan moeten worden. Op verzoek van de verdediging, van de advocaat van de verdachte, zullen de buurvrouwen van het slachtoffer opnieuw gehoord worden. Twee mensen die iets gezien hebben van dat hij met zijn auto in het water reed. Dus wat 5 getuigen zullen opnieuw gehoord worden. Hij wil zelf niet onderzocht worden door een psycholoog of psychiater om inzicht te krijgen in zijn geestestoestand. Maar de verwachting is eigenlijk dat het vrij snel voor de rechter zal komen in een inhoudelijke behandeling. Die staat nu gepland op 3 november en tussendoor is er dan nog een tussenzitting.
0: Ja, en over die buurvrouwen gesproken, de buren. Het heeft een enorme impact gehad daar, hè?
1: Het heeft gigantische impact gehad. Moet je voorstellen, een vrouw, weliswaar 78, maar in de bloei van haar leven eigenlijk. Nog heel energiek, heel geliefd bij de familie. Haar dochters en haar kleindochter waren vandaag ook bij de zitting aanwezig. Ja, dat is een enorme schok geweest. Als je zomaar in je eigen huis op deze manier wordt mishandeld. Totdat de dood erop volgt. Ja. Dat is verschrikkelijk.
0: Goed, jij blijft dat voor ons volgen. Rix Ozinga, dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: zo swingen wij op deze zomerse dag rustig naar het nieuws van 5:30 met Eva zometeen. Utrecht Centraal wordt over een week grotendeels rook- en veepvrij. Daar gaat het over.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: De Musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Powerpop Musical en Juliet en krijg een gratis lang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90's en zero's is vanaf september te zien. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
7: Vakantie!
6: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Het is 5:30, het regionieuws met Eva. En Eva, het stationsgebied van Utrecht Centraal wordt rook- en veepvrij.
8: Ja, klopt. Dat gaat gebeuren per 1 juni. Roken is dan voortaan alleen toegestaan binnen de 3 daarvoor ingerichte rookzones. De maatregel past bij het beleid van de gemeente om een rookvrije generatie op te laten groeien, zegt wethouder Dennis de Vries van Volksgezondheid. Vanaf deze week wordt het rookvrije gebied zichtbaar. Het wordt aangegeven met stickers op vloeren en gevels bij de entrees van het station en van de gebouwen daaromheen. Vanaf 1 juni lopen er ook een paar weken lang mensen rond om bezoekers op de nieuwe situatie te wijzen. De noodopvanglocatie in IJsselstein gaat uiterlijk op 1 juli open. Het COA, dat over de opvang van vluchtelingen gaat, begint deze week met de voorbereidingen daarvoor. De opvang komt op een van de velden van voetbalclub IFC. In een bewonersbrief staat de streefdatum van 1 juli. De afgelopen tijd was er veel te doen om die noodopvang. Er waren meerdere demonstraties en tijdens een van de protesten werden het stadhuis en het Vilco Theater met vuurwerk bekogeld. Ondanks deze protesten komt de noodopvang er dus. Maximaal 150 statushouders kunnen er tot het einde van het jaar wonen. Renswoude heeft als eerste gemeente een zogenoemde dorpendeal gesloten met de provincie Utrecht. Daarmee kan de gemeente aanspraak maken op een subsidie van €200.000 om het dorp leefbaar te houden. In veel kleine dorpen vallen voorzieningen weg, zoals een supermarkt of een café. Renswoude gaat met het geld de sporthal verbouwen, zodat het ook een dorpshuis wordt.
9: Als je veel in hetzelfde gebouw doet, dan gaan mensen elkaar ontmoeten. Hun meningen delen, goede gesprekken hebben om dit dorp nog meer verbinding te brengen.
10: Nou, dat vind ik knotsgezellig, want mensen die houden gewoon ervan om even een kopje koffie of een kopje thee te drinken. En dat geeft weer verbinding.
8: Ja, het idee is dat sporthal De Hokhorst vanaf volgend jaar meer voorzieningen heeft waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. En volgend jaar moet die verbouwing klaar zijn. Zeist wil graag weten wat inwoners vinden van de gemeente en heeft daarom een online vragenlijst gemaakt. Daarin staan onder meer vragen over hoe inwoners betrokken willen worden bij plannen en besluiten van de gemeente en welke onderwerpen belangrijk voor ze zijn. De gemeente gebruikt de uitkomsten van die vragenlijst voor verbeteringen en voor het opstellen van nieuwe regels. Het weer. Het is officieel een tropische dag. Er is 31,2 graden gemeten in de beeld. Vanavond blijft het ook nog lang warm bij zo'n 15 graden. Morgen wordt het wat koeler. Dan wordt het met zon en wolken ongeveer 23 graden.
0: Ja, en hoe kom jij deze tropische dag door? Geniet je er volop van? Wat doe jij om koel te blijven? Ook 's nachts? Nou, ik ben heel benieuwd naar je tips. En wat drinken we erbij? Laat het maar eventjes weten. De files, A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten op onthoud. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Nieuwerbrug. 40 minuten, er zijn daar bergingswerkzaamheden bezig. Linkerrijstrook is dicht. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Ouderijn een kwartier. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos een half uur oponthoud. En de laatste ook de A27 tussen Noorderloos en Werkendam nog eens een kwartier oponthoud. Zometeen de Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield en Elvis.
7: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
11: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
14: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
15: Beste Theo. Ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
16: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
18: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
19: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
18: 20% korting?
19: Ja, ook bij Broekman Interieur.
20: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Het zijn de Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. What have I done to deserve this? Je luistert naar Radio M Utrecht. Ja, hoe breng jij deze loeiend hete dag door? Ik krijg een mooie foto van een lekkere tuinstoel door van Sera. Daar zat zij in totdat de zon haar kwam wegjagen. En nu zit ze binnen met een ijskoud beslagen glas met Pinot Grigio. Zij doet er geen ijsblokjes in. Ik doe dat dan wel bij een biertje. Stijgt het wat minder snel naar het hoofd. Maar het mag ook zonder, hoor. Wat doe jij om het hoofd koel te houden? En neem je maatregelen in en om het huis? Hallo Peter.
1: Dag Aad, hallo.
0: Ja, daar in Hoevelaken, in Huizen Peter. Je schreef al, het Circus Boltini is er niks bij. Wat heb je allemaal uitgehaald?
1: Nou, wij hebben al jaren nog lakens. En aan die zijde waar je dat op de foto kunt zien, kan ik net met de trap kan ik erbij. En dan span ik een aantal lakens, vastmakend aan de dakgoot. En daarna aan de zogenaamde dorpel van de ramen. Ja. Daar zet ik ze dan weer vast. Dus dan blijft de warmte blijft in feite voor het laken. Ja. En aan de voorzijde van het huis hebben wij luiken.
0: Het is nogal een constructie, die lakens. Als je even zeg maar snel kijkt, zou je denken, probeert de gevangenen te ontsnappen.
1: Ja.
0: Maar je hebt ze met gigantische knijpers aan de dakrand. Ja, heb je ze vastgemaakt, die lakens.
1: Ja. En dan is het, dan scheelt dat een heel stuk in wat betreft het binnendringen van de warmte vanaf de buitenkant. We moeten natuurlijk wel blij zijn dat we zon hebben. Want zonder zon hadden we ook geen licht en ook helemaal verder niets in het leven. Maar op deze manier probeer ik hem toch een klein beetje buiten de deur te houden.
0: Ja, nou, dat doe je handig. En mooie luiken aan de voorkant inderdaad.
1: Ja, die hebben er altijd aangezeten. Want het is eigenlijk, waar we wonen, is eigenlijk een oude boerderij uit 1916.
0: Mooi huis, man. Echt, ik zit er nu eens even wat beter naar te kijken. Geweldig. Groene luiken.
1: Maar goed, het vraagt ook veel tijd om het te onderhouden en dat soort dingen. Alleen, het beroerde is, de kap is niet geïsoleerd.
0: Oh.
1: Want boven is het op dit moment rond de 34 graden.
0: Ai.
1: En terwijl ik zit nu in de kamer met jou even te bellen.
0: Ja?
1: En dan is het 23,5 op het geweldige weerstation van Radio M Utrecht.
0: Ja, dan heb je wat, hè.
1: Daarom, en in onze woonkeuken, daar is het maar 23 graden.
0: Kijk, mag je die zolder niet isoleren of zo? Is dat een monument? Of is dat
1: er moet de hele kap eraf. Dus er moet de pannen, panlatten, dakbeschot moet dan allemaal eraf.
0: Ja, ja.
1: En wij zijn toch op een bepaalde leeftijd dat we hier geen 30 jaar meer wonen. Dus we zeggen, de investering die we er nu in stoppen, die komt niet meer terug.
0: Hoe kom je aan zo'n boerderij, Peter?
1: Als je dan nagaat dat we volgende week maandag, pas 46 jaar... hier wonen. Want het huis, ik weet niet of je dat kunt zien op de foto, heeft ook een naam.
0: Ja, ik zit er net te kijken. Scheerroede?
1: Scheergedoe.
0: Scheergedoe?
1: Ja.
0: Is dat een gekke naam?
1: Ja, dan zou je denken van schapen, maar dat is dus niet zo. Mijn bedovergrootvader woonde, waar wij nu wonen, ongeveer een 200 meter vandaan.
0: Ja.
1: De oude baas die in het huis woont, waar wij dus nu in wonen, die kon zich op een gegeven moment niet meer zelfstandig scheren. Ja. Dus werd tegen de kinderen gezegd, haal eens even het scheergedoe. En zo is de naam van het huis ontstaan.
0: Kijk. Ja. Dat is ook nog eens een goede vraag om te stellen. Als je huis een naam heeft, waar komt die naam vandaan?
1: Ja, ik heb hier in Nijkerk, want wij wonen dus in de gemeente Nijkerk, in Driedorp, een buurtschap, daar heb je bijvoorbeeld het avondklokje.
0: Ja.
1: Dat schijnt te maken te hebben met de oorlog.
0: Ja, dat zou je denken, ja.
1: Ja, dus en zo zijn er meer.
0: Kijk, of de coronaperiode, maar ik denk dat het ouder is.
1: Ja, dit is uit de Tweede Wereldoorlog schijnt het gekomen te zijn.
0: Okay.
1: Ja, dus vandaar. Maar zo houden wij ons hoofd gewoon koel en gewoon je niet al te druk maken.
0: Hou het hoofd koel daarin in scheergedoe en de zolder maar even mijden.
1: Ja, doen we zeker.
0: Dankjewel voor je mooie verhaal, Peter. Fijne avond.
1: Heel wederzijds aan. En fijne uitzending.
0: Hoi.
1: Doei.
0: De verhalen en de muziek. Radio M Utrecht.

0: Kijk omhoog op deze eerste tropische dag van het jaar. Margo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Aart.
0: Ja, want hoe heet is het geworden in de beeld?
1: Ik vind heet wel een hele goede term, hoor. Want het is inderdaad tropisch geworden in heel de provincie. 30,3 in Cabauw en 31,2 op ons landelijk hoofdstation in de beeld. En als het daar tropisch is, temperaturen van 30 graden of meer, hebben wij ook een landelijke tropische dag te pakken. Hoewel het langs de kust en op de Waddeneilanden niet tropisch was. Want daar draaide de wind in de loop van de middag naar de noordwesthoek. En zijn de temperaturen een stukje lager uitgekomen. En toch is het een landelijke tropische dag.
0: Ja, nou kennen we de term gevoelstemperatuur. En ja. Het KNMI heeft vandaag iets nieuws geïntroduceerd, toch?
1: Ja, en dat is de term hittekracht. En dat vind ik heel mooi, want iedereen kent ook zonkracht. Hè? Die meten we ook en die vertellen we ook elke dag als het zover is. Vandaag hebben we zonkracht 7, zeer sterke zonkracht. En hittekracht zegt iets over de hitte, hoe het aanvoelt. Hè? De ene soort hitte is de andere niet. En daarom is er dus een nieuwe index verschenen bij het KNMI, vandaag gelanceerd, die een beetje de temperatuur, de luchtvochtigheid, de zonneinstraling en de wind combineert. Op een schaal van 0 tot 10... Dus als het heel heet is, nou, dan komen we in Nederland wel uit op 5 tot 6. En in de winter zitten we natuurlijk op 0. En daarmee kun je, als we dat een beetje gewend zijn, en je kunt het ook zien in de KNMI-app, een beetje rekening mee houden van, nou, het is vandaag 25 graden, maar door de hoge luchtvochtigheid voelt het veel warmer aan.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus laten we een beetje rustig aan doen.
0: Ja, dus je hebt even een indicatie meer dan alleen gewoon de temperatuur. Dat is wel handig.
1: Precies, ja. En hitte is natuurlijk altijd heel persoonlijk. Dus er is naast hittekracht nog een andere term, hittefit, vandaag ook naar buiten gekomen. En dat is van hoe voelt die hitte dan bij jou? Hè? Als je ouder bent, voelt de hitte anders aan dan als je een jaartje of 20, 30 bent.
0: Ja.
1: Ook je hele jonge kinderen en baby's, die zijn niet zo goed bestand tegen hitte. Gebruik je medicijnen, dan kun je ook niet zo goed tegen de hitte. En als je natuurlijk de marathon loopt, ja, dan moet je natuurlijk, dan gebruik je zoveel energie dat een hele warme atmosfeer ook niet je te goede komt.
0: Ja.
1: Dus hittekracht en hittefit. En we zullen er de komende jaren aan gaan wennen.
0: Ja, want nog even over dat hittefit. Dus dan geef je van jezelf een aantal waarden op, zeg maar. Je leeftijd, misschien je gewicht, gebruik je medicijnen. En dan krijg je een beetje een soort van persoonlijk advies bijna.
1: Precies, precies.
0: Wow.
1: Ja, ja, ja. Dus hoe dat eruit ziet, dat weet ik nog niet. Want het staat nog niet helemaal op de KNMI-site.
0: Ja.
1: Maar de hittekracht, hè, vergelijkbaar met zonkracht, dat is vandaag gelanceerd door het KNMI. En dat kun je ook allemaal nalezen op de site van het KNMI en op de KNMI-app.
0: Oké. Nou, vandaag dus een tropische dag. Wat voor avond, nacht en dag krijgen we?
1: Nou, vanavond blijft het nog best lang warm, hoewel die temperatuur over zijn hoogtepunt heen is. Dat komt omdat de wind inmiddels al gedraaid is naar de noordwesthoek. Maar het is nog steeds tropisch buiten. Maar vanaf middernacht gaat die temperatuur wat sterker dalen. Uiteindelijk komen we uit op een graadje of 13, 14. En morgen wordt het helemaal niet meer zo warm. 23 graden denk ik op de meeste plaatsen met wolkenvelden. Een beetje zon, het blijft wel droog. En een noordoostelijke wind. Dus iedereen die het helemaal gehad heeft met die hitte, kan morgen lekker even de ramen en deuren tegen elkaar openzetten.
0: Kijk, dankjewel Margo. En over een uurtje kijken we wat dieper de week in nog.
1: Ja,
0: tot
1: gaan we doen.
0: Zometeen.

0: Sydney Youngblood, Radio M Utrecht, If Only I Could. Je krijgt nog wel een leuk berichtje binnen over de warmte en hoe ermee om te gaan. Berichtje van Menno, die schrijft... Ja, hallo Aard, wellicht psychologie van de koude grond... maar hoe meer je de warmte of hitte benadrukt... hoe meer mensen daar dan last van hebben. Tip mijnerzijds, niet op de thermometer kijken... en kop in het zand steken, zoals een volleerd struisvogel. Ja, zo kan je dat natuurlijk ook aanpakken. Gewoon net doen alsof het allemaal niet gebeurt. Dankjewel, Menno. Hoe gaan jullie om met de hitte en wat drinken we erbij? Stuur me maar een berichtje en dat kan via de RTV Utrecht-app. Zometeen tips voor de tuin met dit hete weer. Tips van onze tuinman Jurgen Smit.
1: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
4: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
3: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
7: De musical 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Je hebt nog 2 dagen. Musical10daagse.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Radio M Utrecht.
10: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Die zijn wel blij dat de snellere verhoging van de AOW-leeftijd van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren. De vakbonden hebben om een verhelderend gesprek met het kabinet gevraagd. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in het congrescentrum Hanseplaza voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zijn kwetsbaarder geworden door conflicten wereldwijd. Daarvoor waarschuwt onder meer de Nederlandse Bank. Die wijst op de wereldwijde onzekerheid, de hoge olieprijs en de oplopende inflatie. Daar kunnen financiële instellingen last van hebben, al hebben de banken tegenwoordig wel voldoende buffers. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van 2 Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het cruiseschip de Hondius blijft voorlopig nog in de haven van Rotterdam liggen. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is uitgesteld op verzoek van de GGD. Die wil dat het schip nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Pas als die is uitgevoerd en is goedgekeurd door de GGD, kan het schip vertrekken. Op de Hondius brak een maand geleden op de Atlantische Oceaan het Hanta-virus uit. Een aantal opvarenden raakte besmet, 3 van hen overleden, onder wie een Nederlands stel. Jonas Vingegaard heeft zijn 4e rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Vingegaard vergrootte daarmee van zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als 4e over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Tennisser Tellen Griekspoor is in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De Nederlander verloor in 4 sets van de Italiaan Matteo Arnaldi. Vorig jaar haalde Griekspoor nog de 4e ronde op het Grand Slam toernooi in Parijs. Het weer. Ook vanavond is het zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar ongeveer 13 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar wat minder warm. Het wordt dan 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En de hoofdpunten van het nieuws uit onze regio krijgen we van Eva. Goedenavond.
12: Goedenavond. Provincies, maar ook veel gemeenten maken zich zorgen over het onderhoud aan wegen, bruggen en viaducten. Ook in de provincie Utrecht moet namelijk veel gebeuren en zijn er veel miljarden nodig vanwege achterstallig onderhoud. Het stationsgebied van Utrecht Centraal wordt per 1 juni grotendeels rook- en veepvrij. Roken is voortaan alleen toegestaan binnen de 3 daarvoor ingerichte rookzones. Vanaf deze week komen er stickers op vloeren en gevels om de maatregel aan te kondigen. En het Bosbad Amersfoort is uitgerekend vandaag met het warme zonnige weer dicht door een technische storing. De oorzaak daarvan is inmiddels achterhaald en het bad hoopt morgen weer open te gaan. Meer regionieuws straks om 6:30.
11: Een paar meldingen vanaf de weg. Dat begint op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Hoevelaken. Naar de A28 richting Zwolle zijn wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is dicht. Je kan omrijden via Hilversum over de A1 en dan de A27. Dan een file op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 kilometer, een kwartier vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Gouda. 5 kilometer, 10 minuutjes oponthoud door een ongeluk. De weg is alweer vrij en die file lost snel op. En de laatste melding komt vanaf de A27. Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam. 10 kilometer, 20 minuten vertraging. Daar staat een auto stil. Zometeen de Beatles en Sophie Alice Baxter.
1: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
8: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Een tropische dag, ook hier bij ons in Utrecht. Goedenavond.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: En ik hoop dat je ervan geniet. Ja, 31 graden geworden in de beeld vandaag, zeg. Het is me toch wat. Hoe sla jij je daar doorheen? Geniet je ervan of zit je te puffen in de woonkamer? Dorothee die heeft overal waaiers staan in huis. En we zitten lekker koel in de hobbykamer. Aan een koude pot bier. Kijk, Dorothee geniet ervan. Hoe doe jij dat? Laat het maar weten en stuur me even een berichtje. En heb je ook allemaal handdoeken en lappen voor de ramen hangen? We hoorden dat van Peter het vorige uur. Zo beschermt hij zijn huis. En wat moeten we met de tuin? En welke planten zijn er nou gevoelig voor die hitte? En hoe vaak moeten we water geven? Eén keer heel veel en dan een paar dagen niet? Of elke dag een beetje? Nou, ik ga het zo meteen maar eens vragen aan onze tuinman Jurgen Smit. Die spreek ik zo meteen. We gaan natuurlijk ook genieten. Genieten van heerlijke muziek. Vrijheid ga je horen. America. En nu Sophie Alice Baxter.

0: Sophie Alice Baxter. Murder on the Dance Floor. Je luistert naar Radio M Utrecht. We hebben de zomer in ons bol. Maar ja, wat doen we met de tuin? Hallo Jurgen Smit.
1: Ja, het goedenavond.
0: Ja. Want dat is natuurlijk altijd wel weer de vraag. Als het zo warm is als vandaag, gewoon 30 graden. Waar zullen we beginnen? Moeten we elke dag water geven? Elke dag sproeien?
1: Dat hangt er vanaf wat voor grond je hebt en wat hoe lang de beplanting al in de grond staat. Kijk, alles wat net is aangeplant, en dat zijn in dit geval waarschijnlijk de eenjarige, de kuipplanten, maar ook de planten die er, ik noem wat, 1-2 maanden geleden zijn ingezet, vaste planten, hagen, bomen, heesters, dat moet nu water hebben. En met de eenjarige kuipplanten zal het zeker wel elke dag en soms wel, misschien wel 2 keer op een dag, een beetje als je vol in de zon staat. Maar de vaste planten en de heesters en zo, ja, die moet je gewoon om de dag ook zeker water geven. En ik leer dan mijn dochters vroeger van bij vaste planten of siergrassen die je net hebt gezet. Je telt tot 3 en dan ga je naar de volgende plant. En je telt tot 3 en je gaat naar de volgende plant. Dat geeft een beetje aan zo van, oké, ik heb een sproeier en hoe lang ben ik. Maar op sommige gronden, als ze wat uitgedroogd zijn, zie je al, zeg maar na 1-2 seconden, dat water al begint weg te lopen bij die kluit. Ja. En daarbij het nodig hebt. Want tussen de planten in heb je dat water niet nodig. Want die wortels zitten daar helemaal nog niet, als je net het nieuwe hebt aangeplant.
0: Ja.
1: Dus dan moet je gewoon zeggen, oké, dan doe ik. Als je ziet dat het water gaat stromen, ga je weg, meteen door naar de volgende plant en dan kom je er gewoon nog 1 keertje terug. Want dan is dat net een beetje weer opgenomen. Hè? Dan is die grond weer wat meer doorlaatbaar. En dan, uiteindelijk tel je even goed tot 3-4 seconden.
0: Ja. Kan je er eigenlijk iets aan doen om ervoor te zorgen dat de grond het vocht wat langer vasthoudt?
1: Ja, daar zijn echt wel dingen voor. En gelukkig denken we daar ook steeds meer over na in de afgelopen jaren. Je kunt een paar dingen doen. Je kunt de beplanting aanpassen aan je grond, aan de omstandigheden. Als je een zanderige, wat droge grond hebt, dan zijn bijvoorbeeld siergrassen heel erg goed voor die gronden. En grijsbladige planten. Ze doen het daar goed op. Lavendel en Perovskia. Dat doet het allemaal goed. Maar wat je ook zou kunnen doen, en dat zou eigenlijk voor elke grond goed zijn, is dat je de grond verbetert. En verbeteren doe je met compost, doe je met voeding, hebben we het er vaker over gehad. Dus dan ga je het bodemleven activeren. Je gaat meer organische stof, hè, compost is organische stof, dat ga je toevoegen aan de grond en dat houdt water vast in tijden zoals nu. Dus dat kun je doen. En je zou natuurlijk sowieso kunnen beginnen om een mulglaag in je borders en zo en onder je hagen te strooien. Mulglaag zijn. Is schors, is een mulg.
0: Ja.
1: Of, dat is eigenlijk een afdeklaag van je grond, zodat de instraling van de zon niet zo sterk is en die grond gewoon wat langer vochtig is. Maar een combinatie is natuurlijk het allerbeste.
0: Ja.
1: Planten aanpassen aan de grond, grondverbetering en dan die mulglaag.
0: Oké. En je grasveldje, dat wordt natuurlijk vrij snel geel als het langer warm is?
1: Ja, dat moet je toch echt wel zien te voorkomen. Weet je, natuurlijk, als het geel is, het wordt ook weer groen. Ja, alleen als het geel is en die mat ligt, is daardoor veel dunner geworden. Minder gras, het hangt gewoon slap allemaal, het is vergeeld. Dan heb je grote invalshoek voor onkruiden met name. Ook wel wat mos extra, met name die onkruiden. Dat zaad komt allemaal van bovenaf. Dat zweeft gewoon door de lucht, dat zie je niet, maar het is wel. En als het op jouw gezonnetje komt en het is knalgeel, dan zit geen groeikracht in. Dat onkruid, dat vermaakt zich wel. Dus dan doe je het bijna zelf. Dus ja, geef alsjeblieft water. En als je alleen maar afhankelijk bent van kraanwater, wat natuurlijk, dat is het minst fijn, hè? Het is het minst duurzaam. Zorg dan dat je gewoon ook voor opvang zorgt. En dan wordt het des te belangrijker dat je die dingen die ik daar straks noemde, dat je die wel gaat uitvoeren.
0: Ja.
1: Maar geef alsjeblieft wel water. Want alle nieuwe geplante planten, ze zeggen, ja, dat moet hij allemaal zelf uitzoeken. Ze moeten zelf naar het water gaan. Ja, maar dan, dat je dan luie planten krijgt. Betere luie plant dan een dode plant. Alsjeblieft, in het begin, ja zeker.
0: Dat is ook weer zo'n wijsheid van Jurgen. Hè?
1: Ach ja, ik heb zoveel.
0: Nog één vraag. Ik weet eigenlijk niet of dat nou een mythe is of dat dat echt waar is. Verbrandt het blad als je zeg maar midden op zo'n hete dag de water opgiet? Kan zo dat blad dan verbranden? Of is dat niet waar?
1: Nee, dat is niet waar. Er zijn uitzonderingsgevallen, maar dan moet het zo verschrikkelijk heet zijn. In kassen bijvoorbeeld. Want wij vinden de 30 graden van vandaag, 32, vinden wij warm. Maar in kassen kan het zomaar 50 graden worden. En dan krijgt hij, als je dan water geeft op het blad, dan zie je dat door de koude van het water en de warmte van het blad, een soort koude shock ontstaat, waardoor de huidmondjes ineens dichtgaan, dan sluit de fabriek van de assimilatie en daardoor krijg je op een aantal plekken krijg je dan bruin blad. Dus dat noemen ze dan een soort van verbranding, maar in de tuin zelf zie je dat eigenlijk nooit okay. gebeuren. Nee. Kijk maar om je heen, alle bloembollenboeren die zijn allemaal het water geven, ook met dit weer, om die planten maar te redden tegen de droogte.
0: Oké, okay. Nou, die mythe ook weer ontkracht. Dankjewel, Jurgen. Fijne avond. Geniet van het heerlijke weer.
1: Ga ik zeker doen.

0: Donderdag 4 juni, de Alpe du Zes.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du Zes.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio

0: Münchener Freiheit. Play it cool. Radio M Utrecht. Zometeen nog wat tips om het hoofd koel te houden. Eerst het regionieuws met Eva. Er zijn zorgen over het onderhoud aan wegen en bruggen. En waarom kon het bosbad in Amersfoort uitgerekend op deze tropische dag niet open?
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
0: 6:30, het regionieuws met Eva. En Eva, jij gaat beginnen met de provincie en gemeenten die zich zorgen maken over het onderhoud aan wegen, bruggen en viaducten.
7: Ja, en ook in onze provincie moet er veel gebeuren en er zijn veel miljarden nodig vanwege achterstallig onderhoud. Lokale overheden willen meer geld uit Den Haag. En als dat niet gebeurt, dan kan dat tot problemen leiden met de infrastructuur, zeggen ze. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ziet vooral in de Randstad veel achterstallig onderhoud. Dat geldt ook voor infrastructuur die in het beheer is van de landelijke overheid, zoals snelwegen en spoorlijnen. Het stationsgebied van Utrecht Centraal wordt per 1 juni grotendeels rook- en veepvrij. Roken is voortaan alleen toegestaan binnen de 3 daarvoor ingerichte rookzones. De maatregel past bij het beleid van de gemeente om een rookvrije generatie op te laten groeien, zegt wethouder Dennis de Vries van Volksgezondheid. Vanaf deze week wordt het rookvrije gebied zichtbaar. Het wordt aangegeven met stickers op vloeren en gevels bij de entrees van het station en van de gebouwen daaromheen. Vanaf 1 juni lopen er een paar weken lang mensen rond om bezoekers op de nieuwe situatie te wijzen. De provincie Utrecht verwacht dat er zo'n 3 miljoen euro te verdelen is als compensatie voor busreizigers die last hebben gehad van rituitval en vertraging. In de hele regio werd vorige maand 5 miljoen keer ingecheckt bij een bus of een tram. Hierdoor zal de compensatie voor reizigers hooguit uitkomen op een paar euro per persoon. Het geld komt van vervoerders Transdev en Keoli, die zijn beboet door de provincie. Transdev moet 1,5 miljoen euro betalen en Keoli 750.000 euro. Daarnaast krijgen ze een boete van 1 ton per kwartaal, zolang er problemen zijn. De vervoerders hebben de problemen wel aangepakt, want er vallen inmiddels minder bussen uit. Het bosbad Amersfoort is uitgerekend vandaag met het warme zonnige weer dicht. Dat komt door een technische storing, meldt uitbater SRO. En het zwembad hoopt morgen weer open te kunnen. Volgens SRO werken de pompen niet optimaal door de storing. Daardoor is de kwaliteit van het water niet goed genoeg en mag het bad dus niet open. Technische medewerkers die zijn volgens de organisatie hard aan het werk om de storing te verhelpen. De oplossing is inmiddels gevonden en de hoop is dus dat het zwembad morgen weer open kan. Wie wel al een kaartje had gekocht, kan dat laten omzetten naar een andere datum. Het weer, het is officieel een tropische dag en ook vanavond blijft het nog lang warm bij zo'n 15 graden. Morgen dan is het een stuk koeler en dan wordt het met wolken en zon ongeveer 23 graden.
0: Een paar meldingen nog vanaf de weg. De eerste komt vanaf de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaken naar de A28 richting Zwolle zijn wegwerkzaamheden. De verbindingsweg daar is dicht. Dus je moet even omrijden. Dat kan via Hilversum over de A1 en dan de A27. A27 Almere richting Utrecht. Tussen Almere Hout en Huizen. Daar heb je 10 minuten op onthoud. En op diezelfde A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam. 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En dat komt vanwege een kapotte auto. Zometeen Janice Ian en Cliff.
8: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Amersfoort.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
14: Utrecht komt thuis met Aard.

0: run too fast. Janice Ian, fly too high. We praten over de warmte. Geniet jij van deze eerste tropische dag van het jaar? Astrid wel, die zegt, ach, mensen moeten niet zo zeuren over de warmte. Ik geniet ervan. Gewoon veel water drinken, een sapje. En je tempo aanpassen aan het moment van de dag. Ik vind het lekker en goed smeren. Ja, dat is wel een goeie. Hallo Ruud.
1: Hoi Aart, goedenavond.
0: Heb jij al gesmeerd?
1: Nou, ik heb niet gesmeerd, want ik was gisteren was ik heel laat terug om 1 uur 's nachts.
0: Waar vandaan?
1: Ik kwam uit het, van het AFAS-dome uit België, want ik was naar K3 geweest.
0: Wacht even, Ruud, je bent een volwassen man.
1: Ja, ik ga er ook nog 1 keer heen en dan ben ik in totaal 4 keer geweest.
0: Hè? Jij gaat 4 keer naar K3?
1: Ja, mijn zoon 9 keer.
0: Nou ja. Leg dat nou eens uit.
1: Ja, nou ja, het is gewoon, weet je ook gewoon... Ik was eigenlijk heel onverwacht. Door hem was ik daar terecht gekomen de eerste keer.
0: Ja.
1: En ik vond het zo, die sfeer, die vond ik zo leuk in die zaal gewoon. Dat is gewoon, ja, het is gewoon 1 groot feest als je dat meemaakt met 18.000 man.
0: Wat geestig.
1: Ja, dat is echt gewoon superleuk.
0: Dus, K3. Dit is de oorspronkelijke bezetting, hè?
1: Ja, nou ja, dit is de oude K3 inderdaad, de oorspronkelijke.
0: En Karin, Kathleen en ja, Christel.
1: Christel, ja hoor. Ja. En die treden op tot 7 juni. En dan stoppen ze er echt helemaal mee.
0: Nou ja, en dan rij jij gewoon 4 keer heen en weer?
1: Ja. Ja.
0: Fantastisch, Rit.
1: Ja, maar het is echt leuk. Ik zeg, ook toen we teruggingen, weet je wel, stonden we daar op de tram te wachten. Moet je naar zo'n perron bij dat AFAS-dome.
0: Ja.
1: Nou, en dan begon er eentje een liedje te zingen. En dan al die mensen daar ook. Ik zal je wel wat opsturen, dan kan je het luisteren. Maar dat is echt gewoon niet normaal als je dat meemaakt.
0: Heb je ook een favoriet nummer, Rit?
1: Ja, nou ja, ik zeg, we hebben natuurlijk Oja Lele en Liefdeskapitein en weet ik het allemaal. Gewoon super.
0: Oh, nou. Oké, nog even hoe jij het hoofd koel houdt. Jij neemt een Jägermeister?
1: Ja, ik hou altijd mijn hoofd maar koel met de Jägermeister. Ik zeg, want... deze temperatuur. Ik heb een jaar in Suriname gezeten toen in dienst.
0: Ja.
1: Dus toen was het al heel erg warm. Maar daar had je meestal de koude parbo bier. Maar ik zeg maar, hier doe ik het met de Jägermeister om mijn hoofd koel te houden. Want die is ijs en ijskoud.
0: Oké. <Okay. laughs> Ruud, ik heb zo genoten van je verhaal. We gaan eens gek doen. En we doen de Liefdeskapitein.
1: Ja, nee, helemaal goed. Ja? Helemaal goed. Ja, dankjewel. Hey, oké.
0: Dag Ruud.
1: Oké, dag Aart. Doei.

0: Margo, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, een tropische dag, hè? Meer dan 31 graden geworden in de beeld.
1: Ja, 31,2 zijn we dan de hoogste van het land. Nee, want in L, en dat ligt in het noorden van Limburg, is het 32,5 geworden. En dat KNMI-stations, die heeft niet één tropische dag, maar die hebben er al twee gehad. Dat zijn er drie. Met daarbij twee zomerse dagen. Dus L kan als officieel KNMI-station ook de eerste hittegolf aanwijzen.
0: Noteren. Nou, dan
1: deze periode.
0: Feliciteren wij L.
1: Nou, ik weet niet of je de mensen daar moet feliciteren. Nee. Want het is voor heel veel mensen natuurlijk ook wel een beetje te veel van het goede,
0: ja,
1: dit warme,
0: het is,
1: hete weer.
0: Het is behoorlijk warm geweest. Op dit moment ook nog best warm.
1: Ja, de temperatuur is wel wat aan het zakken. Maar we hebben nog steeds ruim 29 graden. Het is onbewolkt en er waait niet of nauwelijks wind. Maar wel al met een noordcomponentje. En vanuit de noordhoek komt vooral morgen veel koelere lucht naar ons toe. Maar vanavond is het voorlopig nog erg warm. Pas na middernacht gaat die temperatuur wat zakken. Uiteindelijk is het morgenochtend, als de zon opkomt, een graadje of 13, 14. En dan zien we na zon ook wat onschuldige wolken. Het is een koufrontje wat passeert van noord naar zuid. Het lost ook weer op, hoor. En daarachter zit dan wel die koelere lucht met een noordoostelijke wind, matig van kracht, waardoor die temperatuur 8 graden lager uitkomt in vergelijking met vandaag. Maar ja, 23 graden, Aard, is
0: zalig.
1: Natuurlijk nog steeds lekker, toch? Ja.
0: Absoluut.
1: Zalig.
0: Goed, dat is morgen. En ietsje dieper de week in, donderdag, vrijdag.
1: Ja, in ieder geval zien we dat na morgen de temperaturen op donderdag, vrijdag en zaterdag weer omhoog gaan. Geen dertigers, maar wel 25 tot 27, 28 graden. Vooral vrijdag lijkt een warme, een beetje broeierige dag te worden. Met naast zon ook wolken. En dan zie je soms ook een beetje de dreiging dat er een bui aankomt. Ik denk dat het nog beperkt blijft tot en met de zaterdag. Maar dat het vanaf zondag duidelijk een ander straatje volgt het weer. Dan komen vanuit het zuidwesten toch regelmatig een paar regen- en onweersbuien naar ons toe. En zal de temperatuur voor langere tijd ook wat lager uitkomen. Maar ja, dan is het nog steeds 21 tot 23 graden.
0: Zo is dat. Margot, dankjewel. Fijne avond.
1: Graag gedaan.

De avond van de nostalgie is nabij. Na zevenen hoor je dan Elton John, The Righteous Brothers, Irene Cara, Ramses. En dit is Peter Frampton. Geniet van deze prachtige zomeravond.

0: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. Sommige andere partijen willen nog verder gaan. In Nieuwsuur noemt de ombudsman zulke ideeën heel link. Volgens hem brokkelt daarmee de democratie af. De werkgevers noemen het verstandig dat het kabinet niet verder gaat met het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Ze hopen dat dit voor de vakbonden voldoende is om weer met het kabinet te gaan overleggen en hun aangekondigde acties op te schorten. Maar dat zijn de vakbonden nog niet van plan. Ze zijn wel blij dat het AOW-plan van tafel is, maar zijn bang dat gepensioneerden nu op een andere manier moeten inleveren, zegt FNV-voorzitter Spekman.
8: Wat ons vooral zeg maar tegen de borst stuit, is dat zwaard van Damocles van die grote bezuiniging op de sociale zekerheid, op mensen die er allemaal niks aan omstandigheden kunnen doen, dat die eigenlijk boven de markt blijft hangen.
7: De bonden hebben om een verhelderend gesprek gevraagd. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. Amerika viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar manipuleerde het PVV-kamerlid al beelden van Frans Timmermans. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. It hurt.
10: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
9: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
11: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: De avond van de nostalgie. Een avond om

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots en zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Ridderkerk zijn meerdere etages van een flat ontruimd vanwege koolmonoxide. Twee bewoners zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen was onwel geworden. Koolmonoxide ontstaat bij onvolledige verbranding van bijvoorbeeld gas en kan binnen enkele minuten dodelijk zijn. Zover kwam het niet, omdat in een van de flatwoningen in Ridderkerk de koolmonoxide-melder afging. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak is. Iran heeft de Amerikaanse aanvallen in het zuiden van het land veroordeeld. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de Amerikanen kwaadwillend en hypocriet en dreigde met vergelding. De VS viel vannacht meerdere doelen aan in Iran, naar eigen zeggen om de Amerikaanse troepen te verdedigen. Het is niet duidelijk wat de Iraanse dreigementen en de Amerikaanse aanvallen betekenen voor het fragiele staakt het vuren tussen de VS en Iran. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang in een congrescentrum voor asielzoekers die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Jonas Vingegaard heeft zijn vierde rit in de Giro d'Italia gewonnen. De Deense kopman van Visma Leasebike was in de 16e etappe de sterkste op de slotklim. Na afloop bedankte hij zijn teamgenoten.
2: It's a long climb. It took around half an hour, I guess. And again, my teammates today, they did an amazing job on the last climb. They reduced a bunch, and yeah. Then I had to do the rest, and I'm happy once again that I can pay off my teammates.
1: Vingegaard vergrootte zijn voorsprong in het algemeen klassement. Tijmen Arendsman kwam als vierde over de streep en houdt zicht op een podiumplaats. Het weer, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder het zuiden van Libanon binnengetrokken. De aanleiding volgens Israël zijn de drone-aanvallen die Hezbollah uitvoert vanuit Libanon. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israël heeft maar geen antwoord op de drones van Hezbollah. En het idee is nu om naar de plekken toe te gaan van waaruit ze worden afgevuurd. Maar dat betekent een intensivering van de strijd.
1: Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. Daarbij zouden 28 mensen zijn gedood. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen in te perken. Volgens de ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat 97% van de betogingen rustig verloopt en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. PVV-kamerlid Michael Boon blijkt opnieuw beelden te hebben gemanipuleerd met AI. Het gaat om een rechtbanktekening van twee Syrische moordverdachten, waarin hij hun gezichten gemener heeft gemaakt. De Brabantse PVV had die afbeelding afgelopen weekend op Instagram gepost bij een anti-AZC-bericht. Michael Boon spreekt in de Telegraaf van een domme actie. Vorig jaar kwam het PVV-kamerlid al in het nieuws omdat hij beelden van Frans Timmermans had gemanipuleerd. Het was vandaag de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd rond 2:00 vanmiddag een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het vijfde dit jaar. En het weer van nu, het is nog zonnig en warm. In de loop van de avond koelt het vanuit het noorden af. Minima vannacht tussen 11 en 17 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: donderdag 4 juni de Alpe du Zes.
1: Eindelijk bij het dorpje Alpe du Zes.
2: Voor het goede doel, voor het KWF.
0: 5000 deelnemers beklimmen in Frankrijk de Alpe d'Huez en zamelen geld in voor onderzoek naar kanker.
3: Verslaggever Robert-Jan Boy is erbij en volgt de deelnemers uit onze provincie.
0: Van de voorbereiding tot en met de beklimming
3: en de persoonlijke verhalen.
4: Vandaag heb ik 27.000 stappen gezet.
0: Mis niets van de Alpe d'Huez en luister volgende week elke dag naar Utrecht is wakker.
3: Bij Radio M Utrecht. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die gele lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden. Anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Naar eigen zeggen heeft Israël vannacht meer dan 100 doelen van Hezbollah aangevallen. In België is het treinverkeer weer op gang gekomen na een dodelijk ongeluk vanochtend. Een bus met schoolkinderen botste met een trein met 4 doden tot gevolg. Belgische autoriteiten kwamen er pas later achter wie de doden waren, zegt deze spoedarts bij de VRT.
6: De begeleidster noteert welke kindjes opstappen, maar er zijn er heel vaak die ziek zijn of die met de fiets naar school gaan die dag. De directie van de school wist ook niet hoeveel kinderen op die bus zaten en de begeleidster was helaas overleden. Dus er waren ook geen documenten die we konden checken op dat moment.
5: De oorzaak van het treinongeluk in België is nog niet bekend. De gemeente Groningen biedt opnieuw nachtopvang voor asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel. De gemeente is bereid deze opvang met ongeveer een week te verlengen, op voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. In Ter Apel is het al dagen zeer druk. Het Rode Kruis heeft voor wat meer schaduw extra tenten neergezet.
7: Je ziet dat mensen daar lekker onder zitten, in groepjes bij elkaar. De sfeer blijft gelukkig gemoedelijk. Er zijn vandaag ijsjes uitgedeeld. Er is ontzettend veel water gedronken. Maar ja, het is fysiek en mentaal wel heel pittig.
5: De GGD wil dat het cruiseschip De Hondius in Rotterdam nog een extra schoonmaakbeurt krijgt. Het geplande vertrek naar thuishaven Vlissingen is daarom uitgesteld. Op De Hondius brak vorige maand het Hanta-virus uit. 3 opvarenden overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Het weer. Vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen opnieuw een vrij zonnige dag, maar minder warm. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
0: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En ik begon met Carole King en It's Too Late. Maar jij weet, voor een liefdesliedje is het nooit te laat. En daarom ga ik er een heleboel voor je draaien. En ik begon met Carole King. En zij is heel erg lang een van de best verkopende vrouwelijke artiesten ooit geweest met haar album Tapestry, waar It's Too Late ook vanaf kwam. Het was ook een B-kantje, hè? Voor de muziekliefhebber. I Feel the Earth Move was de A-kant. Deze stond op de andere kant. Maar die vinden we nog steeds heel erg mooi. Sowieso die hele plaat, Tapestry. Een bijzonder goede avond. Je gaat ook muziek horen van Paul de Leeuw en Simone Kleinsma, van Michael Jackson, Chicago, The Beatles en ook Patrick Swayze. Hij is er vanavond bij met het mooie She's Like the Wind.

Dat muziek onverwoestbaar is, dat blijkt wel uit het feit dat dit liedje uit 1932 stamt, oorspronkelijk Mad About the Boy. In 1952 heeft Dinah Washington het opgenomen en het is een grote hit geweest hier in Nederland. Toen een spijkerbroekenreclame het gebruikte en dat was ergens in de jaren 90. Nou, en we hebben het hier helemaal niet over kleding op Radio M Utrecht tijdens de Love Songs. Nee, we hebben het natuurlijk over de liefde. En een mooi uitzicht kan het gevoel van liefde natuurlijk versterken. Luister maar eens naar Fields of Gold.

Wat mij betreft een meezinger van de avond. Zonder jou, Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Michael Jackson komt eraan. Nadat je geluisterd hebt naar dit mooie liedje van Laura Jansen. Het heet You Somebody.

Altijd op een podium. Charles d'Aznavour op Radio en Utrecht. Een schitterend liedje van Michael McDonald en Patti LaBelle ga ik zo meteen voor je draaien. Eerst mag je genieten van het mooie en eveneens wat trieste verhaal van René Klein. Mr. Blue.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De regeringspartijen hebben geen plannen om met de groep Marcus Sober te gaan samenwerken. Maar ze sluiten de ex-PVV'ers ook niet uit. Oppositiepartijen drongen daar in een debat vandaag wel op aan. Maar de woordvoerders van D66, VVD en CDA lieten zich niet verleiden tot een definitief nee tegen de groep Marcus Sober. Israëlische troepen zijn vandaag verder Libanon binnengetrokken en hebben de zelf ingestelde gele lijn overschreden. Die lijn is de grens die inwoners van Libanon niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Volgens de krant Haaretz gaat het Israëlische leger de gele lijn over om drones van Hezbollah te vernietigen. Vitesse kan in augustus aan het nieuwe seizoen in de eerste divisie beginnen en mag het hoe dan ook afmaken. De KNVB heeft besloten om niet te wachten op het besluit van de Hoge Raad over het intrekken van de proflicentie van de Arnhemse club. Mocht de Hoge Raad in het nadeel van Vitesse besluiten, dan vervalt de proflicentie pas als komend seizoen is afgelopen. Het recht om te demonstreren staat steeds meer onder druk. Dat staat in een rapport van de Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen. De regeringspartijen willen burgemeesters meer mogelijkheden geven om betogingen te verbieden, verplaatsen of beperken. En volgens de Ombudsman brokkelt daarmee de democratie af. Hij wijst erop dat de meeste betogingen rustig verlopen en dat burgemeesters al ruime bevoegdheden hebben als het uit de hand dreigt te lopen. Het was vandaag de warmste 26 mei ooit. In de Bilt werd vanmiddag 30,4 graden gemeten. En dat betekende ook nog eens dat vandaag de eerste tropische dag van het jaar werd. Dat is uitzonderlijk vroeg. Gemiddeld gebeurt dat een maand later. Het weer vanuit het noorden en noordwesten koelt het flink af. Morgen is opnieuw een vrij zonnige dag. Maar dan wordt het wel minder warm dan vandaag. 18 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan de oever van de rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden chemicaliën ontdekt die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De Friese taal zit in de lift, meldt de provincie Friesland. Vorig jaar zei bijna 60% van de inwoners dat ze de taal goed kunnen lezen. In 2007 was dat nog geen 50%. En ook kunnen steeds meer Friese schrijven in hun taal. Het Fries wordt het meest gesproken binnen families. Bijna 2/3 van de Friese spreekt de taal goed. Het was de warmste 26 mei sinds de metingen begonnen in 1901. In De Bilt werd vanmiddag afgelopen middag rond 2 uur een temperatuur gemeten van 30,4 graden... waarmee eveneens de eerste officiële tropische dag van het jaar werd genoteerd. Het is vroeg in het jaar dat de eerste officiële tropische dag wordt behaald. Gemiddeld gebeurt dat pas op 29 juni. Het dagrecord qua temperatuur is al het 5e dit jaar. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het dan een graad of 18. In het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Onderzoekers hebben in Syrië resten gevonden van chemische wapens. Die zijn ingezet tijdens de burgeroorlog tijdens het regime van dictator Assad. Het gaat om raketten en bommen, maar ook om nog niet gebruikte chemicaliën. Er zouden 18 betrokkenen zijn opgepakt. Een aantal van hen had een hoge functie in het leger of in de politiek. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. Inwoners van Iran krijgen voor een deel weer toegang tot het internet. Daarmee komt er een einde aan een blokkade van 3 maanden die was ingesteld door het regime. Maandag kondigde de president van het land aan dat de toegang tot het internet zou worden hersteld. Het is onduidelijk of iedereen weer toegang krijgt en hoe lang er verbinding is. Iran blokkeerde het internet nadat de eerste bommen uit Israël en de VS op het land waren gevallen. Volgens het regime om Amerikaanse cyberaanvallen te voorkomen, maar blokkades worden ook gebruikt om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer. Het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden wordt het 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Opnieuw brengen meer dan 100 asielzoekers de nacht door in de stad Groningen, omdat in de opvang in Ter Apel geen plaats is. Het is voor de vierde nacht op rij dat er asielzoekers worden opgevangen in de stad, om te voorkomen dat ze de nacht buiten moeten doorbrengen. In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.